0: 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Met Matthijs Bertens. In Menen is het stoffelijk overschot van een man in een auto teruggevonden. Dat bevestigt het parket West-Vlaanderen. De man was al een tiental dagen vermist. De identiteit van het levenloze lichaam en de doodsoorzaak zijn nog niet gekend. Het was een buurtbewoonster die de politie belde nadat ze dezelfde auto al een week zag staan vlakbij de begraafplaats. Solidariteitsorganisatie 11111 heeft gisteravond een opvallende boodschap geprojecteerd op de Koninklijke Militaire School in Brussel. Met de tekst: u investeert miljarden in veiligheid, maar wat met de klimaatcrisis? Wil de organisatie de federale regering oproepen om klimaatbeleid opnieuw hoger op de politieke agenda te plaatsen. Want hittegolven, overstromingen en bosbranden zijn ook een bedreiging voor onze veiligheid, zegt Els Hertogen van 11111.
4: Het is heel duidelijk dat het mensenlevens vandaag en het toekomst bedreigt. En we hebben ook al gezien in het globale zuiden, de klimaatkwetsbare landen, dat dit ook al jaren, decennia bezig is. Maar het komt nu ook wel heel dichtbij in België, in Europa. Dat hebben we gezien in de Hoge Venen afgelopen zomer. Wie veiligheid echt serieus neemt, die investeert ook in de klimaatcrisis.
3: De Verenigde Staten willen dat de Europese Unie meer diesel op de markt brengt om zo de sterk gestegen prijs van diesel te drukken. Concreet wil de VS dat de EU ruim een derde van de strategische reserves vrijgeeft. Het plan werd voorgesteld door de Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright, en moet een alternatief bieden voor het dreigement van president Donald Trump om een exportverbod voor diesel uit de VS in te stellen. Wright zei ook nog dat de EU op die manier kan bijdragen aan een verbetering van de situatie. De dieselprijs is al een tijdje erg hoog, onder andere door de oorlog die de VS begon tegen Iran. Heel wat raffinaderijen zijn beschadigd. In eigen land heeft de populariteit van de Amerikaanse president Trump erg te lijden onder die hoge dieselprijs. Vannacht krijgen we rustig en droog weer met minimaal rond 12 graden. Na het ochtendgrijs wordt het zonnig met wat wolken, maar wel ook vrij zacht. Maximaal rond 20 graden. En ook in het weekend hetzelfde mooie rustige weer met zon en temperaturen tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor

In Maasmechelen heeft de politie een koppel gearresteerd op verdenking van mensenhandel en het organiseren van prostitutie. Bij een huiszoeking werden 5 buitenlandse vrouwen zonder verblijfsvergunning aangetroffen. De politie nam ook gsm's, cashgeld en een auto in beslag. Het koppel kwam in het vizier van de politie nadat een aantal slachtoffers hun verhaal hadden gedaan bij gespecialiseerde opvangcentra in Antwerpen en Luik. De digitale ongelijkheid in België blijft groot. 4 op de 10 Belgen heeft moeite met eenvoudige digitale vaardigheden. Dat blijkt uit onderzoek van de Koning Boudewijn Stichting. En artificiële intelligentie wordt steeds meer gebruikt, maar vooral door de jongere generatie. Volgens de organisatie is er op die manier sprake van nieuwe vormen van digitale ongelijkheid voor mensen die niet kritisch of niet bewust met AI-tools om kunnen gaan. Ook het gebruik van online diensten zoals internetbankieren blijft toenemen, maar heel wat mensen voelen zich steeds meer uitgesloten hiervan. Om de digitale kloof te verkleinen moet er ingezet worden op opleiding en begeleiding, maar ook op volwaardige niet-digitale alternatieven voor belangrijke diensten. In de straat van Hormuz is er brand uitgebroken op een tanker nadat die geraakt werd door een onbekend projectiel, dat zegt de Britse Maritieme Veiligheidsdienst. De bemanning zou veilig zijn en het is ook nog niet duidelijk hoe groot de schade aan het schip is. Het incident maakt wel weer duidelijk dat de straat van Hormuz nog altijd niet veilig is. Sinds de start van de oorlog van de Amerikanen en Israëli's tegen Iran wordt de straat van Hormuz geblokkeerd of worden er schepen onder vuur genomen die de blokkade proberen omzeilen. Daardoor zijn de olie- en gasprijzen wereldwijd ook fel gestegen. En de Verenigde Staten willen dat de Europese Unie meer diesel op de markt brengt, net om die sterk gestegen prijs van diesel te drukken. Concreet wil de VS dat de EU ruim 1/3 van de strategische reserves vrijgeeft. Het plan werd voorgesteld door de Amerikaanse minister van Energie, Chris Wright. En het moet een alternatief bieden voor het dreigement van president Donald Trump om een exportverbod voor diesel uit de VS in te stellen. Wright zei ook nog dat de EU op die manier kan bijdragen aan een verbetering van de situatie. Vannacht rustig en droog weer, minimaal rond 12 graden de komende uren. De dag begint grijs, maar dan wordt het snel zonnig met hier en daar nog wat wolken. En het wordt ook vrij zacht met maximaal rond 20 graden. Ook in het weekend hetzelfde rustige mooie weer met zon en maximaal tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 4 uur. Heel goeienacht, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Digitale ongelijkheid in België blijft groot. 4 op de 10 Belgen heeft moeite met eenvoudige digitale vaardigheden. Dat blijkt uit onderzoek van de Koning Boudewijn Stichting. En artificiële intelligentie wordt steeds meer gebruikt, maar vooral door jongeren. Volgens de organisatie is er op die manier sprake van nieuwe vormen van digitale ongelijkheid voor mensen die niet kritisch of niet bewust met AI-tools om kunnen gaan. Ook het gebruik van online diensten zoals internetbankieren blijft wel toenemen, maar heel wat mensen voelen zich steeds meer uitgesloten van dat soort diensten. Om de digitale kloof te verkleinen pleit de Koning Boudewijn Stichting voor meer opleiding en meer begeleiding, maar ook voor volwaardige niet-digitale alternatieven voor belangrijke diensten. In Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren zijn bijna 2000 scholieren opgepakt bij acties en ongeregeldheden. Er wordt in Frankrijk al bijna 2 weken gedemonstreerd voor beter onderwijs. En dat gebeurt alsmaar gewelddadiger, vertelt Frank Renaud.
1: Er kan geen les worden gegeven omdat er vernielingen zijn aangericht, brand is gesticht of omdat het gewoon te onveilig is. Scholieren kwamen vandaag opnieuw in actie en in veel steden liep het uit de hand. Er werden politiemensen en zelfs leraren aangevallen. En de acties gaan door en breiden zich verder uit. Vandaag deden ook voor het eerst studenten op grote schaal mee met de acties. Er vielen 284 gewonden onder scholieren, leraren en politiemensen. Volgens de Franse overheid kwam het vandaag op 1000 scholen en universiteiten tot protesten en geweld.
0: Christa Pike, de vrouw van 50 van wie de executie in de VS mislukt is, verkeert in kritieke toestand en ze krijgt medische zorg. Dat meldt een van haar advocaten. Hij noemt de mislukking een marteling en roept de gouverneur van de staat Tennessee op om haar straf om te zetten naar levenslang. Ze werd in 1995 veroordeeld voor de moord op een vrouw, ze was toen 18. De gouverneur heeft intussen alle executies opgeschort, tot duidelijk is wat er precies is misgelopen. De vrouw overleefde 2 normaal fatale injecties. Het is rustig en droog de komende uren, minimaal rond 12 graden. Na het ochtendgrijs wordt het zonnig met wolkenvelden en ook vrij zacht, maximaal tot 20 graden. Ook in het weekend krijgen we veel zon en maximaal rond 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. Meer vind je altijd op vrtnieuws.be.

is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 5:00. Goedemorgen, 14 nieuws met Nathalie Vermuiten. Op het Assize-proces in Brugge is Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. De jury heeft hem dus over de hele lijn schuldig bevonden. De advocaat van de vrouw, Christiaan van den Bussen, is opgelucht.
4: Blij met het resultaat, blij met de beslissing van de jury. Maar ik denk in dit geval, uw twee kinderen verliezen is een levenslang trauma voor de mama. En ik denk dat het geen vorm van verwerking is. Ik denk dat het vooral een gevoel van gerechtigheid is geschied. En misschien eindelijk rust.
3: Straks kent de man zijn straf. Hij kan levenslang krijgen. In Maasmechelen heeft de politie een koppel gearresteerd op verdenking van mensenhandel en het organiseren van prostitutie. Bij een huiszoeking werden 5 buitenlandse vrouwen zonder verblijfsvergunning gevonden. De politie nam ook gsm's, geld en een auto in beslag. Het koppel kwam in het vizier van de politie nadat een aantal slachtoffers hun verhaal hadden gedaan bij gespecialiseerde opvangcentra in Antwerpen en Luik. In de stad Luik blijven de middelbare scholen van het vrije en het gemeenschapsonderwijs vandaag dicht voor veiligheidsredenen. Gisteren liep protest van leerlingen bij verschillende scholen uit de hand met geweld en vernielingen. Volgens de politie is er gegooid met bommetjes, appels en hekkens. 5 mensen zijn opgepakt. De scholen willen vermijden dat de situatie escaleert. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. En in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren werden zo'n 2000 scholieren opgepakt bij acties en gewelddadigheden. In Frankrijk wordt al bijna 2 weken gedemonstreerd voor beter onderwijs en dat protest wordt alsmaar gewelddadiger. Zo werd er gisteren brand gesticht en agenten en leerkrachten werden aangevallen. In heel Frankrijk vielen bijna 300 gewonden scholieren, agenten en leerkrachten. De Verenigde Staten willen dat de Europese Unie meer diesel op de markt brengt om zo de sterk gestegen prijs van diesel te drukken. De Amerikaanse energieminister stelt voor dat de EU ruim 1/3 van de strategische reserves vrijgeeft. Dat moet een alternatief bieden voor het dreigement van president Trump om een exportverbod voor diesel uit de VS in te stellen. De dieselprijs is al een tijd erg hoog, onder meer door de oorlog die de VS begon tegen Iran. Wat raffinaderijen zijn beschadigd. In eigen land heeft de populariteit van Trump erg te lijden onder die hoge dieselprijs. En in de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft oud-Heverlee Leuven een pijnlijke nederlaag geleden. Op de tweede speeldag ging OHL met 5-0 onderuit op het veld van de Franse topclub Paris Saint-Germain. We krijgen eerst wat ochtendgrijs, maar daarna wordt het zonnig met wolkenvelden en vrij zacht tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
2: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker.

0: 2.
1: Auto wassen?
2: Check.
1: De kelder opruimen?
2: Check.
1: De kasten uitmesten?
2: Check.
1: Heb je echt niets beters te doen op een zondag? Denk aan Naam. Elke eerste zondag van de maand zijn de winkels open. Boutiquejes, conceptstores, lekker slenteren en een culinaire pauze. Beleef een heerlijke zondag in Namen. Namur, la vie de belle.
3: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker. Kom langs in een van onze 7 toonzalen in Vlaams-Brabant en ontdek wat nieuwe ramen en deuren voor uw woning kunnen betekenen.
4: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet 1, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
5: Nu kunnen we samen lezen.
4: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
6: Kan jij nog lang lezen?
5: Denk het wel.
4: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
6: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
5: Gezellig, hè?
4: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
7: Bij gedicht!
8: Cinepus, de rommelmarkt van Cine. Meer dan 500 professionele antiquairs, brocanteurs en verzamelaars in de Cine Expo. Maar ook een mooie antiekbeurs. Cinepus van 9 tot 11 oktober. Meer info, cineexpo.be. Cine Expo, dichter bij
9: dan je denkt. Hey, ik ben Xavier Taverne. Ja, die van Win-Win. Het radioprogramma, het tv-programma, de podcast en vanaf nu ook het boek. 224 pagina's vol slimme consumententips om je leven beter te maken en betaalbaar te houden.
10: Win-Win. Een boek dat zichzelf terugverdient. Nu in de boekhandel.
11: Catnet komt naar je toe met Catnet Nachtwacht Halloween in Plopsaland, Belgium. De Nachtwacht komt voor een grote uitdaging te staan. Ze kunnen alle hulp gebruiken om de zwarte heks Morgan tegen te houden tijdens hun gloednieuwe show. Elk weekend van oktober en in de herfstvakantie. Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
12: Bij Zelfbouwmarkt in Ninhoven vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
13: Nee, goeiedag samen, kan ik helpen?
14: Ah, wel, wij zoeken een keuken.
15: Oké. Okay. Maar een grote, want we hebben 5 kinders.
13: Ja, ja. Ah, wel, probeert in deze eens.
14: Ah. Kenji, Kimberly, Britney, Chelsea, Lindsay, komen eten.
13: En?
14: Goeie akoestiek, verkocht.
15: Mogen ze Shaki vergeten?
12: Zelfbouwmarkt, bouwen aan je thuis. Nu tot 50% korting op Duitse kwaliteitskeukens. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
10: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
13: Je krijgt altijd een klein beetje een weekendgevoel als je buiten een goede 20 graden hebt op vrijdagochtend. Heerlijk toch? Goedemorgen en welkom. Elke dag, telk voor 2, WRT Radio 2. 6 uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte Krul.
16: Goedemorgen. Er blijven veel reacties komen op de besparingen in de nieuwe Vlaamse begroting. De zorg moet 93 miljoen euro besparen en ongeveer 30 miljoen daarvan is in de eerste lijnszorg, dus bij de huisdokters. Minister Genee schrapt onder meer de ondersteuningspremies voor beginnende huisdokters en dat die verdwijnen is ongelooflijk, zegt Maaike van Overloop van huisartsenvereniging Domus Medica.
17: Subsidies om eigenlijk ervoor te zorgen dat huisartspraktijken zich kunnen uitrusten met extra personeel onder vorm van praktijkassistenten die het onthaal doen of verpleegkundigen die een deel van de taken van de huisartsen kunnen overnemen. Door dat terug te schoven ga je natuurlijk de impact krijgen dat huisartsen ofwel gaan deconventioneren en dus meer gaan vragen of de huisartsen gaan beslissen om zonder dat personeel te werken en dus minder mensen te kunnen helpen.
16: Op het assisenproces in Brugge is een 48-jarige landbouwer gisteravond schuldig bevonden aan de moord op zijn 2 dochters en moordpoging op zijn ex-vrouw. Voor de moeder is de uitspraak een opluchting, zegt haar advocaat Christiaan van den Bussen.
18: Ik denk dat het vooral een gevoel van gerechtigheid is geschied en een gevoel van misschien eindelijk rust. Misschien eindelijk na het doormaken van die verschrikkelijke feiten ook thuiskomen en niet meer hoeven achter de schouder te kijken, niet die constante angst, maar eindelijk rust voor haar. Dat maakt mij enorm blij.
16: Vandaag volgt de uitspraak over de straf. De beschuldigde kan levenslang krijgen. En in de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven met 5-0 verloren bij Paris Saint-Germain. Volgens de coach van OHL, Habib Zadeh, was er veel spanning bij haar ploeg.
0: Ja, ik denk dat het een beetje paniek, misschien bang van de naam van PSG. Want we hebben toch een paar jonge meisjes in onze team met minder ervaring. Ja, ik denk dat ze een beetje onder de indruk waren en daardoor ja, maak je wel fouten.
16: In de Nations League heeft Nederland 2-2 gelijk gespeeld in Griekenland. Portugal won zonder Ronaldo met 2-4 bij Denemarken. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
2: Internat is een fietser gisteravond op de Assensteenweg onder een vrachtwagen beland. De fietser liep daarbij levensgevaarlijke verwondingen op, maar is intussen wel stabiel. En in Landen zal een leegstaande loods op het oud-militair domein omgebouwd worden tot een ontmoetingsplek voor jongeren. De stad zal er wel op toezien dat de buurt er geen overlast van ondervindt. Eerst nog wat ochtendgrijs, daarna wordt het een zonnige dag bij temperaturen tot 20 graden. Straks om 6:30, meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel.
13: Het is 6:02, goedemorgen. Dat heb ik gezegd. Ik weet niet wat het was.
16: Maar jij had je schoen uitgedaan.
13: Ja, ik dacht dat het een steentje in mijn schoen was, maar het was iets dat aan mijn kous kleefde.
16: Oeh, ja, en wat?
13: Geen idee. Goedemorgen, Charlotte.
16: Goedemorgen, Peter.
13: Goedemorgen, lieve luisteraar. Ja, misschien was het nog een stukje van mijn schmink.
16: Ja, je nonkels outfit.
13: Ja, zou zomaar kunnen. Zeg, het wordt vrijdag. Ik voel het.

0: Ja, het is ook, het is, hoeveel spinnen zitten er op dit moment in de wereld?
1: Ja, typisch in de herfst, hè.
0: Ah, jongen, mijn zoon, die kan daar panisch in worden.
2: Echt? Dat is mooi.
0: Dat is helemaal niet mooi, zei hij. Die, echt, die wordt gek. Ja, gisteren...
1: Wat doet hij
0: dan? Ja, gisteren had hij ook nog eens een beetje extra pech. Was hij op uitstap geweest naar een park. En net op het moment dat hij onder een boom stond, kwam er zo van boven... Zo echt een drol van een of andere vogel op zijn...
1: Ach, ja, zo niet
0: dat,
1: leuk.
0: Dat
1: niet
0: soort leuk. Dingen. Gelukkig was het prachtig weer. Maar, wat, het is echt warm, hè?
1: Ja, ja, ja, ja, het is precies zomer nog.
0: Maar het moet stoppen. Ik heb het echt gehad met dat warme weer.
1: Allee.
0: Ja, zonder nu echt de zure bal uit te hangen. Maar op een bepaald moment wil je toch gewoon je herfstkleren aantrekken.
1: Maar doe maar.
0: Ja, dat gevoel is veel te warm. Goedemorgen.

0: heb maar één woord gehoord.
1: Goele, goele, goele.
0: Goedemorgen, zegt Carlos, Peter van der Veijre, Charlotte Krul. Ik wens u een fijne vrijdag toe bij Radio 2. En goedemorgen, Peter en Charlotte. Ma, die woorden voorbij. Het weekend aan beginnen. Xavier Daarin Waregem, je hebt gelijk.

0: Goedemorgen, het is vrijdag en dan is het meestal rustig. Toch even checken bij de verkeersredactie. Mona, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En?
1: Ja, super rustig inderdaad. Nog geen files.
0: Top, hou we zo.
2: Je vrijdag begint.
0: Willen we nog zien natuurlijk een vrijdag vanmorgen. Welkom bij de vrijdag, het is 11:06. Ja, het is intussen alweer ook gewoon een oktober.
3: Maar ja, zot hè.
0: Al 2 oktober zeg. Waanzin. De dag dat je hoorde op Radio 2, dat dat weer toch best zacht blijft. En dat weekend prima hoor. En dat je een hele weekend Radio 2-dj's kan ontmoeten. In het weekend van de klant, Margot die gaat helpen bij Hoevenwinkel De Seizoensschuur in Schellebellen. En ik mag naar Roeselaar, naar onder andere Café Moustache.
3: Al geoefend met plateau vol glazen?
0: Nee. Ik ga het een beetje laten gebeuren allemaal.
3: Ja.
0: Ja, de hele lijst staat bij ons op VRT Max. En het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt uit onze kleerkast.
3: Ja, als je als man vandaag geen zin hebt, dus ik spreek jou aan, Peter, om een verse onderbroek te dragen, wel, dan ben je niet alleen.
0: Het moet niet. Ja, dank je.
3: Het moet niet. Uit een Ipsos-bevraging in het nieuwsblad blijkt dat 1/4 van de mannen langer dan 1 dag dezelfde onderbroek aandoet.
0: Wauw.
3: En 95% van de vrouwen doet dat niet. Dus zijn de vrouwen dan properder dan de mannen? Ah ja. Maar urologen zeggen, je hebt niet meer kans op infecties als je niet vaak ververst. Het is gewoon niet zo hygiënisch.
0: Misschien is onze onderkant niet zo rap vuil.
3: Oh, dat zou kunnen.
0: Ik kijk even naar die andere man van ons, backstage Bavo. Toch heel benieuwd. Volgens mij is dat iemand die meerdere keren per dag gewoon onderbroeken wisselt. Hoe is het met je backstage onderkant?
4: Ja, klopt. Ik heb een vers onderbroek aan. Oprecht, ja. Kakelvers.
3: Oh, dat zou kunnen.
0: Ik kijk even naar die andere man van ons, backstage Bavo. Toch heel benieuwd. Volgens mij is dat iemand die meerdere keren per dag gewoon onderbroeken wisselt. Hoe is het met je backstage onderkant?
4: Ja, klopt. Ik heb een vers onderbroek.

0: Marco Borsato, dankjewel. Goedemorgen, morgen. Allee. Prachtige reacties op het onderbroekenverhaal. Dus uit een onderzoek van de krant blijkt dat een kwart van de mannen...
1: Ja, langer dan één dag dezelfde onderbroek draagt.
0: Stijn de Kerpluit, Locristi. Ja, trouwe luisteraar hier. Een onderbroek heeft twee kanten, een binnenkant en een buitenkant. En twee dagen een ander. Ja, zo kan je het ook bekijken natuurlijk. Ja, maar als het geen infecties geeft...
1: Ja, oké. Dan heb je strepen aan beide kanten.
0: Ach, te veel. Ja, want je kan hem ook nog eens omdraaien naar de andere kant.
1: Dan hangt je kruis aan je poep. Nee, gaan we niet doen, hè.
0: Wat een niveau is dat allemaal. Zeg, kunnen we trouwens winnen in de Nations League? Maar ja, gij, tegen Turkije, dat moet nu toch wel lukken. Vanavond om 9:15 in Luik. De man die alles weet over sport en backstage verhalen. Kunnen we winnen, denk je?
2: Ik denk het wel. Ik hoop op een wedstrijd met veel goals. Want wij staan derde in de groep. Ja. Zij laatste met 0 punten nog. Maar het is vooral afwachten of Romelu Lukaku zal starten. Spelen zal hij sowieso doen. Maar misschien als invaller. Ja. En hij heeft al 93 doelpunten voor de Rode Duivels. Dus op naar die 100.
0: Romelu. Maar ja, sowieso. Maar ja, ook wel Turkije heeft verloren tegen Italië. En wij hebben die ook kapot gemaakt. Dus
2: voilà.
0: 1-1-2, hè. Allee, voor alle Turken die aan het luisteren zijn.
3: Oh, goeie, goeie.
0: We maken jullie kapot, zo gaat dat. Er zijn van die radio-dj's die ook uitstekende muziek kunnen maken. Straks hoor je hier iemand die niet bij Radio 2 werkt, maar dat perfect zou kunnen. Dat is voor zometeen.
4: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als het u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.

0: nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
1: Mannekes, Bompie. Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
2: Oh!
1: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
3: Ik heb er al direct 2 nodig.
4: Oh, ik heb 20.
3: Dacht het wel.
1: En wel, het is het moment.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
7: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
8: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
7: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
9: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
8: Ik bel rap de makelaar.
7: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
10: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Imos Koopman!
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
12: Profel.
13: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
14: Proximus presenteert.
15: Zeg, Arthur, kom eens. Hm? Camera 4.
16: Ja.
15: De zaal van de juwelen. Hè? Uh-huh. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
16: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
15: Nee, dat is louche.
14: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pak met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
17: Op vrijdag 16 oktober danst Peter van de Veire opnieuw tegen kanker. 24 uur lang.
18: Radio 2 Dansatom.
19: En jij kiest de muziek. Op welke plaat dans jij tegen kanker? Laat het weten op VRT Max. En steun Kom op tegen kanker.
20: Muziek verandert alles.
17: Radio 2 Dansatom. Vrijdag 16 oktober vanaf 11 uur op de Markt in Zottegem.
20: Beleef het allemaal live op Radio 2 en op VRT Max.

0: No tears left to cry. Ariana Grande.
1: Platenpoets.
0: 24 over 6. Goedemorgen als je pas wakker bent. Het is een vrijdag en we poetsen elke dag een plaat waar je zo ontzettend vrolijk van wordt. Het is vanmorgen eentje van een radio-dj die ergens voor een andere radio werkt, maar perfect bij ons zou passen.
2: Oké. Okay.
0: Raf van Brussel, toch?
2: Toffe man.
0: Maar ja, die had ook een bandje vroeger, Sunny Side Up. Uh-huh. Die zat ook in het Swingpaleis.
2: Oh ja.
0: Was een beetje een muziekhottie toen, hè?
2: Ja.
0: Vrouwen en mannen waren daar zot van. Maar kijk, intussen is die mensen ook al een beetje op gezegende leeftijd.
3: Dat zou het moeten horen, hoor, Garme.
2: Dat wil niet zeggen dat je geen hottie meer kan
0: zijn. Ik raak het niet meer uit, die mensen is met een leeftijd waarschijnlijk. Maar die had ook letterlijk een paar heel zonnige hits. En vooral een zeer lieve man, een sterke songschrijver. Dus dacht ik van, come on, She Makes Me Happy van Sunny Side Up. Past perfect bij het bijna begin van het weekend. En heel die klankjes, daar word je toch goed van. Goedemorgen, 5:30.

0: twee over half zeven. Goedemorgen.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Straks zal het nieuws uit je buurt. Dit is Charlotte op Radio 2.
2: Er waren de afgelopen zomer heel veel dagen met hittestress. Dat zijn hete dagen met een zeer vochtige lucht. Ons lichaam heeft het dan moeilijk om af te koelen. En dat veroorzaakt problemen bij mensen met een zwakke gezondheid. Maar ook bij jonge kinderen en zwangere vrouwen. En in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren werden zo'n 2000 scholieren opgepakt bij acties met geweld. Er wordt al bijna twee weken geprotesteerd voor beter onderwijs. Er werd brand gesticht en agenten en ook leerkrachten in Frankrijk werden aangevallen de voorbije dagen.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Guns. In Ternat is gisteravond een fietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval op de Assensteenweg. Een vrachtwagen die daar rechtsaf indraaide, reed de fietser aan op het fietspad. Die belandde onder de vrachtwagen en werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar de toestand van het slachtoffer is intussen wel stabiel. Door de besparingen in de Vlaamse begroting zullen ook heel wat musea in onze provincie het met een pak minder subsidies moeten stellen. Zo ook het MOT in Grimbergen, het Museum voor Oudere Technieken. Dat krijgt vanaf volgend jaar een derde minder subsidies van Vlaanderen. Concreet gaat het over 90.000 euro en dat gaan de bezoekers helaas voelen, zegt conservator Steven de Walen.
5: Ondanks alle mooie plannen die we gemaakt hebben de afgelopen jaren, gaan we die plannen en cours de route helemaal moeten bijstellen. En zullen we moeten schrappen in onze dienstverlening. Dus we zullen minder bezoekers kunnen ontvangen. We zullen minder aandacht kunnen besteden aan onze collectie. We gaan echt drastische beslissingen moeten nemen om ons voor het bestaan te garanderen.
4: De Brusselse regering trekt nog dit jaar 3 miljoen euro uit om het Noord- en het Zuidstation grondig aan te pakken. Een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf zal beide stations onder handen nemen en er komt een beter cameranetwerk. Aan het Zuidstation komt ook modernere verlichting en zullen plaatsen waar veel drugs wordt gedeeld worden opgefrist. In Landen zal een leegstaande loods op het oud militair domein worden omgebouwd tot een ontmoetingsplek voor jongeren. Die mogen daar dan activiteiten organiseren en bijvoorbeeld muziek maken, maar de stad zal er wel op toezien dat de buurt geen overlast ondervindt, zegt gemeenteraadslid Lore Fourie.
6: Het is natuurlijk een jeugdontmoetingscentrum of een jongerenontmoetingscentrum waar ook occasioneel muziekactiviteiten gaan kunnen plaatsvinden, maar dat moet natuurlijk binnen de gelden de geluidsnormen gebeuren. En daar wordt wel een aangepaste installatie voorzien. Ook omdat de overlast naar de buurt moet beperkt worden. Hè. Het moet inpasbaar zijn in de omgeving.
4: En in de Champions League voetbal zijn de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven met 5-0 onderuit gegaan tegen Paris Saint-Germain. PSG kwam snel op voorsprong, domineerde de wedstrijd en scoorde na de rust nog 4 keer. Kan gebeuren in de Champions League, maar dat maakt de teleurstelling bij OHL-speelster Jesslyn Kuipers er niet minder op.
7: Nee, zeker niet. Je wilt natuurlijk meedoen op het hoogste niveau. Ik denk dat het een heel lastige wedstrijd voor ons was. Ze zijn natuurlijk een ontzettend goede tegenstander. Vandaag waren we een maatje te klein. We hebben gelukkig nog genoeg wedstrijden te voetballen, dus dat is mooi. Dus we kunnen weer gewoon het tegendeel bewijzen. Ik denk dat we vorige week een uitstekende wedstrijd hebben gespeeld. Dus die lijn moeten we proberen door te trekken.
4: Eerst nog wat ochtendgrijs hier en daar. Daarna een zonnige dag bij temperaturen tot 20 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel lees je in de app van VRT Nieuws.
0: 5 over half 7. Altijd rustig, Mona.
8: Ja, nog altijd heel erg rustig. Ik kan misschien wel een file meegeven van 8 minuten op de Antwerpse ring naar Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
0: We zullen er maar in staan, hè?
8: Ja, dat is waar.
0: Kijk, ja.
9: Oh, zalig, hè?
10: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
9: Oei. Met een enkel.
10: Schat, ça va?
9: Nee.
10: Waar kunt er nog op staan?
9: Zo'n beetje.
10: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
9: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
10: Ah, dat is in orde dan.
11: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
13: klinken op het wijnfestival.
12: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
13: Oh, dan de die. En de die?
12: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: En de die?
12: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Higher in the Sun van Natalia. Oh, oh. Ja, zeg, je wordt ook niet helemaal vrolijk van die kranten en het nieuws dat je tegenwoordig krijgt. De kop bijvoorbeeld. Kinderopvang duurde voor 13.000 gezinnen. Ja, we kunnen het financieel dus echt minder aan. En er is nog nieuws over Charlotte.
1: Amper 1 op de 5 Belgen kan onverwachte kosten betalen. Dat blijkt uit een bevraging van een incassobedrijf, Intrum. Het aantal mensen dat rekeningen te laat betaalt is ook sterk gestegen. En ja, ruim een kwart van de Belgen moest het afgelopen half jaar zelfs geld lenen om eigenlijk dan de rekeningen te kunnen betalen. Dus ja, dat gaat toch al vrij ver, hè?
0: En dan hebben we nog alleen maar de besparingen bij de Vlaamse regering gehad.
1: Ja,
0: binnenkort nog eens federaal ook erbovenop.
1: En opvallend in die studie, de stijging in ons land is veel groter dan in de rest van Europa. Dus dat zegt ook wel iets.
0: Er zijn toch iets geks aan het doen, hoor.
1: Ja.
0: Margot van de regio, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Lukt het nog met jouw rekeningen?
2: Ik moet zeggen, september was ook wel pittig, hoor, bij ons.
0: Pittig,
2: want het kadastraal inkomen komt dan ook en zo. En dan is er geen marge meer.
0: Ah, het kadastraal inkomen. Die zag je niet aankomen, hè?
1: Nee, gisteren van, betaald.
0: Dat je dan, nee. Ja, maar ja, je betaalt dus, want je hebt een huis gekocht.
1: Ja.
0: We denken van, ach, ik heb een huis gekocht. Dan zegt de staat van, ja, je hebt het wel gekocht. Maar wel, vinden wij, moet je het ook nog betalen.
2: Yep.
0: Nee, jongen, toch echt. Ja, begrijpen. Kadastraal inkomen nooit begrepen.
1: Ik ook niet.
0: Het is gewoon, noem het gewoon belasting.
1: Gemakkelijk.
0: Ja, huisbelasting. Kadastraal inkomen. Nou. Ja, kijken jullie naar het vrouwenvoetbal?
1: Als het opstaat en het passeert wel, maar ik ga niet meteen bewust zappen of zo.
0: Er is nu echt een hele discussie losgebarsten gisteren. Wat is dat allemaal?
1: Ja? Wel, ex-voetballer Olivier de Schacht, ja, die krijgt heel veel kritiek na uitspraken over vrouwenvoetbal. Hij deed dat in de podcast Ongefilterd en hij zegt, ik kan het niet aan om daarnaar te kijken. Het zou minder snel zijn, minder technisch, zegt hij ook. En hij zegt dan, ja, met alle respect, hè, maar mijn mening heeft eigenlijk niets met mijn mening over vrouwen in het algemeen te maken, maar vooral over vrouwenvoetbal. Voetbal. En hij krijgt veel reacties van de Red Flames, maar ook van bekende Vlamingen zoals Linde Merkpoel en Emma Meeseman.
0: Ja, Margot, hoe reageerde jij in onze chat?
2: Ja, ik heb iets gestuurd van what the fuck, losers. Omdat, ja, ik was daar naar aan het kijken en ik dacht ook, maar wat zijn jullie eigenlijk allemaal aan het zeggen? Want dan kwam plots op een bepaald moment de vraag van de podcast-host en mocht Sydney Sweeney mee voetballen, zou je dan kijken? En dan was Olivier de Schacht van, ja, dat is natuurlijk een ander verhaal. Ik was me daar zo in aan het opwinden en mijn lief zei, Margot, je moet daar niet naar kijken, want dat is ragebait. Die doen expres van die opvallende uitspraken om meer kliks te halen, om meer views te hebben. Deel dat niet door, blijf daar af, kijk daar niet naar.
0: Zitten we in zo'n wereld? Toch?
2: Ja.
0: Ja, gelukkig heb jij een intelligent lief.
1: Voilà.
0: Geen Olivier de Schacht, hoor. Dat stel je voor, man. Ja, je zit er nog mee getrouwd met Olivier de Schacht, hè? Is hij nog getrouwd tegenwoordig?
1: Geen idee.
0: Doet die man nog? Doet hij wat? Even, ik heb backstage Bava, weet het. Is hij nog
3: getrouwd? Nee, gescheiden. Een gescheiden man, hè, Olivier de Schacht.
0: Ja, maar ja, van Annelien Korevits, maar dat is toch al lang. Heeft hij intussen niemand anders?
3: Niet getrouwd, alleszins.
0: Maar die heeft toch intussen niemand anders?
3: Dan moeten we eens researchen.
0: Ja, goed ja. Niet dat we daarin geïnteresseerd zijn op dit moment. Ik vroeg me spontaan af. Het zijn nieuwe tijden. Hè. Goedemorgen zeg. You're the one that I want. John Travolta en Olivia Newton-John. Veel beter.

0: kwart voor zeven. Zie.
1: Goedemorgen, morgen. De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
0: Als Olivier de Schacht al wakker is, een goede morgen. We hebben niet alleen vrouwenvoetbal, we hebben ook een echte vrouw die gewoon heel Vlaanderen rondkruist. Wat zou je daarvan vinden, Margot?
2: Geen idee, het interesseert mij ook niet wat Olivier de Schacht van mij vindt.
0: Ik dacht het al, ja. Wat is er trouwens aan het gebeuren met content creator Timon Verbeek? Het is het idool van jouw kinderen en jouw kleinkinderen, dus je moet hem leren kennen. Heel fijne kelen, die komt er straks met of zonder rood pakje. Je

0: En zou Olivier de Schacht zo iemand zijn die zijn onderbroek ook meer dan 2 dagen aan heeft? Dat soort vragen.
1: Geen idee.
0: Oh, ik voel bijna dat we moeten bellen, of niet? Zeg, Margot, vertel eens. Jij bent vandaag in Antwerpen. Waarom?
2: Wel, ik ben hier voor het gedrocht van Merksem. Kennen jullie dat?
0: Goed, het gedrocht?
1: Hopelijk geen persoon of zo.
2: Nee. Dat is het oude viaduct dat zo langs de AFAS-doom, vroeger het Sportpaleis, en de Lotto Arena loopt.
0: Ja.
2: Tegenwoordig word je daar al via de bypass gestuurd. Dat heeft allemaal met de Oosterweelwerken te maken. De grootste werf op dit moment in Vlaanderen. Mm-hmm. Maar ze gaan dus dat oud viaduct afbreken deze dagen. En dat is echt een gigantische operatie, want je hebt daar kei weinig plaats. En vooral ook, hoe begin je daaraan zo'n gigantische brug af te breken? Dus dat ga ik vanochtend eens meevolgen.
0: Kijk, je komt nog iets te weten bij ons. En je weet dat als je zelf een verhaal hebt uit je dorp, uit je buurt, uit je straat, misschien wel gewoon bij je thuis, er is één nummer dat je nu gaat opschrijven.

0: Field van Pat Benatar. Goedemorgen, zeg. De jaren 80 was allemaal nog zo slecht, niet zeg. Punto, punto. Punto, punto. Het is eenvoudig. Als je die exclusieve nergens te verkrijgen, niet te kopen, Goedemorgen, Morgen Mok wil, dan ga je nu naar VRT Max. Klik daar even op Radio 2, volg ons en zet in een berichtje punto, punto.
1: Ik wil ook zo'n mok.
0: En zet er ook je telefoonnummer bij. Werkt superhandig op die manier. Trouwens, leuk dat het over Timon gaat zo meteen. Timon Verbeek. Karin Kappaert uit Beveren heeft door wat het goede nieuws is vandaag. Het gaat niet over Olivier de Schacht, wel over Timon. Want mijn kleinzoon is er dol op en ik verwacht hem hier elk moment. Maar dat ik het leuk vind dat hij hem op de radio zal
2: horen. Super.
0: Maar ik hoop het, ja. Een plezante kerel.
2: Ja, natuurlijk wel lachen.
0: Maar zou hij dat rood pakje aan hebben?
2: Ik vraag het mij ook af.
0: Waarschijnlijk niet. Jammer. My body isn't ready. Dit is nieuw. Dit is somber.

0: zalig. Aan het stuur van je eigen hotelkamer. Met een camper ontdek je de mooiste plekjes in binnen- en buitenland.
1: Laat je inspireren op Mobicar, de grootste beurs voor camper- en caravanreizen. Van donderdag 8 tot zondag 11 oktober in Brussels Expo.
0: Luister naar Radio 2 An en Daan. Speel mee en maak kans op een fantastische campertrip van 10 dagen.
1: En donderdag kom je bij ons alles te weten over outdoorreizen.
0: Want dan zitten An en Daan helemaal live op Mobicar.
2: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
3: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
5: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
6: Ik geef je over een paar minuten een goede reden om met je smartphone de televisie te filmen. Het is voor de goede zaak. Geen zorgen maken. Doen, hè. Hou hem klaar.
7: Elke dag.
6: Zeven uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte Kroon.
8: Goedemorgen. Er blijven veel reacties komen op de besparingen in de nieuwe Vlaamse begroting, ook in de zorg. En volgens klimatologen waren er onrustwekkend veel te warme dagen. In de nieuwe Vlaamse begroting moet de zorg €93 miljoen besparen. Ongeveer €30 miljoen daarvan is in de eerste lijnszorg bij de huisdokters. Minister Genee schrapt onder meer de ondersteuningspremies voor beginnende huisdokters, waarmee ze bijvoorbeeld verpleegkundigen of onthaalmedewerkers kunnen aannemen. Volgens huisartsenvereniging Domus Medica kunnen dokters zo meer patiënten zien zonder een hoger tarief te vragen. En dat verdwijnt nu, zegt voorzitter Maaike van Overloop.
9: Ja, dat is een kaakslag naar de huisartsgeneeskunde. Deze Vlaamse regering heeft gezegd zich in te zetten voor een toegankelijke eerste lijn, heeft gezegd zich in te zetten voor een toegankelijke huisartsenzorg. Imposeo maakt daar deel van uit. Dit schrappen is gewoon vlak af zeggen dat deze Vlaamse regering geen interesse heeft in de huisartsgeneeskunde en geen interesse heeft in de toegankelijkheid van zorg voor de burgers.
8: Op het assisenproces in Brugge is een 48-jarige landbouwer gisteravond schuldig bevonden aan de moord op zijn twee dochters en moordpoging op zijn ex-vrouw 4 jaar geleden in hun boerderij in Waardamme. De grootouders van de meisjes zijn opgelucht dat hun ex-schoonzoon over de hele lijn schuldig is verklaard. Dat zegt hun advocaat Frank Scheerlink.
10: Ja, opgelucht natuurlijk dat de moord op Ona en Maud, dat ging bewezen zijn. Dat wisten we op voorhand. Het ging vooral ook over de poging moord op hun dochter, op Astrid. En daar zijn ze zeer opgelucht. Ja. Er was evident zeer veel emotie. Je moet ook rekening houden, die mensen die rekenen hier al 4 jaar op om dit te kunnen zien. En,
8: Vandaag volgt de uitspraak over de straf en de beschuldigde kan levenslang krijgen. In de stad Luik blijven de meeste middelbare scholen vandaag dicht uit veiligheidsredenen. Gisteren escaleerde leerlingenprotest bij verschillende scholen met geweld en vernielingen. Volgens de politie is er met bommetjes gegooid, maar ook met appels en hekken. En er zijn 5 mensen opgepakt. De scholen willen vermijden dat de situatie nog erger wordt. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs in ons land. En in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren werden zo'n 2000 scholieren opgepakt bij gewelddadige acties. Daar wordt al bijna 2 weken geprotesteerd voor beter onderwijs. Er werd brand gesticht en agenten en leerkrachten werden aangevallen. Er vielen 300 gewonden. Er waren de afgelopen zomer onrustwekkend veel dagen met hittestress. Dat zijn hete dagen met zeer vochtige lucht, blijkt uit cijfers van de Europese klimaatdienst Copernicus. Er waren meer dan 40 dagen met sterke hittestress en 13 met zeer sterke hittestress. Dat legt klimaatdokter Jules Vertriest van het Vlaams departement Zorg uit.
11: Het gaat over de combinatie van de twee. In eerste instantie is natuurlijk hitte en die hitte die zorgt ervoor dat we de nood hebben om te zweten. Maar bij een hogere luchtvochtigheid is die verdamping van het zweet dat ons afkoelt, is die veel minder efficiënt. En daardoor gaat ons lichaam ook minder afkoelen. En kunnen we dus spreken van een toegenomen hittestress.
8: Die hoge hittestress veroorzaakt grote gezondheidsrisico's bij onder meer hartpatiënten, maar ook bij jonge kinderen, ouderen en zwangere vrouwen in het algemeen. En in de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven met 5-0 verloren bij Paris Saint-Germain. Volgens de coach van OHL, Habib Zadeh, was er veel spanning bij haar ploeg.
12: Ja, ik denk dat het een beetje paniek, misschien bang van de naam van PSG, want we hebben toch een paar jonge meisjes in onze team met minder ervaring. Ja, ik denk dat ze een beetje onder de indruk waren en daardoor maak je wel fouten.
8: En in de Nations League heeft Nederland 2-2 gelijk gespeeld in Griekenland. Portugal won zonder Ronaldo met 2-4 bij Denemarken. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
13: Er zijn dit jaar maar 600 veulens van het Brabants trekpaard geboren. En dat is te weinig om een vlotte voortzetting van het ras te garanderen. Een paardenfokker uit Sint-Pietersleeuw denkt dat een opleidingscentrum voor jonge fokkers al een groot verschil zou maken. En in Landen zal een leegstaande loods op het oud militair domein worden omgebouwd tot een ontmoetingsplek voor jongeren. Eerst nog wat ochtendgrijs. Daarna wordt het een zonnige dag bij temperaturen tot 20 graden. Straks om 19:30 meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel.
6: Het is al heel de ochtend griezelig rustig. Mona, hoe is het intussen?
14: Ja, blijft zo. Op de binnenring rond Brussel nu wel zo'n 15 minuten filegolven, maar over een grote afstand. Tussen Groot-Bijgaarde en Wezenbeek, daar is net een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Richting Antwerpen schuif je 10 minuten aan op de E313 vanaf het parkeerterrein in Randst. En op de Antwerpse ring gaat het enkel traag richting Beveren tussen de A12 en Lillo.

En in Hemiksem zijn ze aan het ontbijten. Ellen Goeman met haar zonen Matteo en Morris willen papa verrassen. Kijk, die is jarig. Gelukkige verjaardag. Dag Kevin.

0: Pharrell Williams en Happy. Ja. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je vrijdag begint. Welkom bij de vrijdag. Het is vandaag 2 oktober. Dit is de dag dat je hoort op Radio 2 dat de dokters nu ook boos zijn. Is dat allemaal, Louise? Is er nog iemand die niet boos is?
1: Ja, het gaat ook weer over die Vlaamse begroting. Hè. De zorg moet 93 miljoen euro besparen en 30 miljoen daarvan is voor eerste lijnszorg. Dus dat is, hè, je voelt je niet goed, wat doe je dan? Je gaat naar de huisdokter. Ja. Daarop gaan ze besparen, ook bij beginnende huisartsen. Die zullen minder ondersteuning krijgen, dus onthaalmedewerkers, verpleging en zo. Dat zal wegvallen, dus ja, veel mensen zijn boos in die sector.
0: Gelukkig, het weer blijft toch best zacht en dat weekend prima, hoor. Straks even horen bij Sabine wat we allemaal krijgen.
2: Hallo. Mama.
0: Nee, het is papa, dus Hoofdman heeft vragen. Wat is dit? Gekke man. Over exact 2 weken, ja, dan dansen we 24 uur tegen kanker in Zottegem, de Radio 2 Dansatom. Live vanuit een heerlijke spiegeltent op de markt. Hij kan nog altijd je dansplaat kiezen voor jezelf of voor iemand anders. Doe dat gewoon even nu. Er is een QR, ja, hier is de QR-code in beeld. Kan op VRT Max of gewoon VRT Canvas. Scan die even en Lisbeth de Meijer uit Oost-Vleteren heeft dat gedaan. Lisbeth, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Peter.
0: Lisbeth, je hebt een dansplaat gekozen voor jouw collega Christel. Neem ons even mee in het verhaal van Christel.
3: Wel, Christel heeft nog maar pas de diagnose van borstkanker gekregen. En ze is dan ook nog maar pas gestart aan haar behandeltraject. Mm-hmm. En na haar eerste chemobehandeling stuurde zij naar de collega's dit liedje door van These Boots Are Made For Walking van Nancy Sinatra. En ze vroeg, zingen jullie mee mijn motivatielied? Dus ja, ik denk dat de meeste collega's ondertussen al goed hebben meegezongen.
0: Dat is mooi.
3: Want ja, we missen haar wel in het havenhuis.
0: These boots are made for walking. Waarom heeft ze dat nummer zo op haar lijst staan, denk je?
3: Ik weet niet, ze heeft het mij nooit persoonlijk verteld nog, maar ik denk wel, er zit veel vuur in dit liedje en veel vechtlust. En ja, als je een beetje luistert naar de tekst, dan kun je zo voor je zien dat je die vreselijke ziekte vertrappelt met je botten aan. Misschien ziet zij het zo, ik weet het niet hoe dat zij het zelf ziet.
0: Je moet blijven voortstappen, dat gevoel. Zijn met laarzen dus, je had nog een dol idee met die laarzen, Lisbeth.
3: Ja, wij met de collega's van het Havenhuis uit Reningen is het nogal ver om allemaal naar Zottegem te komen. Mm-hmm. En daarom dacht ik, misschien kunnen de laarzen zelf tot in Zottegem komen met al onze namen op. Ja. Namen van collega's, namen van bewoners. En dat jij dan het liedje danst met die botten aan.
0: Okay.
3: Liefst roze botten ook.
0: Waarom, Pink. Ah ja, op die manier, ja. Oh. Dat is roze. Ja. Nee, dat is goed. Mijn maat is 42. Dus,
3: ideaal.
0: Ja, bij deze geregeld. Ja. Stuur maar op. Okay. Dankjewel, Lisbeth, voor je mooie verhaal. Ik ben zeker dat Christel en al jouw collega's aan het luisteren zijn. Hartje onder de riem en zo meteen These Boots Are Made For Walking van Nancy Sinatra. Dankjewel, fijne ochtend nog.
3: Ja, dankjewel. En veel succes met de dansatom.
0: Komt goed hoor. En doe zoals Lisbeth. Scan die code, vraag je dansplaat aan via VRT Max.
4: Muziek verandert alles. Radio 2 danst 24 uur tegen kanker. Radio 2 dansatom. Stuur jouw favoriete dansplaat snel in via Radio 2.

0: walking.
1: Allee, eruit liggen. Roze. Altijd mooi natuurlijk. These Boots are made for walking. Doe hetzelfde, hè. Scan de QR-code. Vraag je dansplaat aan. Dat kan nog. Over 2 weken doen we het gewoon.
2: Goedemorgen, morgen.
1: De Radio 2 Dansathon. Een heerlijk gezellig bezoek straks van content creator Timon Verbeek. Het idool van jouw kinderen en kleinkinderen. En intussen ook op tv, De Verraders. Wel heel kort. De slimste mens ter wereld heeft heel goed gescoord. Op zondagavond bij ons op VRT1 bij Is het gelukt. En die is nog maar een jaar of 25. Straffe gast, hoor je hier straks.
3: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
4: Kijk, als u het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
5: Beemster kaas.
6: Lekker, echt lekker.
7: Media, media bij Carrefour.
8: De Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
10: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
1: Wie wint vanmorgen de exclusieve Goedemorgen Morgenmok? Dat moment dat je met z'n allen rond die radio zit. Misschien is dat wel Claudine Delbare uit Meulebeke in West-Vlaanderen. Claudine, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Peter.
1: Ah, je hebt een fantastische hobby. Jij verzamelt 2-euro-muntjes. Leg eens uit.
11: Ja. Ja, dat is zo gekomen. Terwijl als de eerste muntjes van de euro uitkwamen,
1: ja?
11: Verzamelde ik zo'n map waar dat alles in zat, van 1 eurocent tot 2 euro. Maar dan kwam op een punt dat ze zei, allee, ik heb te veel, wat ga ik sparen? En dan heb ik overgegaan naar 2 euro muntjes. Dus van ieder land,
1: allee.
11: En ieder speciaal muntje die uitkomt, probeer ik te grijpen en te sparen.
1: Maar wat een leuk idee zeg. Wat is het zotste dat je hebt qua 2-euro-muntje? Het meest dierbare 2-euro-muntje?
11: Oh, ik heb er een paar van Vaticaan zat. Ik heb er ook een stuk of 2-3 van Monaco. En dat zijn wel geheerde, ja.
1: Maar goed gedaan, jongens.
11: Ja, zijn de Belgische gewoon... zijn altijd ook mooi, hoor, die uitkomen.
1: Ja, maar ik vraag me dan af, zijn die dan gewoon 2 euro waard of zijn die dan meer waard?
11: Ja, voor mij zijn ze meer waard. Maar moest ik ze nu uit mijn map halen en gaan betalen... En ja, ze zouden 2 euro zijn.
1: Dat is ook 2 euro.
11: Maar voor mij zijn ze wel meer waard.
1: Maar het is zoals de Goeiemorgen Morgenmok. Ook die is veel meer waard dan het moment dat je ze wint natuurlijk. Claudine, stak de klok van punto punto. Ik vind het nu al spellend. Ik stel je vragen. Je krijgt 1 letter van het antwoord. Vul gewoon aan. En bij 3 juiste antwoorden win je die exclusieve Goeiemorgen Morgenmok. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je veel succes met de letters P, Q, R, S, T. Als je dat

0: geraakt. Welke peen zijn plat en maak je klaar met eieren, bloem, melk en een beetje zout?
1: Eierkoeken. Pannenkoeken.
0: Welke Q was het gastland van het WK voetbal 3 jaar geleden?
1: Qatar.
0: Welke R heb je nodig om met de auto te rijden en die heeft Timon Verbeek net behaald?
1: Rijbewijs.
0: En welke S doe je bij werkgevers wanneer je een job zoekt?
1: Solliciteren.
0: Ik vind dat je het wel heel echt spannend gemaakt hebt, hoor. Welke P's zijn plat? Maak je klaar met eieren, bloem, melk en een beetje zout? Werkt altijd. Pannenkoeken, zeer goed. Welke Q was het gastland van het WK voetbal? 3 jaar geleden was inderdaad Qatar. We zijn niet verder geraakt dan de groepsfase toen, hè? Jongens toch. Welke R heb je nodig om met de auto te rijden? En heeft Timon Verbeek net behaald?
2: Conto, conto.
0: Ja, rijbewijs. Goed gespeeld, Claudine. Ja. En welke S doe je bij werkgevers wanneer je een job zoekt? Was inderdaad solliciteren. Ook die was juist. Lekker!
1: Yes.
0: Echt lekker!
1: Yay.
0: Claudine, dit wordt een prachtig weekend. Veel plezier daar met je, al je muntjes. En geniet van de zon vandaag.
1: Ja, super.
0: En van het beste, hè, van het beste, hè, Whitney Houston. En How Will I Know? Wat een ochtend! Oh.

0: How Will I Know van Whitney Houston. Zometeen een heel mooi muzikaal moment dat je absoluut wil meemaken, hoor.
1: Hoogstraten aardbeien.
0: Nu maar even over dat weer vooral. Weer vooral Sabine, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zeg, je toch weer in die zon opduiken, zeg.
2: Ja, hier en daar wat ochtendgrijs, maar voorts eigenlijk wordt het een heerlijke dag. Eentje met veel zon, misschien af en toe een paar hoge sluierwolken ervoor of een paar kleinere stapelwolkjes. En voorts ook nog temperaturen tot 19 of 20 graden, dus allemaal best aangenaam. Weinig wind ook, een zwakke veranderlijke wind. En dan vanavond en vannacht blijft het licht bewolkt. Misschien tegen het einde van de nacht een paar mistbanken. En dan hebben we temperaturen van 5 graden in de Ardennen tot 10 of 11 graden in het westen van het land. En ook in het weekend en alvast tot begin volgende week blijft het rustig, droog, vaak zonnig, zacht ook. Maximaal rond 20 graden. Dus aangenaam najaarsweer.
0: Jongen, dat belooft zoveel goed, hè. Zalig, zeg. Zeker voor
2: wandelen
0: morgen.
2: En fietsen. Voilà.
0: Ja, ik was net even gaan wandelen, trouwens. Dankjewel, Sabine. Prettig weekend. Ja, goeie morgen, hoor. Even je aandacht voor een heel mooi muziekmoment. Want wat een prachtige song hebben Suzanne en Freek gemaakt. Die heet Pijnstiller, waar ze heel goed laten horen wat een pittige periode ze hebben doorgemaakt en nog altijd aan het doormaken zijn. Een nieuw kindje, Freek, waar het dan toch weer iets beter mee gaat, die voelt zich niet ongeneeslijk ziek, zegt hij.
3: Dat is goed, hè?
0: Heel mooi verhaal. Nu maandag hoor je ze hier bij ons op Goedemorgen Morgen, maar nu kan je al kennis maken met een nieuwe single die dan ook een nieuw album zal worden, heet Pijnstiller. Zet dit nu gewoon even luid en luister even naar die mooie tekst.

Dit is je pijnstiller. Maandag dan horen ze hier bij ons Suzanne en Freek. Wat een enorm mooie song hebben ze toch weer gemaakt, zeg. Hier zie je Kate Ryan van een paar jaar geleden.

0: is 7:30. Zwengelen met die knie. Zometeen alle nieuws uit je buurt. En nu Charlotte op Radio 2.
1: Ook de dokters reageren scherp op de besparingen die de Vlaamse regering heeft aangekondigd. In totaal gaat er 30 miljoen euro minder naar de eerste lijnszorg. Dat zijn vooral de huisdokters. Premies worden geschrapt waarmee beginnende huisartsen, verpleegkundigen en praktijkassistenten kunnen aanwerven. En er waren de afgelopen zomer heel veel dagen met hittestress. Dat zijn hete dagen met een zeer vochtige lucht. Ons lichaam heeft het dan moeilijk om af te koelen. En dat veroorzaakt problemen bij mensen met een zwakke gezondheid. Maar ook bij jonge kinderen en zwangere vrouwen.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Guns. Er worden te weinig veulens geboren van het Brabants trekpaard dit jaar. Maar een goede 600. En om de toekomst van het ras te garanderen zijn er jaarlijks toch een duizendtal veulens nodig. Het aantal ligt laag omdat er te weinig fokkers zijn, waarvan de meeste al de 70 voorbij zijn. Volgens paardenfokker Marcel Vossen uit Sint-Pietersleeuw zou een opleidingscentrum voor jonge fokkers al een verschil maken.
4: Wij betrekken veel te weinig de jeugd. Dus er is nergens een opleidingscentrum waarbij mensen er, bij wijze van spreken, wekelijks naartoe kunnen om die vertrouwdheid te hebben, zoals het in andere stamboeken gebeurt. Als we blijven voortdobberen zoals het vandaag gebeurt, dan zie ik het eigenlijk niet goed zitten.
3: In Ternat is gisteravond een fietser levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval op de Assensteenweg. Een vrachtwagen die daar rechtsaf indraaide, reed de fietser aan op het fietspad. Die belandde onder de vrachtwagen en werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar de toestand van het slachtoffer is intussen wel stabiel. In Lande zal een leegstaande loods op het oud-militair domein worden omgebouwd tot een ontmoetingsplek voor jongeren. Die mogen daar dan activiteiten organiseren en bijvoorbeeld muziek maken, maar de stad zal er wel op toezien dat de buurt geen overlast ondervindt, zegt gemeenteraadslid Lore Fourie.
5: Het is natuurlijk een jeugdontmoetingscentrum of een jongerenontmoetingscentrum waar ook occasionele muziekactiviteiten gaan kunnen plaatsvinden, maar dat moet natuurlijk binnen de geldende geluidsnormen gebeuren. En ja, daar wordt wel een aangepaste installatie voorzien, ook omdat de overlast naar de buurt moet beperkt worden. Het moet inpasbaar zijn in de omgeving.
3: In de Champions League voetbal zijn de vrouwen van Oud-Heverlee-Leuven met 5-0 onderuit gegaan tegen Paris Saint-Germain. PSG kwam snel op voorsprong, domineerde de wedstrijd en scoorde na de rust nog 4 keer. Kan gebeuren in de Champions League, maar dat maakt de teleurstelling bij OHL-speelster Jesslyn Kuipers er niet minder op.
6: Nee, zeker niet. Ja, je wilt natuurlijk meedoen op het hoogste niveau. Ik denk dat het een hele lastige wedstrijd voor ons was. Ze zijn natuurlijk een ontzettend goede tegenstander. Vandaag waren we een maatje te klein. We hebben gelukkig nog genoeg wedstrijden te voetballen, dus dat is mooi. Dus kunnen we weer gewoon het tegendeel bewijzen. Ik denk dat we vorige week een uitstekende wedstrijd hebben gespeeld. Dus die lijn moeten we proberen door te trekken.
3: En in de kerk van Veltem in Herent is een uitgebreide tentoonstelling geopend over het leven van Ivo van Damme. Het is 50 jaar geleden dat de atleet uit Veltem overleed. Nog tot 18 oktober komen bezoekers er meer te weten over het leven van Ivo van Damme. Onder meer zijn spikes, zijn loopschoenen en zijn laatste medaille worden daar tentoongesteld. De expo is gratis, overdag voor scholen, 's avonds voor andere bezoekers. Na het ochtendgrijs wordt het een zonnige dag vandaag bij temperaturen tot 20 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel lees je in de app van VRT Nieuws.
7: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
0: De problemen op een vrijdagochtend, Mona, vertel eens.
8: Ja, die vallen best mee. Op de binnenring rond Brussel 15 minuten filegolven tussen Stroombeek en Machelen. In Brussel verlies je 15 minuten, dat is op de kleine ring richting Zuid, tussen de Anicordie en de Troontunnel. Richting Antwerpen 15 minuten bij vanaf Franst. En op de Antwerpse ring naar Gent sta je 10 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
0: Heel mooi bericht binnengekregen trouwens van Isabel Penne, die komt uit Leuven. En Isabel laat nog weten... Peterke. Bedankt Timon Verbeek zometeen maar. Mijn kleinzoon die leest niet zo graag, maar het nieuwe boek was in 2 dagen uit. Hij weet echt de interessesfeer van de kinderen van vandaag te pakken. Ja, moet je inderdaad maar kunnen. Hè. Backstage Bavo, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: We zijn intussen met onze gast Timon Verbeek. Is die al in de buurt?
9: Ja, zeer goed. Hij is aangekomen. We hoorden het al in Punto Punto. Hij heeft onlangs zijn rijbewijs gehaald, maar hij is toch zonder auto. Dus is er misschien iets erg gebeurd? Dat is toch maar de vraag.
0: Wat een dramatische cliffhanger wordt dit, jongen.
10: Oh my god.
0: Ja, dat kan die man. Hè. Zo backstage verhalen zijn toch altijd heftig.
11: Spanning opbouwen.
0: Ja, zo is hij wel. Je kan trouwens intussen op onze Instagram, @goeiemorgen.morgen, staat er een samenvatting van wat Backstage Bavo allemaal meemaakt.
11: Ja.
0: Er is nu ook een Backstage Bavo camera.
11: Zalig, hè?
0: Investeringen. We stoppen hier niet, hè? We stoppen hier niet,
11: allemaal
0: hè?
11: Voor de luisteraar.
0: Moet je maar even kijken. Het is echt heerlijk om te zien wat er allemaal gebeurt achter de schermen bij Goeiemorgen Morgen.
12: Bryan Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Avond vol hits op donderdag 15 oktober in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
13: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert Chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
12: RT1 en Radio 2 presenteren Night of the Proms in de AFAS Dome in Antwerpen. Met dit jaar onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons Maxime. Night of the Proms op 20, 21 en 22 november. Meer info op nightoftheproms.be.
14: Deze radiospot is voor u.
15: Zeker.
14: Zij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk
15: pas opgestaan,
14: al direct weer in slaap valt.
15: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
14: En maar kwijlen op zijn kostuum.
15: Ja, is dat normaal?
14: Nee.
15: Want slapen doet je in je bed.
14: Het is bedtijd.
15: Echt waar.
14: Tijd voor een Sleep Life bed.
16: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
17: Durf zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van e-mens. Zo blijf je langer thuis wonen. Vraag zorg aan bij e-mens op i-mens.be.
18: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
19: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.

0: De wereld hit uit Holland, deden ze goed, hè? Shocking Blue. Venus, goedemorgen. Ach man, het is net een berichtje van mijn vrouw.
1: Ja?
0: Ja, sorry, even interne keuken dan toch wel. Dus gisteren zijn de ramenwassers geweest.
1: Ja?
0: Wat heeft mijn zoon gedaan vanmorgen? Even met zijn vieze handen op onze ramen gevreven. Zo.
1: Amai, amai. Kinderen doen dat, hè.
0: Ja, waarom doen kinderen dat?
1: Ja, ik weet dat niet.
0: Oeh, daar is Margot. Ze moeten dat niet doen, Charlotte.
1: Ja, kijk.

0: is Margot. Daar is die andere sloeber, zie je. Margot van de Regio, die zit vandaag in Antwerpen. Daar zijn ze bezig met de drukste werf van Vlaanderen. Daar is een nieuwe fase begonnen gisteren. Ze zijn het viaduct aan het afbreken langs de AFAS-dome, de Lotto Arena. Je bent daar vast alles langs gereden. Dat is ingewikkeld, dat is moeilijk. Hoe doen ze dat dan? En ik hoor intussen maar lawaai en gezoem en gedoe. Kijk rust even mee, VRT Canvas of VRT Max. Wat is dat gezoem daar?
1: Ja, wel, ze zijn hier ook net begonnen met boren, dus ik hoop dat jullie mij goed verstaan. En er is ook veel gezoem, want hier achter mij, je kan dat misschien zien, staat een gigantisch grote vernevelaar die water spuwt, is precies een fontein. Want ja, die afbraakwerken, dat brengt heel veel stof en puin met zich mee. Ik sta hier nu al een tijdje en ik proef dat stof ook. Ik ben dat zo al een paar keer aan het opeten. Maar die vernevelaar zorgt er dus voor dat dat stof gewoon mooi naar beneden dwarrelt en niet de buurtbewoners lastig valt. Maar we staan hier ook veilig achter een nadarhekken bij Sanne en Lore van Lantis. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jullie zijn de mensen, we zullen misschien toch ietsje verder van de boormachines gaan staan. Jullie zijn de mensen die de Oosterweelverbinding mee in goede banen leiden. We mogen ook niet achter de nadarhekken, hè, Lore. Het is, want we mogen er niet dichterbij gaan.
2: Nee, we staan hier echt vlak bij het viaduct. Jullie horen ook dat het wordt afgebroken. Het is echt helemaal afgezet zodat het veilig is voor de mensen.
1: Ja, dit viaduct wordt ook wel het gedrocht van Merksem genoemd. Kan jij je vinden in die term?
2: Ja, er is heel veel sentiment rond het viaduct. Er is enerzijds, ja, inderdaad, het is niet het mooiste. Het scheidt eigenlijk Antwerpen letterlijk in twee delen. Maar anderzijds zijn er ook mensen die er al, ja, het staat hier al 56 jaar, die er ergens ook wel aan gehecht zijn. Dus ja, er zijn heel veel bijnamen voor het viaduct. En er is heel veel gevoel rond, maar nu wordt het effectief afgebroken.
1: Ja, en even over de grootte van die werken, hè, voor wie zich niets kan voorstellen daarbij, Sanne. Hoe groot is het viaduct exact? Wat moeten jullie hier gaan afbreken de komende dagen?
3: Wel, we hebben hier een bypass van 5,5 kilometer gebouwd. Hè. Dus de R1 die we gaan afbreken is ongeveer dezelfde lengte. Op hoogte gaat het ongeveer om een tweetal kilometer, in beide rijrichtingen natuurlijk. Dus dat gaat tegen de grond de komende jaren.
1: Ik heb gezien, er ligt hier achter ons al, want er is nog maar een klein stukje afgebroken. Jullie zijn gisteren begonnen, maar dat brengt al heel veel puin met zich mee. Hè. Ik weet, sommige bruggen die worden herbruikt. Ja, bijvoorbeeld in Thailand, de Thai Belgian Bridge, dat is een brug van ergens in Brussel. Wat gaan jullie met het puin doen? Wordt dat ook ergens gerecupereerd of wat is de bedoeling?
3: Het is een oud viaduct, hè, dus we gaan het eigenlijk vermalen, we gaan het tot puin reduceren. En dat puin wordt in de werken zelf terug herbruikt. Afhankelijk van de kwaliteit kunnen we kijken wat we er juist mee doen. Ofwel gaat het naar de betoncentrale, ofwel gaan we er dan funderingen van maken of werfpistes of iets dergelijks. Dus het wordt maximaal herbruikt.
1: Oké, en hoe begin je daar nu aan? Is dat gewoon, boem, de sloopkogel erin? Of wordt dat toch wel voorzichtiger aangepakt?
3: Hetgeen wat je nu hoort, is dat we eigenlijk van bovenaf aan het pikeren zijn, noemen we dat. Dus dat is eigenlijk met een hele grote drillboor dat we het brugdek van bovenaf losmaken. Want zodra dat gebeurt, kunnen we de betonnen balken in het brugdek zelf beginnen kapot maken. En kunnen we van onderuit beginnen knabbelen aan de brugdekken.
1: Knabbelen?
3: Knabbelen, inderdaad. Dat is met die grote kraan hier achter ons. Die grote stalen monden die eigenlijk echt het beton verfijnen of kapot maken. En waardoor die liggers door hun gewicht naar beneden vallen.
1: Alright, ja, het geluid, ja, we kunnen er niet omheen. Dat is gigantisch luid. Wat vinden de buurtbewoners daarvan? Of hoe lang gaat dit zo duren?
2: Ja, er is inderdaad impact op de buurt. We hebben die ook heel goed geïnformeerd met bewonersbrieven, et cetera. We doen inderdaad ook 's nachts door, want er is verkeershinder. En dat proberen we zo minimaal te houden. En daardoor werken we 's nachts door. En dat wil ook zeggen dat dit geluid ook 's nachts er zal zijn. Het wordt wel een beetje gedempt doordat we zand hebben gelegd, doordat we containers hebben geplaatst. Dus we doen wat we kunnen, maar het moet wel afgebroken worden. En dat gebeurt nu dit weekend.
1: Oké, en voor alle buurtbewoners die luisteren, na dit weekend is dit lawaai ook voorbij?
2: Ja, vanaf eigenlijk dinsdagochtend is het geluid normaal gezien voorbij.
1: Alright, goed, voilà. Kijk, wat indrukwekkende zitten is dat. Ja, je gaat hier sowieso, heel veel van onze luisteraars passeren hier ook elke dag. Dus dat weet je, ja, de brug gaat weg.
0: Ja, mannetjes, maar wat, inderdaad, wat een lawaai, zeg. Oh, maar goed, ja, het moet weg natuurlijk.

0: Er zijn van die mensen die je plots ontdekt en die plots overal zijn. En waar je eerst denkt van, wordt dit wel iets? En je intussen weet, amai, nogal, het gaat over content creator Timon Verbeek. Echt een enorm idool van jouw kinderen en jouw kleinkinderen. Timon, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met je?
1: Goed, het is vroeg. Maar, ja.
0: Is het waar?
1: Dit zijn uren die ik normaal gezien niet zie.
0: Het is 7:55, jongen. Kom maar, ja, zeg.
1: Mee. Het was vroeg daarnet.
0: De wereld is al wakker. Maar ik neem je even mee in je eigen leven, want je zit al een tijd op YouTube. TikTok, daar ben je begonnen in een rood strak pak. Of als leerkracht Frans. Je bent gefascineerd door dino's. Bon, we hebben het even samengevat. Dat klinkt en ziet er allemaal zo uit.
2: Dit is mijn mezzo. Hoe mijn chauffeur.
3: Voor een schappelijke prijs van 8 euro stoot ik de pletten.
1: Dingen die ik heb gezien op Tomorrowland.
4: Een mooie rode regenjas. Een mooie.
5: Broer, ik heb geen diploma, want een diploma is een dip en oma. En ik wil niet dat mijn oma een dip krijgt.
6: Ik hoor je.
7: Met de boys op de fat mic. We knuffelen, that's what I like.
8: En het kinderwoord van dit jaar is...
0: Maar wacht, je hebt je eigen strip ook, Timon. Je hebt gezorgd voor dat kinderwoord van het jaar. Tijd geleden. Zat heel even in de verraders, heel kort. Op zondagavond bij ons op VRT1. Ik kan nog even doorgaan. Gouden kaas gewonnen. Er is een nieuw boek uit intussen ook. Ja, maar Timon, je bent 25. Je hebt intussen al meer gedaan dan de meeste mensen op hun 50ste.
1: Ja, heftig.
0: Ja, maar toch.
1: Ik haat complimenten krijgen, dus ik kan er niet goed op reageren.
0: Ik heb ook geen compliment gegeven. Ik heb gewoon gezegd dat je veel gedaan hebt.
1: Ja, dat is waar. Oh. Ik heb veel gedaan. Misschien te veel. Maar ja, dat is mij overkomen. Allemaal toffe dingen heb ik mogen doen.
0: Ja, maar intussen, er was iemand die zei van... Mijn kleinzoon heeft leren lezen dankzij de boeken van Timon.
1: Ja.
0: Want eigenlijk las die niet graag. Dat zijn mooie complimenten natuurlijk. En je hebt een nieuwheid. Het Cruise Complot. Wat is dat?
1: Ja, dat is mijn nieuwste boek. Het derde boek in de reeks. Het gaat over... mezelf. Ik ben nogal vrij egocentrisch, dus ik maak alleen maar dingen over mezelf. Het gaat over 12-jarige Timon, die een boodschap in een fles vindt. Dus hij denkt, oh, ik ga piraatavontuur. Maar hij belandt op een love cruise. Dus hij moet heel de tijd op dates gaan en romantische dingen doen. Dus het is eigenlijk totaal niet
0: Wacht, maar
1: spannend.
0: Je bent 12, dus het is minderjarig.
1: Ja, in het boek,
0: date.
1: Hè?
0: Ja, maar gaat hij wel op date in het boek?
1: Ja, maar ook met een 12-jarige.
0: Ah ja, oké. Het is wettelijk geregeld allemaal.
1: Dat is allemaal in orde.
0: Wat wil je eigenlijk echt worden later?
1: Ja, ik wil altijd YouTuber worden toen ik 12 jaar was. Of schrijver, of ik wou een kreeftenbedrijf. Ik wou
8: een kreeftenbedrijf.
1: Ik wou kreeften kweken en aquaria bouwen voor kreeften. Maar die mochten niet opgegeten worden, want dat was mijn lievelingsdier. Ik had dat ook thuis altijd. Dus ik weet niet wat het verdienmodel daarachter zou zijn. Maar dus dat is een van mijn passies die nog moet komen.
0: Heb je ooit kreeft gegeten al?
1: Nee, want ja, ik kweekte die als kind. Dus ik weigerde dat te eten.
0: Maar je kweekte die als kind, hoezo?
1: Ja, ik was een speciale kleine. Ik ging met mijn papa altijd vissen. In zo'n zoetwaterbeker, mijn papa is bioloog.
0: Ja.
1: En dan had ik ooit een kreeft gevangen en dan is die fascinatie begonnen. En dan had ik superveel kreeft. En dan hielden wij die in zo'n lage IKEA-bakken, want die hebben niet veel hoogte nodig, een kreeft. Die heeft vooral veel plaats nodig.
0: Ja, ja, ja.
1: Hadden we allemaal IKEA-bakken in de woonkamer met kreeften.
0: Zalig. Hoeveel kreeften hadden jullie?
1: Op het hoogtepunt hadden we er 600.
8: Oh, nee.
1: Ik vond als een mier, want dat waren echt zo...
0: Super, kleine kreeftjes.
1: Ja.
0: Kleine kreeftjes. Oh man.
1: Nee, dat had ik niet verwacht.
0: Ik was al gefascineerd door jou, maar dit slaat alles. 600. We zijn weer terechtgekomen. Help. Mama, kom maar redden. Madonna is dit. Into the groove. Timon Verbeek bij ons. En straks gaan we nog dieper. Ja, ja.

0: We hebben intussen kennis gemaakt met Timo Verbeek, content creator hier bij ons en overal aanwezig. En blijkbaar ook ooit had hij dus 600 kleine rivierkreeften in huis. Waar is niks meer van over, van die rivierkreeften?
1: Nee, helaas niet meer.
0: Nee. Zeg maar, ja, ik zei het net, 25 jaar, je hebt al zoveel gedaan. Ja, wat is het volgende plan?
1: Oei, ja, ik leef altijd van maand tot maand. Dus mijn agenda is het vol tot en met eind november, maar vanaf dan heb ik niks meer. Niks meer gepland.
0: Nee, je moet het gewoon. Ja, je zegt het zelf, content creator natuurlijk.
1: Ja.
0: Kun jij soms ook de boel afzetten? Of is dat echt 24 of 24?
1: Nee, ik kan dat wel afzetten. Vroeger minder, toen was ik altijd bezig met mijn video's en ik moet morgen dit maken en het moet grappig zijn. Maar nu heb ik. Ben al wat volwassener geworden.
0: Je hebt ook baardgroei, zeg. Dat is goed.
1: Baardgroei, inderdaad. Dus ik kan nu wel dat naast mij neerleggen. Ik heb ook periodes dat ik daar even geen zin in heb en dan doe ik dat ook niet.
0: Je hebt meer dan 1 miljoen volgers. Hoe gaat het dan als je gewoon op straat loopt?
1: Ja, ik word wel eens aangesproken. Dat zijn vooral door jonge mensen. Maar tegenwoordig ook door hun ouders of zelfs hun grootouders. Dus als ik op straat loop, ben ik wel, sta ik wel aan van ik kan gezien worden. Maar het is ook niet dat ik achtervolgd word hier en daar. Dus.
0: Hey. Blijf dus, gewoon Vlaanderen, je doet nog je eigen boodschappen en zo.
1: Zeker, zeker.
0: Maar gelukkig wel zo. Ja, wat hij nog allemaal doet, dat hoor je straks allemaal. En wat wij gewoon op de televisie, want het bestaat ook nog, wat wij allemaal doen, dat hoor je hier nu. Let even op, zeg.
2: Vanavond op VRT1.
3: Koken met bier, dat doen ze precies wat ze iets lief hebben uitgevonden. Ik kook al jaren met bier. Potje daar, pintje hier.
2: Op VRT1 zie je Peter van den Begin in de film Everybody Happy. Op VRT Canvas ben je welkom voor het nieuwste seizoen van Midsummer Murders. En op VRT Max in Home Sweet Home is Karin te gast bij Vlamingen in Amerika. Alvast veel kijkplezier.
4: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
5: Ah, super. Allee.
4: Ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
5: Ah, dan is het gewoon.
4: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
5: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
4: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
6: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na.
4: Hoogstraten aardbeien.
7: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
8: Binnen in het hoofd van Mark in Design Museum Gent.
9: Amai, een 3D-print tapijt. Is dat dan high-tech of toch ambacht?
10: Zouden we moeten stofzuigen?
9: Of beter naar een droogkruis brengen?
10: En dan zouden we nu afbreken in de zon.
8: Goed bezig, Mark. Blijf alles in vraag stellen. Daar is nu een plek voor. Want Design Museum Gent heropent. Vier mee van 3 tot 11 oktober. Meer info op designmuseumgent.be.
7: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Oh, we moeten nog even met die andere content creator Ruben van Gucht. Want even zijn week overlopen. Tuurlijk wel, het is vrijdag. Hè. Goedemorgen.
11: Elke dag.
0: De zon is op, 8 uur, VRT Nieuws met Charlotte Krul.
12: Goedemorgen. Er blijven veel reacties komen op de besparingen in de nieuwe Vlaamse begroting. En volgens klimatologen waren er onrustwekkend veel te warme dagen. In de nieuwe Vlaamse begroting moet de zorg €93 miljoen besparen. Ongeveer €30 miljoen daarvan is in de eerste lijnszorg, dus bij huisdokters. Minister Genee schrapt onder meer de ondersteuningspremies voor beginnende huisdokters, waarmee ze bijvoorbeeld verpleegkundigen of onthaalmedewerkers kunnen aannemen. Volgens huisartsenvereniging Domus Medica kunnen dokters op die manier meer patiënten zien zonder een hoger tarief te vragen. En dat verdwijnt, zegt Domus Medica.
13: Ja, dat is een kaakslag naar de huisartsgeneeskunde. Deze Vlaamse regering heeft gezegd zich in te zetten voor een toegankelijke eerste lijn. Heeft gezegd zich in te zetten voor een toegankelijke huisartsenzorg. Imposeo maakt daar deel van uit. Dit schrappen is gewoon vlakaf zeggen dat deze Vlaamse regering geen interesse heeft in de huisartsgeneeskunde. En geen interesse heeft in de toegankelijkheid van zorg voor de burgers.
12: Door een andere besparingsmaatregel van de Vlaamse regering zal de kinderopvang voor heel wat ouders ook duurder worden. De kinderopvangtoeslag wordt geschrapt. Dat is geld voor kinderen die naar een crèche gaan, waar de prijs niet aan het inkomen gekoppeld is van de ouders en dus meestal duurder is. Op het assisenproces in Brugge is een 48-jarige landbouwer gisteravond schuldig bevonden aan de moord op zijn twee dochters en moordpoging op zijn ex-vrouw, 4 jaar geleden in hun boerderij in Waardamme. De grootouders van de meisjes zijn opgelucht dat hun ex-schoonzoon over de hele lijn schuldig is verklaard. Dat zegt hun advocaat Frank Scheerlink.
3: Ja, opgelucht natuurlijk dat de moord op Ona en Maud, dat ging bewezen zijn. Dat wisten we op voorhand. Het ging vooral ook over de poging moord op hun dochter, op Astrid. En daar zijn ze zeer opgelucht. Ja. Er was evident zeer veel emotie. Je moet ook rekening houden, die mensen die rekenen hier al 4 jaar op om dit te kunnen zien. En.
12: Vandaag volgt de uitspraak over de straf. De beschuldigde kan levenslang krijgen. In de stad Luik blijven veel middelbare scholen vandaag dicht uit veiligheidsredenen. Gisteren escaleerde leerlingenprotest bij verschillende scholen met geweld en vernielingen. Volgens de politie is er met bommetjes gegooid, appels en hekken en zijn 6 mensen opgepakt. De scholen willen vermijden dat de situatie nog erger wordt. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs in ons land. En in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren werden daar zo'n 2000 scholieren opgepakt bij gewelddadige acties. In Frankrijk wordt al bijna 2 weken geprotesteerd voor beter onderwijs. Er waren de afgelopen zomer onrustwekkend veel dagen met hittestress. Dat zijn hete dagen met zeer vochtige lucht. Dat zegt de Europese klimaatdienst Copernicus. Door de combinatie van hoge temperatuur en luchtvochtigheid koelt ons lichaam op die dagen veel trager af. En dat veroorzaakt grote gezondheidsrisico's. De cijfers moeten een extra stimulans zijn om ons daar beter op voor te bereiden, zegt Jules Vertriest van het departement Zorg.
14: Het is inderdaad een evolutie waar we wel naar kijken, die toegenomen hittestress, omdat het dus met grote gezondheidsimpacten komt. We weten nu dat het zeker kan in Vlaanderen en België. En voor de toekomst komt er dus zeker op aan om preventief daarop in te zetten. Als het nog eens gebeurt, dat we toch beter voorbereid zijn dan dat we nu voorbereid waren. Ik denk dat er zeker een aantal zaken naar boven zijn gekomen die beter kunnen. En het lijkt mij nu ook het ideale moment om daar verder op in te zetten.
12: In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven met 5-0 verloren bij Paris Saint-Germain. Volgens de coach van OHL, Habib Sadeh, was er veel spanning bij haar ploeg.
15: Ja, ik denk dat het een beetje paniek, misschien bang van de naam van PSG. Want we hebben toch een paar jonge meisjes in onze team met minder ervaring. Ik denk dat ze een beetje onder de indruk waren en daardoor maak je wel fouten.
12: En in de Nations League heeft Nederland 2-2 gelijk gespeeld in Griekenland. Portugal won met 2-4 bij Denemarken. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
16: Er zijn dit jaar nog maar 600 veulens van het Brabants trekpaard geboren. En dat is te weinig om een vlotte voortzetting van het ras te garanderen. Daar zijn jaarlijks toch 1000 veulens voor nodig. En in de kerk van Veltem in Herent is een uitgebreide tentoonstelling geopend over het leven van Ivo van Damme. Het is 50 jaar geleden dat de atleet uit Veltem overleed. Eerst nog wat ochtendgrijs, daarna een zonnige dag bij temperaturen tot 20 graden. Om 8:30 meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Daar zijn de problemen op vrijdag. Mona, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Er zijn er inderdaad wat bijgekomen. Op de binnenring rond Brussel een 30 minuten file golven tussen Strombeek en Machelen. In Strombeek moet je goed uitkijken, want de middenrijstrook is daar dicht door een defect voertuig. In Brussel verlies je 20 minuten op de kleine ring richting Zuid, tussen de Anicordie en de Troontunnel. Richting Antwerpen zo'n 15 minuten aanschuiven vanaf Franst en vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring naar Gent sta je 10 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Naar Nederland hetzelfde, van Sint-Anna linkerover tot de Kennedy-tunnel.
0: Dat is het al.
17: Dat is het.
0: Waanzin. Timon Verbeek bij ons. Ben je een danser, Timon?
1: Ik ben geen danser. Ik heb ook deelgenomen aan een dansprogramma.
0: Juist, ook dat. Maar jong.
1: En daar was ik de eerste afvaller. Dus ik heb proberen dansen, maar dat is het niet aan mij.
0: Dat is toch een probleem eigenlijk. Telkens als je met zo'n programma meedoet, val je meteen af.
1: Ja, stop dat. Mijn vloek. Kan ik hier weggestemd worden?
0: Nee, gelukkig. Hier mag je alleen maar dansen. We hebben een dansje dat heel Vlaanderen kan. En vanaf nu jij ook. Okay, handen in de lucht.
1: Hier was ik niet op voorbereid.
0: Dat weet ik.
1: Dit is mij niet verteld.
0: En draai.

0: je dacht dat een rood pakje het ergste was wat je kon overkomen, ja, dan dit.
1: Wauw.
0: Maar goed gedaan, van mij mag je blijven.
2: Dank
0: Komt goed, goedemorgen. De zon is echt waarlijk goed aan het branden nu al, zeg. Wat een vrijdag wordt dit. Goedemorgen.

0: My Baby van Vanessa Paradis. Het is 8:10.
1: Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je vrijdag begint.
0: Welkom bij de vrijdag. Het is vandaag 2 oktober. Dit is de dag dat je hoort op Radio 2. Ja, die landbouwer dat die veroordeeld is. Want ik heb dat gevolgd, dat verhaal.
2: Ja, dat proces van die boer uit Waardamme, dat is een heel gruwelijk verhaal. Ja.
0: Onwaarschijnlijk.
2: Vandaag zullen we zijn straf kennen.
0: Je kan het allemaal volgen op VRT Nieuws, maar ik waarschuw je, het is intens. Het weer blijft toch zacht en dat weekend ziet er prima uit, heeft Sabine Hagedoorn net ook beloofd. Ik kijk nu al even met ons naar de volgende week, want we vieren hier dan de 60ste verjaardag van Ingeborg. Och, het wordt zo goed, zeg. Ja, die gaat al 60 jaar mee. Vanmorgen bij ons aan het ontbijt, al 25 jaar mee, content creator en mediafenomeen Timon Verbeek heeft ook een nieuw boek uit, Cruise Complot, en die vooral enorm groot is op social media bij kinderen en kleinkinderen. Toch het beste publiek ook.
3: Ja, zalig. Die zijn zo'n dankbare doelgroep om iets voor te maken.
0: Ja, je zet alles op social media. Zijn er dingen die je niet op social media durft te zetten nog?
3: Oei, ja, zo aan mijn omgeving, mijn familie en zo, die hou ik daar wel van gescheiden. Maar wel, mijn mama die komt vaak ook mee op tv, dat hij dan zo stiekem wordt gebeld en mij ergens moet komen verrassen.
0: Ja, dat dan wel. Ja, oké, okay, de rest hou je zo. Timon Verbeek, we hebben hier rond deze tijd altijd een bijzonder moment.

0: Het gedacht van onze gast. Wat ga jij vandaag in gedacht gooien?
1: Ik ga hier een enorm statement maken. Ik ben bang dat we mensen boos gaan maken.
0: Dat is goed.
1: Maar ik ben ook boos, want fatbikes zijn een schande voor het straatbeeld.
0: Fatbikes zijn een schande voor het straatbeeld. Dat vind ik. Veel mensen, ja, dat is waar. En misschien, want ik kan mij voorstellen dat er ook mensen zijn die deugd hebben van zo'n fatbike. Ik moet iets bekennen.
1: Heb jij een fatbike?
0: Nee. Maar, ik weet wel, in het begin, toen dat opkwam, ik zag dat in het buitenland plots zo opduiken. Ik zei van, wauw, hoe tof is dat? Met van die dikke banden. Hoe geeft me wat denken aan de jaren 80 op die BMX'jes toen?
2: Ah ja, zo. Maar zijn ze altijd elektrisch eigenlijk? Dat weet ik nu niet. Meestal wel, hè?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Dan moet dat die intussen allemaal elektrisch zijn. Ik heb het niet gedaan, maar...
1: ze hebben niet getwijfeld.
0: Ik heb getwijfeld.
2: Oh, ga je over het dag gaan ooit nog?
0: Op een of andere manier hebben die zo'n slecht imago. En ja, waarom vind je het zo'n...
1: Ja, ik vind het er niet super stoer uitzien. En je kunt daar met zoveel op. Ik zie soms kinderen die daar met 2 of zelfs met 5 of zo op dat veel te lage zadel.
0: Dat is het probleem natuurlijk, ja.
1: Het gaat ook super snel. Terwijl ik, toen ik naar school ging, moest ik dat doen met een enorme boekentas op een niet-elektrisch oud fietsje.
0: Ja.
1: Dus het is oneerlijk.
0: Het is een trauma dat je probeert te verwerken. Ja. Op die manier de anderen dan kapot maken. Maar fatbikes zijn een schande voor het straatbeeld. Jouw reactie is welkom. Die doe je gewoon via VRT Max. Volg Radio 2 en zet het in een bericht. Misschien zijn er mensen op dit moment aan het luisteren die er één hebben en die er deugd aan hebben.
1: Dat kan.
0: Overtuig, Timon. Het kan vanaf nu. En dit is nog even een paar dagen onze fantastische Radio 2 Topsong.
3: Dit is deze week de Radio 2 Topsong.

0: je eigen stem.
1: Kijk omhoog van Sam Goris. Maandag een nieuwe Radio 2 topsong. Oh, kom maar, prachtige reacties binnen op Timon Verbeek zijn gedacht. Herhaal nog even, Timon.
2: Fatbikes zijn een schande voor het straatbeeld.
1: Zo hard.
2: Ben boos. Ben woest.
1: Yannick Bruneel, die vat eigenlijk perfect samen wat een paar honderd mensen nu ook zeggen. Yannick, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Peter.
1: Live vanuit Meenen. Vertel eens, Yannick, wat vond jij ervan van het gedacht?
3: Ja, de fatbike op zich vind ik ook een mooi vervoermiddel. Maar het is meestal de arrogantie waarmee de bestuurders voor de dag komen dat mij een beetje stoort.
1: En zou het dat zijn, Timon, dat de bestuurder dat daar het probleem zit?
2: Ik voel mij erg geframed nu. er komt wel een soort stoerheid mee van de bestuurder als die met de fatbike rijdt.
1: Ja, maar misschien een soort compensatie dat die nodig hebben. Dat kan natuurlijk ook. Bob Schuurmans gaat nog een beetje verder. Die komt uit Tieltwingen met crocs op de fatbike. Kijk, dat zou ik dan wel mooi vinden. Als we dat zouden kunnen doen.
2: Ja, heel veel mensen.
1: Heel veel mensen die zeggen van, ja, inderdaad, het is lelijk. Fatbikes zijn geen probleem, maar zijn erbij die meer brommer zijn dan fiets. En de regels worden niet nageleefd. Helm, verzekering, leeftijd, rijbewijs. Dat krijg je natuurlijk ook. Straks praten we erover verder. Jouw reactie blijft welkom via VRT Max.
4: Harta, harta, voelt. Voelt uw kat haar zalig zachte vacht?
5: Ah,
4: voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
5: Ah,
4: en toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
5: Een stoute kat.
4: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
6: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
7: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
8: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
9: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT met de warme steun van KBC.
10: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
11: Hoe mag die steek gebakken zijn?
12: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, die. Enfin, ja, zoals ze zeggen, hè.
13: Steekstress? Dat is niet nodig.

0: Da van de Police. Jongen, dat waren nog eens songteksten zie. 23 over 8. Goedemorgen. Met vanmorgen bij ons Timon Verbeek, content creator, die... ben je al een beetje bijgedraaid over de fatbikes?
1: Maar nog steeds woest.
0: Ja, je hebt nog eens jouw gedachten los.
1: Fatbikes zijn een schande voor het straatbeeld.
0: Zeg, het zit heel diep. Ja, bij controles moeten ze fatbikes en e-steps in beslag nemen bij grote inbreuken. Het enige wat gaat helpen, slechtleers, vernietigen die rommel, laat Gunther nog weten. Kom massaal weer reacties over binnen.
2: Ja, Caroline uit Sint-Niklaas zegt, maar hoe lelijk zit je ook niet op zo'n fatbike? Met je knieën naar buiten, het lijkt alsof de fiets veel te klein is en dan nog die van 12 jaar op een klein model. Ze toeteren alsof dat alles mag en ze dragen ook geen helm. Ze brengen het leven even in gevaar. En effectief, ja, als we het over de leeftijd hebben, dan niet iedereen mag daarmee rijden, blijkbaar. Als het met een hoge wattage is, dan moet je minstens 16 jaar zijn om erop te fietsen.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Staat een heel artikel op VRT Nieuws, ja, waar je alles kan overlezen. Ilse Penne, die app nog, goedemorgen, onze zoon van 14, heeft een fatbike, is er zeer blij mee. Hij is vroeger 6 keer gevallen met de gewone fiets, was zeer vervelend, maar sinds de fatbike gebeurt dit niet meer. En zijn vriendinnetje kan er ook mee op.
3: Kijk.
1: Oké.
0: Dat is misschien wel jouw doelgroep ook, hè? Zo van 14.
1: Dat klopt.
0: Maar je hebt zelf al op een fatbike gereden. Hoe voelde het voor jou?
1: Ja, wel heel snel. Dat trekt supersnel op. Nou, oprecht, je moet een beetje trappen, denk ik, en dan gaat het vanzelf.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Toch een klein beetje opwinding bij jou. Maar
1: stiekem ben ik super fan.
0: Martien van Geel, die heeft wel een voordeel gevonden van de fatbike. Martien, goedemorgen.
4: Ah, goedemorgen Peter.
0: Wat is het voordeel?
4: Ja, voordeel. Ik kijk alleen maar, ik rij zelf elektrisch, maar als ik zo'n fatbike zie rijden en die rijdt in Antwerpen en je moet langs die tram sporen, dan zie ik alleen maar de voordelen. Die gaan daar nooit met je wiel in.
0: Dat is inderdaad het voordeel.
4: Oppassen, juist. Dat we er zo juist over rijden en dan door die woeps, die gaan voorbij en dan is dat oké. Okay,
0: ik hoor woeps.
4: Voor de rest stoort mij dan.
0: Goed idee zeg. Martien, alweer een reden om er dan toch eentje te kopen. Dankjewel Martien. Fijne ochtend.
4: Ja, goeiedag.
0: Zie je, overtuigd intussen van het... Nee, denk het niet.
1: Nog niet, maar nee. Ik vind het wel een goede reden. Ja.
0: Het is een goed idee. Het is 8:55. Zeg, Timo Verbeek, je hebt in de media sowieso wel een soort van nieuwe vrienden. Is Ruben van Gucht een van jouw nieuwe vrienden?
1: Oeh, ja, ik heb natuurlijk, net zoals Ruben, meegedaan aan de Verraders. Kun je of de mensen dat weten?
0: Amai! Amai!
1: Ja. Ik zelf was daar super kort. Dus ja, ik heb niet echt met Ruben kunnen bonden daar, helaas.
0: Je hebt er wel contact mee gehad.
1: Ja, maar ik was daar één avond. Dus ik heb daar niet heel veel connecties gelegd, helaas.
0: We hebben een goede traditie op vrijdag. Dan kijken we even wat Ruben allemaal meegemaakt heeft in de week. Omdat hij morgen de Radio 2 Weekwatcher bij ons presenteert. Dus straks gaan we live over naar...

0: Crazy Abrams en That's So True. Het is 1 voor half 9. Elke dag telt voor 2. Zometeen hoor je alle nieuws uit je buurt. Nu Charlotte op Radio 2.
1: In de stad Luik blijven veel middelbare scholen vandaag dicht voor de veiligheid. Gisteren escaleerde leerlingenprotest bij verschillende scholen met geweld en vernielingen en 6 mensen zijn opgepakt. De scholen willen vermijden dat de situatie nog verergert. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. En ook de huisartsen reageren nu scherp op de besparingen van de Vlaamse regering. In totaal gaat er 30 miljoen euro minder naar eerste lijnzorg en dat zijn vooral huisartsen. Premies worden geschrapt waarmee beginnende huisdokters mensen kunnen
2: aanwerven. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Guns. Er worden te weinig veulens geboren van het Brabants trekpaard. Dit jaar maar een goede 600 en om de toekomst van het ras te garanderen zijn er jaarlijks toch een duizendtal veulens nodig. Er zijn nog maar weinig fokkers waarvan de meeste al de 70 voorbij zijn. En volgens paardenfokker Marcel Vossen uit Sint-Pietersleeuw zou een opleidingscentrum voor jonge fokkers al een verschil kunnen maken.
4: Wij betrekken veel te weinig de jeugd. Dus er is nergens een opleidingscentrum waarbij mensen er bij wijze van spreken wekelijks naartoe kunnen om die vertrouwdheid te hebben, zoals het in andere stamboeken gebeurt. Als we blijven voortdobberen zoals het vandaag gebeurt, dan zie ik het eigenlijk niet goed zitten.
3: In Leuven is de Leon Verhelststraat ingehuldigd. Verhelst was 40 jaar lang voorzitter van brouwerij InBev en heeft na de Eerste Wereldoorlog ook de stad Leuven ermee bovenop geholpen. Hij was ook jarenlang professor brouwerijkunde aan de KU Leuven. De straat ligt aan de Horen in Leuven, de oude brouwerij van InBev, waar de eerste Stella Artois gebrouwen werd, zegt Marieke van der Straten van de Leon Verhelst Foundation.
5: Binnen AB InBev heeft hij enorm veel betekend omdat hij ook belang hechtte aan de medewerkers en het welzijn van de medewerkers. Hij heeft bijvoorbeeld in die tijd ook gezorgd dat er bouwgronden opgekocht werden waar de medewerkers dan hun eigen huis konden opbouwen. Bijvoorbeeld. Hij was eigenlijk lang voor er sprake was van sociaal ondernemen, was hij al heel lang daarmee bezig.
3: In de Champions League voetbal hebben de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven met 5-0 verloren tegen Paris Saint-Germain. PSG domineerde de wedstrijd, maar een paar tegendoelpunten waren misschien wel te vermijden, weet ook OHL-spits Jada Konijnenberg.
6: Ja, misschien wel, maar PSG heeft denk ik heel de wedstrijd overheerst. Dus misschien is 5-0 dan nog weinig, maar ja, het is toch vervelend, 5 doelpunten tegen.
3: En in de kerk van Veltum in Herent is een uitgebreide tentoonstelling geopend over het leven van Ivo van Damme. Het is 50 jaar geleden dat de atleet uit Veltum overleed. Nog tot 18 oktober komen bezoekers er meer te weten over het leven van Ivo van Damme. En zijn goede vriend en dorpsgenoot Fernand Rochette heeft de expo al bezocht en hij heeft nog altijd de beste herinneringen aan Ivo.
7: Een open gast die heel goed wist dat hij wilde en wat hij kon. Sommige mensen krijgen dan, moet ik zeggen, ja, dikke nek is het woord niet. Hè. Dat had hij helemaal niet. Eigenlijk een hele toffe kerel en die met iedereen gemakkelijk overweg kon hier in Veltum bij ze.
3: Onder meer de spikes, de loopschoenen en de laatste medaille van Ivo van Damme worden er tentoongesteld. Na het ochtendgrijs wordt het een zonnige dag vandaag bij temperaturen tot 20 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel lees je in de app van VRT Nieuws.
0: Ja, misschien staan er wel ergens fatbikes in een file. Mona, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Heb jij ooit op een fatbike gereden?
8: Nee, nog nooit.
0: Kijk, ik voel mogelijkheden.
8: Ik denk dat dat te snel voor mij gaat.
0: Ach ja. Toen moet even kijken naar die files.
8: Op de binnenring rond Brussel 20 minuten filegolven en dat doe je tussen Stroombeek en Machelen. In Brussel zelf verlies je 20 minuten op de kleine ring richting Zuid. Dat doe je tussen de Anicordie en de Troontunnel. Nu ook 20 minuten aanschuiven richting Brussel op de E429 al vanaf Halle. Richting Antwerpen enkel 15 minuten bij vanaf Sint-Job. En op de Antwerpse ring naar Gent sta je 10 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
9: Lekker! Echt! Lekker!
0: Ja, bij ons nog een ex-verrader. Je hebt er hoeveel? 10 minuten in gezeten?
10: Zoiets.
0: 10 over week, ja.
10: Dat klopt.
0: Het was heel kort, hè. Nu, ja. Straks nemen we contact met iemand die ook uit de verraders gezet is, wegens vermeend vals spelen. Backstage Bavo, heb je intussen contact met onze Ruben van Gucht?
11: Ja, klopt, Peter. Ik heb ook een vraag voor Timon. Timon, heb jij toevallig gestudeerd in Gent?
10: Ja, dat klopt.
11: Wel, Peter, straks zeker eens vragen, want het begrip RVG leeft bij de Gentse studenten.
0: Aha.
11: Ik herhaal, RVG leeft bij de studenten.
0: We gaan dat straks allemaal even bekijken. Dankjewel. Je moet thrillers gaan schrijven, Backstage Bavo.
11: Dankjewel.
0: Wat een cliffhanger.
10: Davina Michel komt met haar afterparty tour naar België. Op 3 november staat ze in de Ancien Belgique in Brussel en op 4 november in Trix Antwerpen. Davina Michel, een intieme show met nieuwe nummers en haar grootste hits.
12: Het duurt te lang, we staan hier al een tijdje.
10: Tickets via fkpscorpio.be, samen met Radio 2. Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
13: en Brico Planet
10: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
13: 20% korting op alles.
10: En zelfs 25% voor B-plus leden.
13: Want zelfgemaakt
10: is slim bespaard.
13: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
14: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
15: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
14: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
15: Hallo.
14: Kijk op telenet.be / voor je zaak.
10: VRT1 en Radio 2 presenteren Night of the Proms in de AFAS Dome in Antwerpen. Met dit jaar onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD. En van bij ons...
16: Wil dat je
10: Maxime, Night of the Proms, op 20, 21 en 22 november. Meer info op nightoftheproms.be.
17: Vier wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
18: Iedereen gelukkig.
17: Enkel in de winkels van
16: Leonidas.
17: Voorwaarden op leonidas.com.
19: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
20: Volkswagen.
21: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
22: Luister, ik wil nu niet opschippen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
21: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
23: Nu ook in je Maxizo-winkel.
24: Hallo!
23: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
25: Motorhome of campervan? Op het Dikar Motorhome Salon vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Het Dikar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
26: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
27: Zo simpel kan het zijn.

0: She's After My Piano van 2 Fabiola. Goedemorgen. Ja, bij ons ook nog altijd Timo Verbeek, content creator. En die binnenkort ook te zien is in Over de Oceaan op streams en op Play. Hoe intens was dat?
1: Super intens. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Allee, zo speciaal moest ik het al eerder hebben meegemaakt. Maar nee, dat was een zalige ervaring, maar ik weet eigenlijk niet wat ik daarover mag zeggen. Dus.
0: Niks, hoor. Niks over te zeggen, zit er gewoon in. Dat is voor binnenkort. Maar ik vroeg me daarnet ook af van, stel dat ze Ruben van Gucht daar zouden insteken. Wat zou daarmee gebeuren? Dat is ofwel wordt hij daar de helft, ofwel gooien ze hem waarschijnlijk gewoon overboord en is hij voer voor de haaien. Ruben van Gucht, goedemorgen.
2: Dag Brenne, goedemorgen.
0: Ja, zou het iets voor jou zijn, Over de Oceaan?
2: Nee, dat is een van de weinige programma's, denk ik, waar ik altijd voor zou passen.
0: Ja, denk het, hè. Ja, ik snap ook wel waarom. Zeg maar, Ruben van Gucht, morgen natuurlijk, dan begint het weekend echt, want jij bent dan de baas van Radio 2 Weekwatchers. Daarnet ging het even over jou met Backstage Bravo, die zei van ja, RVG, dat is een ding in het Gentse studentenleven. Leg eens uit.
2: Ja, een ding. Ik weet niet of het een ding is, maar ik merk nu wel de laatste tijd wanneer ik op Gentse activiteiten... Laatst moest ik op een of ander openingsevent van de economische kring gaan spelen.
0: Ja?
2: En ja, die jonge gastjes, 16, 17, die worden gek en die... Ja, die vinden het fantastisch wat ik allemaal gedaan heb in de Verraders bijvoorbeeld. Terwijl, ja, er zijn heel veel mensen dat mij daar... kritiek opgeven, maar die jonge gasten vinden dat blijkbaar geweldig. Die hebben blijkbaar een rebel nodig.
0: Ja, want dat ben jij natuurlijk ook wel. Zeg maar, Ruben van Gucht, ex-verrader of collega tenminste van de Verraders, Timon zit hier ook. Die had nog een belangrijke vraag van jou.
1: Ja, Ruben, ik vroeg me af, we zaten samen in de Verraders met ook nog Bert de Kok, maar een paar weken na die opnames zat je bij De Slimste Mens en kreeg je een vraag waarin Bert en ik eigenlijk een antwoord waren op die vraag, maar je wist onze namen niet. Was dat expres of was dat een geniale manier om het geheimhoudingscontract niet te schenden?
2: Uiteraard. Dat laatste, Timon. Ja. Dank je wel voor deze perfecte voorzet.
0: Je moet hem het ook tuurlijk geven, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja.
2: Je weet hoe streng de reglementen daar zijn bij de Verraders.
0: Ja, dus, klopt. Nee. Zeg, maar je bent weer onderweg naar nieuwe avonturen, Ruben. Wat ik me nu afvraag, rij jij nu zelf vanmorgen?
2: Op dit moment mag ik rijden, ja. Geen enkel probleem.
0: Maar hoe zit dat met dat? Je was een rijbewijs toch kwijt? Wat is dat nu allemaal? Ik ben in de war.
2: Ja, maar er is tijd, hè. Ken je het gegeven tijd, Peter?
0: Ja, ik nog wel.
2: Dus als je dan je straf uitzit, dan is de tijd voorbij. En dan mag je dus... Ik weet niet of jij seconden, dagen, weken, maanden... Ken je dat concept?
0: Ja, maar wacht. Het was toch een jaar dat je dat kwijt was?
2: Dat klopt helemaal, ja. Maar dat gaat over verschillende vonnissen, hè, Peter. En... Je bent altijd zo geïnteresseerd in dat soort zaken.
0: Natuurlijk wel. Ik ben fan van de rebel, Ruben van Gucht natuurlijk. Maar dus voor alle duidelijkheid, je hebt het papiertje bij. Zeg maar, morgen, de Weekwatchers, waar je het hebt over de actualiteit. Wat viel jou op in de actualiteit, Ruben?
2: Goh, er is zoveel geweest, maar toch wel een van de zaken die mij het meest getroffen heeft, en ik vermoed samen met mij zoveel andere duizenden Vlamingen, is natuurlijk de subsidies die in het nieuwe begrotingsakkoord onder de loep komen te liggen. En wat las ik in de krant? Dat in Brussel er een pornofestival waarschijnlijk zijn subsidies gaat moeten teruggeven. En dan denk ik toch wel, ja, nu worden we toch wel echt zeer zwaar getroffen als we ook dat nog eens moeten afgeven. Dus ja. Jammer.
0: Dat soort dingen houdt hem bezig. Is toch een kerel. Morgen veel meer in de Abdij van Vlierbeek van deze Radio 2 Weekwatchers. Met een paar goede gasten. Onder andere onze Weekwatcher van de week is Xavier Taverne. Heb je daar al goede vragen voor?
2: Absoluut. Het staat al bijna klaar, het scenario. We gaan Xavier de kleren van het lijf vragen. Dus ik zou zeggen, stem vooral op VRT Canvas als je dat wilt zien.
0: Zo. Ik onthoud kleren van het lijf. Er zijn veel beloftes. Christophe die komt zingen. Er is ook een nieuwe muzikale weekwatcher, Matthias Mesmans. En het weekend van de klant is ook bezig. Heb jij trouwens vaste winkels, Ruben? Doe jij zelf je boodschappen?
2: Weinig, ik heb enkel vaste restaurants. Ja, je weet, ik doe nooit boodschappen en ik ga alleen maar op restaurant eten. Dus voilà.
0: Zo ongeveer ook het enige wat nog vast is in jouw leven, dat is een restaurant. Dankjewel, Ruben van Gucht. Veel plezier morgen bij de Radio 2 Weekwatchers. Fijne ochtend, man.
2: Bye bye.
0: En dit waren ze vorige week, de muzikale gasten van Ruben van Gucht. Het geweldige Clouseau en Brandweer. Dat was de eerste hitte.
3: Ja,
0: hè? Dat was...

0: zijn eigenlijk om over 2 weken op te dansen. Hè. Blame it on the boogie van de Jacksons. Over 2 weken dan begint het. Dan gaan we dansen 24 uur lang. Radio 2, Dansatum.
1: Goedemorgen, morgen.
2: De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
0: Dat is voor het goede doel, Timon Verbeek.
3: Zalig, prachtig.
0: Tuurlijk wel. Wat doe jij voor het goede doel, Timon?
3: Voor het goede doel? Ah, we hebben onlangs een broodhoosactie gedaan. We hebben brooddozen verkocht ten voordele van kinderen die helaas in armoede moeten opgroeien en zelf aan een lege brooddoos naar school moeten.
0: Oh, mooi.
3: Ja,
0: ja, je zou misschien
3: heel toffe actie.
0: Je zou misschien nog iets kunnen doen voor de warmste week. Want die komt er tegenwoordig ook aan. Nu, sinds maandag, zijn onze vrienden van Studio Brussel, Eva en Dries, letterlijk een warme thuis aan het duwen van Genk naar Mechelen. Op die manier dan willen ze met die actie het thema van de warmste week onder de aandacht brengen. En dat lukt ook goed. Hè. Daar zijn ze. Sloebers, goeiemorgen. Dag Dries. Dag Eva. Ja, sorry. Waar zitten jullie op, dit moment?
4: We zijn nu in Rijmenam, dat is ergens bij Bonheide en dat is dan weer ergens bij Mechelen. Dus we zijn inderdaad maandagochtend gestart in Genk. En dit huis dat je nu ziet achter ons, als je meekijkt via VRT Max, hebben we helemaal geduwd, puur op mankracht, tot hier. En vandaag moeten we dus nog tot in Mechelen centrum geraken.
5: Ja, even erbij zeggen, dit huis weegt 750 kilo. Oh. En we dragen daar dan ook nog eens een technieker in mee die onze radioshow wat moet voorzien. Dus pak dat wij dat niet alleen konden. Dus wij hebben bij elke meter die we hebben afgelegd, we zitten bijna aan de 85 kilometer ondertussen, hebben we mensen nodig gehad. Dus mensen in Heusden-Zolder, waar zijn we allemaal gepasseerd? In Messelbroek, plekken waar we nog nooit van hadden gehoord, stonden op hun oprit. Wij hebben die meegetrokken, duwen ons de straat uit en zo zijn we dus tot hier geraakt.
4: Het leuke is, Peter, je ziet zo altijd mensen langs de straat staan in hun voortuin met zo'n slof van aan en dan komen ze oftewel mee of komen ze niet mee. Mensen met koffiekoeken, daar zijn mensen met koffiekoeken zelfs die ons nu komen vergezellen om mee te duwen. Het is één groot Fata Morgana feest hier in Bonheide.
5: Ja, dat wij, plassen ook echt onderweg altijd. Dus we hebben ook, denk ik, ondertussen 70 toiletpotten gezien in 2 verschillende provincies. Dit is een heerlijk verhaal aan het worden.
0: Ik krijg hier heel veel informatie waarvan ik denk, dat hoef ik niet, maar ik wil vooral jullie meesteunen. Het is zo mooi om te zien wat jullie aan het doen zijn. Jullie zorgen voor nog meer warmte in Vlaanderen. Kunnen we godverdomme gebruiken. Jullie zijn onderweg naar Mechelen natuurlijk. Waarom zijn jullie onderweg naar Mechelen?
5: Wel, we brengen dus eigenlijk, vorig jaar was de warmste week in Genk. We brengen het huis naar Mechelen, want dat is de nieuwe stad voor de warmste week 2026. En als je ons wil steunen, Peter, want ik weet dat jij een dikke portemonnee hebt. Dat kan via VRT Max, maar je kan ook een QR-code scannen die op ons huisje staat. Want dat is inderdaad wel waarom we het doen. Wij zijn een actie, een voorbeeldactie. En wij zamelen dus ook centjes in voor de meer dan 216 projecten die zich inzetten voor een warme thuis. Maar wij hebben echt een heel schoon warm Vlaanderen gezien. Dit was een anti-verzuringsweek voor ons.
4: Dit was ongelooflijk. Dit was Radio 2 gewoon. Dit is ongelooflijk. Iedereen familie, iedereen goed gezind.
5: Het is zeker de vrolijkste week van ons leven.
0: Ja. Ik zou bijna durven zeggen als daar maar geen kinderen van komen. Dus mensen kunnen jullie nog altijd komen aanmoedigen, komen steunen.
5: Graag.
0: Vind alles op VRT Max. Eva en Dries, nog een heel fijne ochtend en duwen. Blijven duwen, hè.
5: Dankjewel Peter, dag Timon.
0: En dankjewel ook Timon Verbeek. Dankjewel dat je hier was vanmorgen. En nog heel fijne ochtend. En blijf content creëren.
3: Ga ik doen.
0: En boeken schrijven. Dit is nog Michael Bublé. Goedemorgen.

0: Cause you're my everything.
1: Is dat echt waar?
2: Ja!
1: Dankjewel, zeg. Zometeen is er win-win met Shema Saisai. En kom je te weten wat een voedselinspecteur van het Voedselagentschap precies doet.

0: auto wassen?
1: Check.
0: De kelder opruimen?
1: Check.
0: De kasten uitmesten?
1: Check.
0: Heb je echt niets beters te doen op een zondag? Denk aan Naam. Elke eerste zondag van de maand zijn de winkels open. Boutiquejes, conceptstores, lekker slenteren en een culinaire pauze. Beleef een heerlijke zondag in Namen. Namur, la vie de belle.
2: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Nachtwacht Halloween in Plopsaland, Belgium. De Nachtwacht komt voor een grote uitdaging te staan. Ze kunnen alle hulp gebruiken om de zwarte heks Morgat tegen te houden tijdens hun gloednieuwe show. Elk weekend van oktober en in de herfstvakantie. Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
3: Bij Zelfbouwmarkt in Ninhoven vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
4: Nee, goeiedag samen. Kan ik je helpen?
5: Ah, wel, wij zoeken een keuken.
6: Weer? Maar een grote, want wij 5 kinders.
4: Ja. Ah, wel, probeer het in deze eens.
5: Ah. Kentje, Kimberly, Britney, Chelsea, Lindsay, kom en eten.
4: En?
5: Goeie akoestiek. Verkocht.
6: Mogen ze Jackie vergeten?
7: Zelfbouwmarkt. Bouwen aan je thuis.
3: Nu tot 50% korting op Duitse kwaliteitskeukens. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
8: Hey, ik ben Xavier Taverne. Ja, die van Win-Win. Het radioprogramma, het tv-programma, de podcast en vanaf nu ook het boek. 224 pagina's vol slimme consumententips om je leven beter te maken en betaalbaar te houden.
9: Win-Win. Een boek dat zichzelf terugverdient. Nu in de boekhandel.
10: Zin in een wandeling die je anders doet kijken naar een van onze mooiste kasteelparken? Ontdek het magnifieke kasteel van Arenberg en de omliggende KU Leuven campus met Arnoud Haube in VRT Potwalks.
11: Ik neem je mee door de geschiedenis van het Arenbergpark in Heverlee, waar verhalen achter elke hoek en boom tot leven komen.
10: Trek erop uit, doe je oortjes in en download de nieuwe VRT Potwalks in de Root You app.
3: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van.
12: Belisol.
3: Altijd zeker. Kom langs in een van onze 7 toonzalen in Vlaams-Brabant en ontdek wat nieuwe ramen en deuren voor uw woning kunnen betekenen.
13: Cinepus, de rommelmarkt van Cine. Meer dan 500 professionele antiquairs, brocanteurs en verzamelaars in de Cine Expo. Maar ook een mooie antiekbeurs. Cinepus van 9 tot 11 oktober. Meer info, cineexpo.be.
14: Cine Expo, dichterbij dan je denkt.
9: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
15: Heb je je altijd al afgevraagd hoe de voedselinspectie werkt? Zometeen bij Win-Win komt een echte inspecteur langs om erover te vertellen.

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De digitale ongelijkheid in ons land blijft groot. 4 op de 10 Belgen heeft moeite met eenvoudige digitale vaardigheden, blijkt uit onderzoek van de Koning Boudewijn Stichting. Bepaalde groepen zoals ouderen, kortgeschoolden en mensen met een laag inkomen zijn kwetsbaar, zegt mediapsycholoog Koen Ponet van de UGent.
1: 4 op 10 blijft eigenlijk al stabiel gedurende jaren, maar bepaalde groepen vallen er vooral tussenuit, voornamelijk mensen boven 75 jaar, zeer oude mensen, die maken zelf geen gebruik van internet. En heel veel oudere mensen hebben zeer veel moeilijkheden eigenlijk om internet te gebruiken. En we merken dat heel veel diensten, zoals bankverrichtingen enzovoort, moet allemaal online gebeuren. En daardoor valt die groep gewoon uit de boot.
0: Daarnaast wordt artificiële intelligentie al maar vaker gebruikt, vooral door jongeren. Er zou op die manier sprake kunnen zijn van nieuwe vormen van digitale ongelijkheid voor mensen die niet kritisch of bewust met artificiële intelligentie kunnen omgaan. In Antwerpen is gisteravond een flatgebouw geëvacueerd voor een brand op de 8e verdieping, vertelt Eline de Jong van de brandweer.
2: Onze ploegen kregen de melding dat om 22:30 gisteravond er een brand was op de 8e verdieping van een appartementsgebouw in de Londenstraat. Bij aankomst zijn alle bewoners uit voorzorg geëvacueerd. De brand was snel onder controle en geblust. Het zorgde wel voor wat rook in het appartement, maar die bleef gelukkig beperkt.
0: 2 mensen raakten licht gewond. Het vuur was mogelijk aangestoken. In Brecht, nog in de provincie Antwerpen, is een bus van de lijn gisteravond in brand gevlogen. De chauffeur probeerde die zelf te blussen, maar ademde daarbij te veel rook in en werd naar het ziekenhuis gebracht. Op de bus zat maar 1 passagier en die kon op tijd uit de bus geraken. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. En er blijven veel reacties komen op de besparingen van de nieuwe Vlaamse begroting. In de cultuursector krijgt vooral de erfgoedsector het moeilijk, zoals lokale musea, archieven en bibliotheken. Alles samen wordt er op cultuur 47 miljoen euro bespaard. Minister Genee benadrukt dat ze niet wil besparen op de makers, maar wel op de hele structuur daar rond. Daar is professor erfgoedstudies Mark Jacobs van de Universiteit Antwerpen het niet mee eens.
3: Ze schermt ook met het argument, het zijn allemaal makers, maar wij zijn ook tentoonstellingsmakers, inventarismakers. Dus waarom zijn wij nu niet meer de kern van cultuur, alsof onze geschiedenis, ons DNA, alsof dat niet belangrijk zou zijn? Ik vind het een heel jammere keuze en ik hoop echt dat dit kan rechtgezet worden. Zo niet op korte termijn, dan zeker op lange termijn. Want anders zijn we helemaal terug naar af.
0: Het wordt zonnig met hoge wolken en tot 20 graden vandaag het weekend. En begin volgende week blijft het zacht en droog met vaak zon. Tegen midden volgende week pas wordt het een beetje frisser met regen. Hier in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel Charlotte. En goedemorgen Mona.
5: Goedemorgen Sema.
4: Ik ben er vrij vlot geraakt deze morgen.
5: Ja.
4: Ik was niet zo geërgerd als anders. Dat helpt wel om de dag goed te beginnen. Hoe staat het nu op de weg?
5: Ja, het valt eigenlijk nog altijd best mee. Dus op vrijdagochtend vrij rustig, bijna altijd. Vandaag zo ook. Op de binnenringen rond Brussel 10 minuten filegolven tussen Stroombeek en Machelen. In Brussel verlies je enkel 15 minuten op de kleine ring richting Zuid. Dat is tussen de Annie Gordy en de Troontunnel. Richting Brussel vertraag je alleen op de E429 vanaf Tubeke. 10 minuten bij daar. Richting Antwerpen 15 minuten vanaf Sint-Job. En aansluitend op de Antwerpse ring naar Gent gaat het trager tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
4: Dankjewel, Mona.
6: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
7: Win-win.
8: Shema Saisai.
4: Als je op restaurant gaat eten, vraag je je dan af of het er in de keuken wel hygiënisch genoeg is. Daarvoor is natuurlijk de voedselinspectie er. En vandaag kom je alles te weten over de job van een voedselinspecteur en wat hij zoal meemaakt.

0: Me Wrong van The Pretenders. Het Federaal Voedselagentschap kreeg vorig jaar meer dan 6000 klachten van consumenten. En dat was een record. Veel mensen zijn dus echt wel bezig met voedselveiligheid. En daarom gaan er elke dag vele honderden inspecteurs op pad om controles te doen in het hele land. Is er iets dat jij altijd al hebt willen weten over wat zij dan precies doen? Dan is het nu het moment, want we hebben nu een inspecteur hier bij ons op bezoek. En dat is Tom Schweet. Goedemorgen, Tom.
1: Goedemorgen.
0: Sinds enkele weken ben jij te zien in het VTM-programma De Inspecteurs. Verschillende Vlaamse inspecteurs uit allerlei sectoren worden dan gevolgd tijdens hun job. Maar vertel eens, wat doet een voedselinspecteur nu eigenlijk?
1: Oh, een voedselinspecteur doet wel het een en het ander. De voornaamste waar we voor gekend zijn is het uitvoeren van controles, onverwachte routinecontroles. Daarnaast gaan wij uiteraard ook op baan voor het opvolgen van uitehandelnames. Wij volgen consumentenklachten op als wij die binnenkrijgen. Monsternames, staalnames is ook wel een ander woord daarvoor. Dat voeren wij ook uit. Dat is eigenlijk in grote mate dat.
0: Nu, jullie komen overal een beetje, zowel bij horecazaken, wat de meeste mensen denken dat jullie daar natuurlijk komen, maar ook bij woonzorgcentra, landbouwers. Kom jij daar ook overal of heb jij een bepaalde expertise?
1: Ja, voor mij is het voornamelijk alles dat verkoopt aan de eindconsument. Dus dat zijn bakkers, slagers, restaurants, noem maar op. Dat is de sector distributie, dat wij die noemen. En dat is eigenlijk waar dat ik actief ben. Ik heb dan ook nog collega's in andere sectoren. De transformatiesector, de primaire sector. We hebben de NOWI. We hebben dan ook heel veel mensen die bij controlebeleid zelf werken voor alles te doen draaien eigenlijk.
0: En hoe verloopt zo'n voedselinspectie dan eigenlijk?
1: Wij gaan langs, dus het begint eigenlijk met een planning. Wij hebben een zeer lange lijst aan controles die wij kunnen uitvoeren. Operatoren, dat zijn bedrijven die in aanmerking komen voor een controle. Wij maken zelf autonoom onze planning op voor de dag. Dan gaan wij langs, wij melden ons aan en dan gaan wij eigenlijk over tot een effectieve rondhang door een bedrijf. Tijdens die rondhang nemen wij opmerkingen op, wij noteren inbreuken als we die vaststellen. En uiteindelijk wordt op het einde van de controle een verslag opgesteld, overlopen met de aanwezige zaakvoerders of medewerkers. En zien we of er maatregelen nodig zijn.
0: En hoe vaak wordt een plek gecontroleerd? Want je zegt dat jullie dan langs gaan. Weten die dat op voorhand? Of wordt dat echt aangekondigd? Of is het net onverwacht?
1: De controles zijn in hoofdzaak onaangekondigd. Dat is omdat wij effectief willen zien hoe werkt een operator normaal. Dat is onverwachts voor die reden. Het is afhankelijk van de sector. Bijvoorbeeld in distributie is dat standaard om de 4 jaar dat een routinecontrole wordt uitgevoerd. Uiteraard kunnen er daar intussen tijd andere controles bij komen in het kader van een klacht, hercontroles als er voordien inbreuken werden vastgesteld. Dus die 4 jaar is standaard, maar er kunnen meerdere controles plaatsvinden bij operatoren.
0: Nu, ik vertelde net al, er waren vorig jaar heel veel klachten van consumenten die zich zorgen maakten over de hygiëne in een zaak. Wat doen jullie dan als er zo'n klacht binnenkomt? Wat gebeurt er daarmee?
1: Dat is voor ons een zeer prioritair iets. De mensen mogen dat gerust weten. Als een klacht binnenkomt, proberen wij die zo snel mogelijk te behandelen. Okay. Wij gaan elke klacht ook behandelen.
0: Het is niet dat jullie wachten tot er meerdere klachten zijn over één zaak?
1: Nee. Elke klacht wordt behandeld. En dan kijken wij of wij daar bepaalde vaststellingen kunnen doen. Uiteraard, als er van één bepaalde plaats over een kortere of een langere periode klachten binnenkomen, is dat natuurlijk wel, dat kan al een indicatie zijn dat er meer aan de hand is. Maar ongeacht of dat er nu één of meerdere klachten zijn, gaan wij langs.
0: En dat, als je dan langs gaat, moet de zaak dan iets betalen daarvoor voor die controle? Of valt dat onder de overheid gewoon?
1: De controles van het voedselagentschap zijn op zich niet betalend. Operatoren betalen sowieso een jaarlijkse heffing. Dus afhankelijk van een registratie, toelating, erkenning dat ze hebben, betalen zij een vast bedrag per jaar. Dat is ook afhankelijk van het aantal medewerkers. Dus de routinecontroles en zo'n klacht, daarvoor betalen ze niks. Uiteraard, als wij vaststellingen doen en wij moeten een maatregel treffen en er gebeurt een hercontrole, die hercontrole is dan wel weer betalend. Dat is een retributie dat de operator moet betalen.
0: Dus stel, iemand dient een klacht in, jullie gaan er kijken, jullie zien effectief, er is hier iets mis. Die moet dan de tijd krijgen om daar iets aan te doen. En dan komen jullie nog eens kijken of alles in orde is en die controle wordt dan wel betalend.
1: Ja, dat klopt.
0: Los van nog een eventuele straf die ze krijgen.
1: Juist. De hercontrole, dat is altijd die retributie dat betaald wordt. Uiteraard verwachten wij bij die hercontrole dat de inbreuken zijn rechtgezet.
0: Ja.
1: Stel nu dat de zaakvoerder bij de initiële controle een zware maatregel heeft gekregen, neem nu een procesverbaal, ja. Dan zal dat procesverbaal uiteindelijk ook aanleiding geven tot een boete, of dat kan zelfs voor de rechtbank komen.
0: Als het echt een heel zware inbreuk is.
1: Maar ter verduidelijking, wij stellen dat eigenlijk niet op. Wij doen vaststellingen.
0: Ja,
1: en dan wordt er bepaald vanuit de juridische dienst welke gevolg dat er daaraan gegeven wordt.
0: Ja, nu wij krijgen ook heel veel vragen van luisteraars over jullie werk. En luisteraar Julia bijvoorbeeld vraagt zich af of eetgelegenheden die geopend zijn binnen de kantooruren dan meer kans hebben op spontane controles.
1: Dat is eigenlijk een beetje een vraag of dat we werken buiten de normale kantooruren.
0: Ja, ze wilt het wel weten.
1: Ja. Het is zeker zo dat heel veel operatoren actief zijn, enkel in het weekend, enkel s'avonds. En als ze dat doen om in de hoop controles te ontlopen, had ik ze moeten teleurstellen, want wij zijn effectief ook actief s'avonds en in het weekend.
0: Ja.
1: En die maken evenveel kans op controle als anderen.
0: Dankjewel, inspecteur Tom. We hebben hier elk al heel veel bijgeleerd, maar ik heb zo meteen nog meer vragen voor je. Eerst Teddy Swims.

0: Teddy Swims met The Door. En hij staat niet één, maar wel twee keer in de Radio 2 Top 30 met twee nieuwere nummers. Vlaanderen is dus echt grote fan van hem. We hebben het vanmorgen over de voedselinspectie en inspecteur Tom Schweed van het FAVV vertelt ons er alles over. Tom, je bent te zien in het programma De Inspecteurs. En daarin gaat het onder andere over getuigenschotels. Wat zijn dat nu precies?
1: Dat klopt. Getuigenschotels, dat zijn eigenlijk, zoals ik het ook al in het programma zei, dat zijn kleine hoeveelheden van de maaltijden die bereid worden, die bijgehouden worden.
0: In ziekenhuizen bijvoorbeeld?
1: In ziekenhuizen. Dat is een verplichting in Vlaamse ziekenhuizen en ik dacht ook rusthuizen. En dat is eigenlijk bedoeld om, stel dat er een uitbraak is van een ziekte dat mogelijk gelinkt is aan voeding, kunnen die getuigenschotels een zeer nuttig bewijs leveren. Ja. Die worden naar een labo gestuurd, onderzocht, om te zien wat er daar ziekteverwekkers in teruggevonden worden.
0: En dan worden die dus opgestuurd? Of jullie komen die halen?
1: Dus meestal halen wij die zelf op. Ja. Ik vermoed dat ze dat ook wel zelf kunnen opsturen, maar dat gaat dus naar een labo, erkend door het voedselagentschap. Ja. Maar voordien wordt bepaald op wat dat die stalen zullen geanalyseerd worden.
0: En is het dan al vaak gebeurd dat er via zo'n getuigenschotel een ziekte is opgespoord?
1: Toch wel, zeker. Het is een van de beste indicaties dat je kan hebben. Uiteraard, een positief staal hoeft niet direct de oorzaak te zijn, maar het heeft toch al zeker de richting aan naar waar dat er moet gekeken worden, voordat het eventueel verkeerd is gegaan.
0: En wat moet een goede voedselinspecteur nu eigenlijk goed kunnen om die job te kunnen doen?
1: Ik denk dat je enerzijds consequent moet zijn, gedetailleerd. Je moet durven kijken op plaatsen dat misschien niet voor de hand liggend zijn, waar dat de mensen misschien zouden denken van ja, nu ben je een beetje aan het zoeken. Maar de verborgen plaatsen is vaak de plaatsen waar dat er schimmelhaarden, uitwerpsel van oogdierten, nesten zich bevinden. En dat is wel zeer belangrijk dat je dat ook bekijkt. En het natuurlijk durven aankaarten. En je moet daar natuurlijk een beetje tegen kunnen dat je komt in de mensen hun zone en je gaat er kritiek beginnen geven. Dat komt niet altijd positief over. En,
0: worden mensen boos dan?
1: Het gebeurt wel vaker. Boos, een beetje geschoffeerd, ga ik maar zeggen. Ook agressief, verbaal. Dat kan ook voorkomen. Maar dat is zeer, zeer afhankelijk van operator naar operator toe.
0: Je moet wel een dik vel hebben om die job te kunnen doen.
1: Je mag je niet laten intimideren. Uiteraard, je moet daar niet als het echt gevaarlijk wordt. Dan ga je weg van de controle.
0: Zijn jullie daar alleen? Of zijn jullie met twee bijvoorbeeld?
1: Meestal zijn wij alleen op baan. En dat is een beetje, je moet dat risico extra inschatten. Uiteraard, er kan altijd bijstand.

0: gebracht worden. Maar wij gaan zoveel mogelijk alleen op baan. En ja, dat kan soms wel wat onaangenaam aanvoelen.
1: Ja, nu, hoe ben je er eigenlijk zelf ingerold in deze job? Ben je iemand die bijvoorbeeld smetvrees heeft en dan dacht, die job is echt iets voor mij?
0: Ja, nee, dat is eigenlijk toevallig. Het was zeker niet iets dat ik vanaf het begin zei van, ik wil bij TVV gaan werken. Het is een kans die zich voordeed. Voordien werkte ik ook al in de voedingssector als kwaliteitscontroleur. Maar dat was eerder beperkt. Dat is echt heel specifiek eigen aan dat bedrijf. En toen dacht ik van, ik doe dat eigenlijk wel graag, dat controleren. Hoe kan ik eventueel mijn maatschappelijk nut, omdat dat voor mij in een job wel belangrijk is, hoe kan ik dat breder aanpakken? En het voedselagentschap, dat strookt daar wel mee. Omdat we echt wel, ik heb toch het gevoel dat ik kan bijdragen aan de maatschappij voor die voedselveiligheidscultuur.
1: Absoluut, het is superbelangrijk. Nu, in de meeste gevallen loopt het wel goed, zo'n controle, en vinden jullie niks. Maar wat is nu het meest opvallende dat je hebt meegemaakt als inspecteur?
0: Het meest opvallende. Het is jammer dat we ook wel vaak toestanden tegenkomen dat zeer onhygiënisch zijn. Mm-hmm. Ik denk een recent voorbeeld voor mezelf was een controle waar dat je onder het fornuis een half verteerde muis karkas zag, was de muis over had.
1: Een muis?
0: En die kleefde vast eigenlijk onder het fornuis. We weten niet of dat kwam door het vet of omdat er daar ooit een val heeft gestaan.
1: Ja.
0: Maar als die muis al half verteerd is, dan
1: wordt
0: er
1: daar
0: al
1: dus nooit
0: eventjes
1: gekuist,
0: niet gekuist geweest.
1: Eronder, ja.
0: Dus dat is wel jammer om te zien.
1: Ja, dus dat is gelukkig uitzonderlijk, denk ik dan. Maar heel goed dat de voedselinspecteur dus altijd klaarstaat voor onze voedselveiligheid. Dankjewel, inspecteur Tom Schweet.

0: Simply Red en Something Got Me Started. Het perfecte nummer voor op een vrijdag. En ja, het is vrijdag en dan kan je de nieuwsbrief van Win-Win verwachten. En er staan opnieuw heel veel win-wins in. Straks meer daarover na het nieuws uit je buurt.
1: Onze Vlaamse bedrijven mogen gezien worden. Ze blijven ervoor gaan. Met tonnen doorzettingsvermogen, enthousiasme, passie en trots. Maar op zondag 4 oktober kan je het zelf ontdekken. Achter de schermen van meer dan 200 bedrijven op FOCA Open Bedrijvendag. Wat valt er te beleven in jouw buurt? Ontdek het op openbedrijvendag.be. Samen met Vlaio, Trends, De Zondag, VRT1 en Radio 2.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
6: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
7: Go yellow!
8: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
9: Hey, ik ben Xavier Taverne. Ja, die van Win-Win. Het radioprogramma, het tv-programma, de podcast en vanaf nu ook het boek. 224 pagina's vol slimme consumententips om je leven beter te maken en betaalbaar te houden.
10: Win-Win, een boek dat zichzelf terugverdient. Nu in de boekhandel.
11: Durf zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van e-mens. Zo blijf je langer thuis wonen. Vraag zorg aan bij e-mens op i-mens.be.
12: Mannekes, Bompie. Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
13: Oh.
12: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
14: Ik heb er al direct 2 nodig.
15: Oh, ik heb 20.
14: Ik dacht het wel.
12: En wel, het is het moment.
16: Hoe maak je het?
17: Samen met Gamma, Gamma.
16: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
18: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
19: Elke dag telt voor 2.
20: Het is 9:30. Goedemorgen, VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Jeroen Guns. In Anderlecht zijn gisteravond laat 3 mensen gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval. Een wagen en een motor botsten er op elkaar. Daardoor werd de motorrijder weggeslingerd, de wagen belandde op zijn dak. De brandweer moest de 2 inzittenden bevrijden. 3 gewonden dus, maar niemand in levensgevaar. De politie onderzoekt nog hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren. In Leuven is de Leon Verhelststraat ingehuldigd. Verhelst was 40 jaar lang voorzitter van brouwerij InBev en heeft na de Eerste Wereldoorlog ook de stad Leuven ermee bovenop geholpen. Hij was ook jarenlang professor brouwerijkunde aan de KU Leuven. De straat ligt aan de Horen in Leuven, de oude brouwerij van InBev, waar de eerste Stella Artois werd gebrouwen, zegt Marieke van der Straten van de Leon Verhelst Foundation.
21: Binnen AB InBev heeft hij enorm veel betekend, omdat hij ook belang hechtte aan de medewerkers en het welzijn van de medewerkers. Hij heeft bijvoorbeeld in die tijd ook gezorgd dat er bouwgronden opgekocht werden, waar de medewerkers dan hun eigen huis konden opbouwen, bijvoorbeeld. Hij was eigenlijk lang voor er sprake was van sociaal ondernemen, was hij al heel lang daarmee bezig.
20: De gemeente Lennik vraagt haar inwoners om het zeker te melden als ze ergens ratten zien. Op basis van die meldingen kan de gemeente dan bepalen waar ze haar slimme rattenvallen moet zetten. Met zo'n vallen worden eerst gegevens verzameld over hoe de ratten zich gedragen, waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan. En de gemeente wil zo eventuele overlast structureel aanpakken, op strategische locaties en zonder gif trouwens, in plaats van hier en daar individuele exemplaren te gaan vangen. En in de kerk van Veltem in Herent is een uitgebreide tentoonstelling geopend over het leven van Ivo van Damme. Het is 50 jaar geleden dat de atleet uit Veltem overleed. Zijn goede vriend en dorpsgenoot Fernand Rochette heeft de expo al bezocht en hij heeft nog altijd de beste herinneringen aan Ivo, zoals aan die keer dat ze samen naar een huldiging gingen op het gemeentehuis.
7: Ik liep in de buurt van hem en hij zegt: Godverna, ik ben mijn medailles vergeten. Wil jij die gaan halen? Die liggen thuis. Ik kom daar buiten, overhaastig. Ik laat een medaille vallen. Die rolt daar, bang dat die zou in een rooster vallen, ze daarachter buiten adem. Niemand heeft dat ooit geweten.
13: Nu wel.
7: Ja, oh ja.
20: Ja, nu wel. De expo over het leven van Ivo van Damme toont onder meer zijn spikes, zijn loopschoenen en zijn laatst behaalde medaille en loopt nog tot 18 oktober in de kerk van Veltem. Zonnig vandaag met hier en daar wat hoge wolkensluiers bij temperaturen tot 20 graden. Ook het weekend en begin volgende week blijft het zacht en droog met vaak zon. Tegen midden volgende week dan wordt het iets frisser. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel lees je in de app van VRT Nieuws.
0: Goedemorgen Mona, is het nog altijd zo rustig?
15: Ja, het is nog altijd rustig. Het is zelfs rustiger geworden. Richting Antwerpen enkel een file op de E19 vanaf Kleine Bareel. Aansluitend op de Antwerpsring naar Gent gaat het 10 minuten langzamer tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En dan rond Brussel op de binnenring 10 minuten file golven. En dat doe je tussen Stroombeek en Machelen.
0: Wat doen mensen dan op een vrijdag? Ik vraag me dat echt af. Dus iedereen op donderdag is op de weg en op vrijdag niemand.
15: Ja.
0: Gewoon thuis aan het chillen.
15: Ja, thuis aan het werken, denk ik.
0: Ah ja, werken, ja, tuurlijk.
15: Zo,
0: ja, ja.
15: Thuis werken, maar dan toch al zo met een kopje koffie in je pyjama.
0: Ah, heerlijk.
15: Heerlijk, hè? Oh, dat is het leukste.
0: Het weekend longt. Ja, hè? Jij kan dat niet doen, hè, Mona? Ik ook niet, hè? Nee, spijtig. Maar we leven al mee met de mensen die het wel kunnen doen.
15: Voilà.
0: Veel plezier.
22: Lekker! Echt!

0: Sergio Mendes en Black Eyed Peas. 20 jaar geleden maakten ze deze cover van het nummer dat Sergio zelf heeft gemaakt in de jaren 60.
1: Win-win.
0: Zeg, en wie hebben we hier ineens bij ons op bezoek gekregen? Xavier Taverne.
2: Dag Shema, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Je kan mij niet missen, hè?
2: Wel.
0: Of vind je dat ik het niet goed doe? Wel. Om je mij controleren.
2: Ik vond dat er zoveel was misgelopen deze week dat ik gewoon even lang moest lopen.
0: Ik ga even huilen in het boekje. Ja, nee. Jij dacht voedselinspecteur, voilà, de radio-inspecteur ben jij, hè?
2: Nee, dat is helemaal niet zo. Nee, ik heb de laatste dag van de opnames voor Win-Win TV. Dus we gaan de allerlaatste opnames doen voor seizoen 4. Daar komt nog één week van. Dat is volgende week na het Journaal van 7. En dit is mijn laatste draaidag voor TV.
0: Dus dan mogen we ook wel met heel triest het weekend ingaan, want het is nog maar één week Win-Win.
2: Ja, maar wij zijn nooit helemaal weg. Er is de radio, er is het boek, er is de nieuwsbrief, er is de social media.
0: Ja, je bent echt overal.
2: Ja, wij.
0: Wij.
2: Dat moet je nog leren, hè?
0: Ja, inderdaad.
2: There's no I in team, hè? Ja, het is wij.
0: Nee, oké. Ja. Ah, ik ben heel blij dat je eens langskomt.
2: Maar met veel plezier.
0: Mis jou wel, hoor.
2: Ja, ik ook. Wij zien elkaar niet zo vaak. Nee, hè? Maar je doet het wel heel goed. Dat wou ik wel nog even zeggen. Dank dat meen ik echt. Ja.
0: Oh.
2: Ik ben heel blij dat je in ons team zit.
0: Dankjewel, Xavier. Ja.
2: Ik ga nu maar de consument weer redden.
0: Ja, want we hebben het over groepsaankopen vandaag. Je hebt misschien zelf ook al eens meegedaan aan een groepsaankoop voor energie. En je kan je dan samen met veel andere consumenten inschrijven om een lagere prijs te krijgen voor gas en elektriciteit. Op het einde van de rit is er dan één leverancier met het goedkoopste tarief waar iedereen klant bij kan worden. Maar we kregen heel veel mails van luisteraars die toch wel een heel opvallend bericht doorstuurden. Want energieleverancier Energy Vision liet al hun klanten weten dat ze niet meer willen meedoen aan de groepsaankopen die het bedrijf iChooser organiseert. En veel klanten hadden daar toch wel vragen over en daarom willen we het er vandaag over hebben. Nu, het bedrijf verwijt iChooser dat ze dus nieuwe regels hebben ingevoerd waardoor zij niet meer vrij zouden mogen communiceren met hun klanten. Grote baas Maarten Michielsen legt uit wat het probleem is.
3: We zitten in een heel gereguleerde sector. Hè. Enerzijds moeten we veel communiceren met klanten, anderzijds willen wij als bedrijf heel transparant zijn en kunnen communiceren over betere tarieven enzovoort. Van iChooser mogen we niet communiceren met klanten over betere tarieven met een verwijzing naar de groepsaankoop, terwijl we wel verplicht zijn om de productnaam groepsaankoop te noemen. Als we dat niet doen, dan zijn we in overtreding met het energiedecreet. En als we het wel doen, dreigt iChooser om ons uit te sluiten voor alle volgende groepsaankopen. Volgens ons is het 1 niet wettelijk, 2 is het in elk geval niet gewenst. En we staan er ook niet alleen. Hè. De sectorfederatie heeft in naam van alle energieleveranciers gevraagd om dit te laten onderzoeken.
0: Ja, tijd om iChooser zelf er ook bij te halen. Frederik Dumalijn, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Volgens Energy Vision zorgen jullie er dus voor dat ze hun klanten niet meer eerlijk kunnen inlichten over hun tarieven. Maar jullie zien dat weer helemaal anders, hè?
4: Ja, inderdaad. Voor ons gaat het hier eigenlijk echt over een misverstand of een misinterpretatie vanuit die kant. Want het is inderdaad wel zo dat wij uit ervaring uit vorige projecten en ook eigenlijk om verwarring te vermijden bij mensen die aan de groepsaankoop willen deelnemen, dat we ervoor gekozen hebben om voorwaarden in onze leveranciersovereenkomst aan te scherpen. Dat is effectief waar. Maar wat dat wel het geval is, is dat die afspraken alleen maar eigenlijk specifiek doelen op communicatie die van publicitaire aard wordt uitgestuurd. Dus communicatie die echt een commercieel karakter hebben. Maar uiteraard, wij gaan op geen enkele manier proberen om voorwaarden extra op te leggen of te hinderen dat een energieleverancier communicatie kan uitsturen waardoor ze door wet of regelgeving verplicht zijn. Dat is zeker onze doelstelling niet, dat is ook onze plek ook niet om dat te doen. Voor ons is het voornamelijk duidelijk en daarvoor hebben we het ook gedaan om ervoor te zorgen dat de communicatie die naar consumenten worden uitgestuurd, dat die gewoon duidelijk blijft en dat er geen verwarring wordt gecreëerd. Wat wij uit ervaring wel hebben geleerd bij vorige communicatie, waar dat onze eigen klantendienst werd overspoeld met vragen, omdat er voor hen onduidelijke, soms tegenstrijdige communicatie werd uitgestuurd. En vandaar dat wij, eigenlijk komt het erop neer dat wij vooral vragen van als er ergens een verwijzing of een vergelijking wordt gedaan met de groepsaankoop of het groepsaankoopaanbod, dat wij daarvan op de hoogte zijn en dat we gewoon mee kunnen kijken naar die communicatie om problemen te voorkomen in plaats van ze achteraf te moeten genezen.
0: Dus het is niet echt een verbod, zegt u?
4: Nee, het is inderdaad, het is voornamelijk het verschil tussen de communicatie van publicitaire aard of van wettelijke aard, laat het ons zo zeggen. En dan nog is het eigenlijk voornamelijk onze insteek om naar zo'n communicatie, als het dan effectief met een verwijzing is naar de groepsaankoop, om daar gewoon constructief samen naar te kijken, ja. om ervoor te zorgen dat die communicatie op een correcte, duidelijke en transparante manier wordt uitgestuurd, ja. Dat het geen verwarring, geen onduidelijkheid en geen problemen nadien veroorzaakt.
0: Nu, de energieleveranciers die hopen natuurlijk om via zo'n groepsaankoop ook gewoon heel veel nieuwe klanten te lokken en te houden. Hoe verdienen jullie zelf geld aan zo'n groepsaankoop?
4: Ja, wij hebben een heel team dat daar de hele tijd aan werkt om ervoor te zorgen dat zo een project ook op poten wordt gezet, om ervoor te zorgen dat dat vlot loopt. En uiteraard, en dat is uiteindelijk de belangrijkste doelstelling, om ervoor te zorgen dat een grote groep van mensen ook een scherp voorstel kan krijgen. Ja. Dus een scherp contract voor energieprijzen. En effectief, ja, daar rekenen wij aan de leveranciers een vergoeding aan. En die vergoeding wordt bepaald aan de hand van het aantal mensen die effectief op het aanbod ingaan.
0: Nu, een van de aanpassingen in de voorwaarden waar Energy Vision een probleem mee heeft, is dat ze jullie dus niet alleen voor de nieuwe klanten moeten betalen, maar ook voor mensen die al klant waren bij hen, maar dan via de groepsaankoop toch intekenen op het nieuwe tarief. Waarom moeten zij betalen voor klanten die ze al hadden?
4: Ja, wel, dat is eigenlijk een hele systematiek die daarachter zit, die we hebben uitgewerkt, die we ondertussen al voor bijna 20 jaar eigenlijk toepassen. Dus ondertussen hebben wij via onze projecten, zijn er al meer dan 500.000 keer dat er iemand is overgestapt of is ingegaan op het aanbod van de groepsaankoop. Maar het is een manier die wij hebben uitgewerkt om ervoor te zorgen dat het speelveld voor alle energieleveranciers zoveel mogelijk gelijk getrokken wordt. Dus voor grote leveranciers, maar ook eventueel kleinere challengers die met de groepsaankoop willen meedoen, wat trouwens ten goede komt van het resultaat van de veiling, want op die manier hebben we meer spelers, meer energieleveranciers die ook aan het project of aan de veilingen deelnemen. Ja. En op die manier zijn we ervan overtuigd dat wij tot het beste resultaat komen. Nu, hoe dat effectief die precieze afspraken helemaal in detail worden uitgewerkt, denk dat dat ons op dit moment te ver zou brengen, want dat is een hele combinatie van zowel prijsafspraken als andere voorwaarden.
0: Maar je bedoelt dus, kleinere leveranciers moeten gewoon eerlijk kans krijgen om ook mee te doen. En dat is dan de reden.
4: Absoluut.
0: Waarschijnlijk.
4: Ja.
0: Nu, Energy Vision zegt, wij gaan daar niet mee akkoord. En ze verwijten jullie ook dat jullie alleen zoveel mogelijk geld willen verdienen en dat jullie daarom de voorwaarden strenger hebben gemaakt. Dat vertelt Maarten Michielsens.
3: Dat is een contract dat zegt, als we een nieuwe klant aanbrengen, dan moeten we daarvoor betalen. Oké. Okay. Als je een bestaande klant hebt, dan moet je daar een beetje minder voor betalen. Oké. Okay. Maar als die bestaande klant dan al langer dan een jaar klant is bij u, dan moet je daar veel meer voor betalen. Dat houdt geen steek. Dat houdt echt totaal geen steek. Het is niet zo dat dit gebeurt op vraag van die provincies. Dat hebben ze mij letterlijk gezegd. En dat is ook logisch, hè. Die provincies willen de goedkoopste energie naar burgers geven. Het is enkel ingegeven om commerciële belangen van end-users. Dat gaat over miljoenen euro's en miljoenen euro's. Ik ben er niet om miljoenen euro's te betalen aan een Nederlands bedrijf. Ik ben er om goede prijzen en goede service aan onze klanten te geven.
0: Bij ons Frederik Doemalijn van iChooser, het bedrijf dat groepsaankopen organiseert. Nu, wat Energy Vision hier zegt, is toch wel een heftige beschuldiging. Wat vind je daarvan?
4: Ja, het is natuurlijk, wij zijn een commerciële organisatie die deze projecten organiseert. Mm-hmm. Wel met de doelstelling uiteraard om ervoor te zorgen dat alle consumenten, alle mensen die deelnemen aan onze projecten, dat die er ook effectief goed uitkomen en dat die een interessant aanbod of een interessant energiecontract kunnen bekomen dat duidelijk is en dat ook zonder voorwaardelijke of randvoorwaarden wordt aangeboden. Dat is uiteindelijk onze doelstelling. En zoals ik daarnet zei, dat hebben we ondertussen al 20 jaar lang zo georganiseerd. Zijn we ook toegekomen.
0: Nee, het is wel zo uiteraard dat veel mensen die de e-mail van Energy Vision hebben gekregen, die ook naar ons hebben doorgestuurd, dat die het gevoel hebben dat zo'n groepsaankoop eigenlijk allemaal doorgestoken kaart is. En dat die hen dus helemaal niet de goedkoopste tarieven op de markt geeft. Sluiten jullie bepaalde leveranciers effectief al vooraf uit om mee te doen aan een groepsaankoop? Of zijn er andere dingen die zouden kunnen wijzen op een doorgestoken kaart?
4: Nee, dat is dus absoluut geen feit. Net het omgekeerde eigenlijk. Het is wel zo dat in voorbereiding van elk project, van elke groepsaankoop die wij organiseren, gaan wij onze leveranciersvoorwaarden of het leverancierscontract dat wij hebben herbekijken. Mm-hmm. Om het aan te scherpen, om het aan te passen, dikwijls ook aan evoluties in de markt, om te zorgen dat het in lijn is. Maar de voorwaarden zijn voor alle energieleveranciers die interesse hebben om mee te doen aan zo'n groepsaankoop identiek dezelfde. Ja. Dus die voorwaarden die worden uitgestuurd. En het is op het moment dat een energieleverancier akkoord is en dat die mee wilt en kan gaan aan de voorwaarden die wij gesteld hebben, die we trouwens ook stellen voornamelijk vanuit het oogpunt van de consument, om ervoor te zorgen dat het resultaat zo goed mogelijk en zoveel mogelijk in het voordeel van de consument is.
0: Ja.
4: Dus als de energieleverancier daarin mee wilt gaan, dan doen zij mee aan de veiling. Maar het is dan uiteindelijk de veiling die bepaalt wie dat de winnende leverancier gaat worden. Het is het scherpste, het interessantste aanbod aan de door ons vooraf opgestelde voorwaarden dat gaat geselecteerd worden.
0: Ja,
4: maar daar hebben wij absoluut geen manier in om daarin te gaan sturen.
0: Het is altijd wel degelijk het goedkoopste tarief dus.
4: Het is het goedkoopste aan de voorwaarden die wij vooraf hebben opgesteld. Wij gaan bijvoorbeeld zorgen dat er geen, zoals ik daarnet zei, geen bepaalde voorwaarden die in enkel maar in bepaalde situaties gaan zich kunnen voordoen. Mm-hmm. Of dubbelzinnige zaken waar dat je dan toch rekening moet houden die pas na een jaar van toepassing zijn of dergelijke.
0: Ja.
4: Al die zaken sluiten wij uit, maar dat bepalen we op voorhand in de leveranciersovereenkomst.
0: En dat
4: zodat
0: weten die
4: we
0: dan
4: ook. Voilà, inderdaad. Ja. Zodat we effectief op moment van veiling de vergelijking kunnen maken op prijsniveau en daar het scherpste tarief kunnen uit gaan selecteren.
0: Er komt binnenkort weer een nieuwe groepsaankoop ook aan van jullie. Energy Vision gaat dus al niet meedoen. Maar hebben jullie nog klachten gekregen van andere energieleveranciers?
4: Wij zijn in contact, of wij staan open contact te krijgen of in contact te staan met alle energieleveranciers. Ik heb met verschillende leveranciers overleg gehad in voorbereiding van deze veiling. En op dit moment is het eigenlijk, heb ik van geen enkele kant andere energieleverancier gehad die hier zo zwaar tegenin gaat.
0: Okay.
4: Er zijn hier of daar ook omwille van deze communicatie die gebeurd is, zijn er wel vragen geweest. Maar die zijn allemaal opgelost geraakt. En daar is geen enkel probleem.
0: Okay. Dankjewel, Frederik Dumalijn van iChooser. Nu, de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven heeft in ieder geval dus wel gevraagd aan de Federale Overheidsdienst Economie om de contracten te gaan onderzoeken.
1: Win-win.

0: Guusje en Bazaar met Blijf nog even hier. En dat hebben we ook graag bij Win-Win, want je favoriete moment van de week is er. De nieuwsbrief zit in je mailbox. Elke vrijdag krijg je rond deze tijd een mailtje met enkele consumententips en nieuws van de afgelopen week. We hebben bijvoorbeeld ontdekt dat een e-book, een digitaal boek dus, ook uitverkocht kan raken, net als een fysiek boek. Luisteraar Jan vond dat heel raar, maar het kan dus wel degelijk gebeuren en dat komt vaak door rechten, want een uitgeverij kan bijvoorbeeld de rechten van een bepaald boek verliezen. Maar wees gerust, ook een uitverkocht e-book kan nog terugkomen, dus wie weet heeft luisteraar Jan dan toch geluk. Deze week ben je ook te weten gekomen wat een syndicus eigenlijk allemaal doet en vooral wat hij niet doet, want het werk van een syndicus stopt aan de voordeur. Alles wat in het appartement gebeurt is niet het probleem van een syndicus. En je hoorde deze week ook enkele tips om onbetrouwbare webwinkels te ontmaskeren die jou willen oplichten. Concreet, betaal bij webshops met je kredietkaart als je dit hebt en niet met je gewone bankkaart. Als er dan toch iets misloopt, dan kan je je betaling betwisten via de website mijnkaart.be. Zeg, en als je nog niet bent ingeschreven op onze nieuwsbrief, dan kan je dat toch gewoon regelen op 14 Max.
1: Win-win.
2: Radio 2.
1: Shema Sai Sai.

0: anyone can make it in Hollywood.
1: Hotshot van Stan van Samang. Veel plezier met Anne en Daan.
2: Radio 2. Bij Zelfbouwmarkt in Ninhoven vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
3: Nee, goeiedag samen, kan ik helpen?
4: Ah, wel, wij zoeken een keuken.
5: Okay. Maar een grote, want we hebben 5 kinders.
3: Ja, ja. Ah, wel, probeert in deze eens?
4: Ah. Kenji, Kimberly, Britney, Chelsea, Lindsay, komen eten.
3: En?
4: Goeie akoestiek, verkocht.
5: Mogen ze Shaki vergeten?
2: Zelfbouwmarkt. Nu tot 50% korting op Duitse kwaliteitskeukens. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
6: Cinepus, de rommelmarkt van Cine. Meer dan 500 professionele antiquairs, brocanteurs en verzamelaars in de Cine Expo. Maar ook een mooie antiekbeurs. Cinepus van 9 tot 11 oktober. Meer info, cineexpo.be. Cine Expo, dichterbij
7: dan je denkt. Hey, ik ben Xavier Taverne. Ja, die van Win-Win. Het radioprogramma, het tv-programma, de podcast en vanaf nu ook het boek. 224 pagina's vol slimme consumententips om je leven beter te maken en betaalbaar te houden.
8: Win-Win, een boek dat zichzelf terugverdient. Nu in de boekhandel.
9: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Nachtwacht Halloween in Plopsaland, Belgium. De Nachtwacht komt voor een grote uitdaging te staan. Ze kunnen alle hulp gebruiken om de zwarte heks Morgat tegen te houden tijdens hun gloednieuwe show. Elk weekend van oktober en in de herfstvakantie. Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
10: Auto wassen?
11: Check.
10: De kelder opruimen?
11: Check.
10: De kasten uitmesten?
11: Check.
10: Heb je echt niets beters te doen op een zondag? Denk aan Naam. Elke eerste zondag van de maand zijn de winkels open. Boutiquejes, conceptstores, lekker slenteren en een culinaire pauze. Beleef een heerlijke zondag in Namen. Namur, la vie de belle.
12: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet 1, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
13: Nu kunnen we samen lezen.
12: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
14: Kan jij nog lang lezen?
13: Denk het wel.
12: Beleef De Kampioenen als nooit tevoren.
14: We hebben deze nacht tot 11:30 zitten lezen.
13: Gezellig, hè?
12: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
5: Bij gedacht.
2: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker. Kom langs in een van onze 7 toonzalen in Vlaams-Brabant en ontdek wat nieuwe ramen en deuren voor uw woning kunnen betekenen.
8: Luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Maak een combinatie van chipolata's, pastinaak, wasabi en mierikswortel en je krijgt het gerecht van de Messi-chef Jelle. Of het lekker is, dat ontdekken we zo.
15: Elke dag, telk voor twee.
1: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De digitale ongelijkheid in België blijft groot, want 4 op de 10 Belgen heeft moeite met eenvoudige digitale vaardigheden. Dat blijkt uit onderzoek van de Koning Boudewijn Stichting. Bepaalde groepen zoals ouderen, kortgescholden en mensen met een laag inkomen zijn kwetsbaar, zegt professor mediapsychologie Koen Ponnet van de Universiteit Gent.
16: We merken dat de digitale evolutie zeer snel gaat. Mensen kunnen zich moeilijk bijblijven en we raden dan ook aan om, zeker als het gaat om essentiële dienstverlening, bijvoorbeeld online bepaalde zaken moeten we doen voor de overheid, dat er niet online diensten eigenlijk ook worden aangeboden daarin.
1: Daarnaast wordt artificiële intelligentie meer en meer gebruikt, vooral door jongeren. En volgens de Koning Boudewijn Stichting kunnen er zo nieuwe vormen van digitale ongelijkheid ontstaan. Voor mensen die niet kritisch of bewust met die artificiële intelligentie om kunnen gaan. Minister van Landbouw en Omgeving Jo Broens wil dat everzwijnen meer bestreden kunnen worden. Al enkele weken veroorzaken everzwijnen overlast, vooral in Limburg en de Antwerpse Kempen. Heel wat tuinen worden omgewoeld en gisteren was er een
11: aanrijding met everzwijnen op de E313. Op verschillende plaatsen in Limburg zijn er de volgende week al drukjachten en Broens wil nog meer mogelijkheden.
13: We zullen in het algemeen de strijdende jacht tegen die everzwijnen moeten opschalen, want ze zorgen voor enorme schade en ook voor onveilige situaties op onze wegen. De efficiëntie van die jacht, daar werken we ook aan. Hè. Dus dat men ook 's nachts kan gaan jagen, bijvoorbeeld met nachtkijkers, geluidsdempers. We roepen de mensen ook nog altijd op om op wildinzicht.be om daar toch ook alle meldingen te doen.
11: En de Verenigde Staten zetten Europa en vooral Frankrijk en Duitsland onder druk om hun noodvoorraden met diesel te gebruiken. Door de oorlog met Iran is diesel erg duur geworden en met verkiezingen in november wil president Trump die prijs doen zakken. Maar door noodvoorraden op de markt te brengen zijn er minder reserves wanneer de crisis in de winter groter zou worden. Volgens energie-expert Thijs van de Graaf van de UGent kan de prijs van diesel hierdoor wel tijdelijk zakken.
17: Als je meer voorraad op de markt gooit, dan gaat de prijs naar beneden voor iedereen. We hoeven daarom die diesel uit onze noodvoorraden niet naar de VS te exporteren. En als die op onze markt vrijkomen, dan komt er elders weer extra diesel vrij. En dat zou dan de prijs voor iedereen kunnen drukken. Maar het is natuurlijk een tijdelijke oplossing. Je gaat er geen raffinaderijen mee repareren die kapotgeschoten zijn in het Midden-Oosten of in Rusland. Het enige wat je doet, is dat je er tijd mee koopt.
11: Het is zonnig met hoge wolken en tot 20 graden vandaag. Het weekend en begin volgende week blijft het zacht en droog met vaak zon. Tegen volgende week in het midden ongeveer wordt het wat frisser met regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
18: Hoogstraten. Na. Hoogstraten aardbeien.
19: Goedemorgen, naar Antwerpen komt er 10 minuten vertraging bij op de E19 vanaf Kleine Bareel en aansluitend op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de binnenring rond Brussel vertraag je tussen Wemmel en Grimbergen, daar is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. En op de binnenring rond Kortrijk, dat is de R8, is het dan weer uitkijken voor een obstakel voorbij Marken.
20: Radio 2, Anne en Daan.
21: Anne Rijmen en Daan Masset.
22: Wat ruik ik hier? Is dat de Mirix-wortel van de messenchef Jelle? Of is dat het weekend?
19: Ik denk dat je ze allebei ruikt. Zeer welkom bij Anne en Daan.
22: En Jelle.

0: Roxette en Sleeping in My Car.
1: Kleine dienstmededeling voor de mensen die graag kijken naar Anne en Daan op televisie op VRT1. We zijn daar niet te zien, want op VRT1 zie je nu Villa Politica voor het debat over de septemberverklaring van de Vlaamse regering. Dat wordt minstens even plezant als onze uitzending elke dag.
2: Pastel.
1: Misschien nog spannender en interessanter zelfs. Maar als je toch naar het mooie gezicht van Anne wil kijken via VRT Max, kan je live in de studio meekijken.
0: Ja. Zeg, net in het radionieuws, minister Broens wil dat er meer gejaagd kan worden op de everzwijnen in Limburg. Jij woont daar nog altijd aan.
1: Dat kan ik bevestigen.
0: Ja, zie jij ze soms?
1: De laatste jaren steeds minder, maar toen ik pas in Genk ben gaan wonen, het jaar daarna, denk ik, hebben ze een 2 of 3-tal keer gezien op straat. Altijd 's avonds, dat je zo de straat indraait en dan zie je ineens een bende... alleen kudden eigenlijk, everzwijnen zie je daar dan staan.
0: Ja, die komen niet alleen, hè?
1: Nee, dat is vaak een mama everzwijn met haar... wat zijn dat? Kleine everzwijn?
0: Kleintjes, ja, jongskes.
1: Zwijntjes. En die moeders, dat zijn echt kolossen van beesten. Want ja, ja. Ik rijd dan traag, omdat wij in een woonwijk wonen. Maar ik kan mij voorstellen, als dat plots voor jou opduikt en je hebt een bepaalde snelheid... Dat is een muur, dat zijn echt gigantische beesten, hè?
0: Ja, ja. Ik wil dat ook niet achter mij aan hebben.
1: Nee, dat snap ik.
0: Was vorig jaar toch zo'n verhaal van een vrouw die aangevallen werd door zo'n everzwijn in Antwerpen?
1: Dat is gelukkig wel uitzonderlijk, maar ook als ze je tuin omspitten en omwoelen, ja.
0: Ja!
1: Er zijn ook soms voetbalvelden, hè, die helemaal omgewoeld zijn door de everzwijnen. Je kan dat ook zien als je door Limburg rijdt. Ik zal eens een safari organiseren. Dan zie je aan de kant van de weg, kan je zo zien van... Ah, hier zijn everzwijnen geweest. Ja. Want dan is dat gras omgewoeld.
0: Ja, ja. Ik hoorde ook in het nieuws dat de minister zei van... Ja, er is een drukjacht.
1: Ja.
0: Wat is dat? Ik
1: weet niet, jij niet van druk? Je bent dan ook van Limburg afkomstig.
0: Ja, maar ik heb nog geen everzwijn.
1: Een drukjacht is dat er van bijvoorbeeld vanaf de ene kant van het bos... dat de everzwijnen worden opgejaagd. Dat er
0: door de mens.
1: Door de mens. Dan wordt er op een rij met, ik zeg maar iets, 10 mensen gelopen. Zodat de everzwijnen allemaal één kant uitlopen. En aan de andere kant van het bos, waar ze dan naar buiten komen, daar staan dan de jagers. En dat is een drukjacht.
0: Het is gelijk Wereldoorlog 1. Dat was ook zo. Dat is opgedrukt en dan... Oh, ja.
1: Ja, ongeveer.
0: Ja.
1: Maar toch anders.
0: Nou zeg, ja oké, everzwijnen in Limburg. Dus let er mee op. Het is dat nieuws en wij kunnen over getuigen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, allez, voorzichtig. Hè.
3: Radio 2, Anne en Daan. Anne Rijmen.

0: Aaron Blommaert. En het voelt als een zonde. Lieve mensen, het is maandag. Nee, het is vrijdag,
1: Ann. Amai, het is tijd dat weekend.
2: Heel Vlaanderen nu in de war.
0: Ja. Nee, maandag belden we met Jelle Beekman, beter bekend als de Messi-chef Jelle. Dat is onze persoonlijke Radio 2-chef. Die kookboeken uit zijn mouw schudt en woordmopjes uit de mond.
1: Amai.
2: En hij maakt met ingrediënten die wij random uit kookpotten trekken altijd een gerecht. Hij tovert dat daar.
0: Ja. Nee, maandag belden we met Jelle Beekman, beter bekend als de Messi-chef Jelle. Dat is onze persoonlijke Radio 2-chef. Die kookboeken uit zijn mouw schudt en woordmopjes uit de mond.
1: Amai.
2: En hij maakt met ingrediënten...

0: het is echt goeie eten gelijk.
1: Ja, maar het is...
2: Zijn die patatten daarbij?
0: Ja, patatten. Het moet niet altijd met winegums en zure matten zijn. Hè?
2: Goed, nee, oké. Okay.
1: Ik vind het een mooi vol bord. En vooral, mocht er nu radio met geur zijn...
0: Ja.
1: Oh, er hangt hier een geur, jongens, in de studio.
0: Ik krijg er wel honger van, hè.
1: Oh, ja, echt waar. Mijn maag begint te knorren van de honger als ik het alleen maar ruik.
2: Prik eens met de vork erin. Jij mag als eerste proeven.
1: Gaarne.
2: Want wat hebben we eigenlijk gemaakt, Jelle?
0: Het is typisch Oostenrijks. De grussel noemt het. Het is eigenlijk, het is echt poepsimpel. Het zijn eigenlijk... Er roept iemand al, ja.
1: We hebben het daar vorige week nog over gehad, over dat gerecht.
0: Ah ja, kijk, voilà. Ik vind dat super lekker. Dat zijn gebakken patatjes. Eigenlijk vaak een manier om restjes in te verwerken. Normaal is dat met ui, patatjes en restjes van vlees. En nu heb ik ook courgette bij gedaan. En dat is bijna altijd geserveerd met een eitje erop en wat marjolein. Heel simpel. En de wasabi en de mirikswortel heb ik op een andere manier nog bijverwerkt. Maar dat is echt, dat is goed eten, hè.
1: Dat is, ja, man. Allee. Dat is voor de hele dag, hè, dit.
0: Ah, ja, maar dat mag toch, ja.
1: Dat is voor in de bergen te gaan trekken. Hè,
0: ah, voilà.
1: Genoeg binnen om verder te kunnen.
0: Inderdaad.
2: Goed, goed. Over die wasabi, daar wil ik het straks nog over hebben. Want dat vind ik toch vrij... ik denk dan altijd sushi en Japans. Maar bon, dat is toch iets anders bij dit gerecht.

0: 25 jaar muziekcarrière, de Craig David. Dat was met het album Born to Do It. De ticketverkoop via Ticketmaster is begonnen, dus je hoeft geen 7 days meer te wachten.
1: Mama, ik ga dan 2 dagen shoppen, hè. Doei!
2: Het weekend van de klant komt eraan.
3: Een onvergetelijk winkelweekend op zaterdag 3 en zondag 4 oktober.
2: Laat je verwennen bij tienduizenden winkeliers en handelaars.
1: Mama, ik heb wel 2 bankkaarten nodig, hè.
2: Ga shoppen in jouw buurt en misschien word je wel bediend door onze Radio 2-presentatoren in heel Vlaanderen.
3: En op zaterdag 3 oktober vind je Radio 2 in Roeselare. Met live-uitzendingen, veel ambiance en verrassingsoptredens in de winkelstraten.
2: Check het volledige programma op weekendvandeklant.be.
4: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
5: en Brico Planet
4: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
5: 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% voor B-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Horta, horta, voeta.
7: Voel je kat haar zalig zachte vacht.
8: Ai, poesje.
7: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
8: Oh, poesje.
7: En toch zou jij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er niet.
8: Een stoute kaart.
7: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want jij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
9: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
10: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
11: De filmzalen van Filmfest Gent zijn er klaar voor. Laat je omverblazen door films van legendarische makers of door het strafste talent van morgen. Bezoek de familiezondag met onder andere Bart Moejaert. Kom naar de Belgische premières van Lucas Dont en Michaël Roskam of ontmoet de componisten achter onder andere Notting Hill. Van 7 tot 18 oktober, tickets via filmfestgent.be. Samen met de morgen, KNAK, VRT en Radio 2.
12: Radio 2.
13: Elke dag telt voor 2.

0: Cool and the Gang en Celebration.
1: Ah, elke vrijdag is het Celebration, want dan komt Messi Chef Jelle naar hier. Leuke gast, maar vooral heeft altijd eten bij.
2: Sorry.
1: Gezondheid aan. Opdracht elke vrijdag, een gerecht maken met 4 ingrediënten die uit onze legendarische kookpotten worden getrokken. Dat werd vandaag een Oostenrijks gerecht met onder andere wasabi dat erin zat. Zeer lekker, het bord is al half op. Maar goed, die wasabi, ja. Jelle, dat zat erbij, dat is Japans. Enfin, ik moet altijd aan Japan denken. Wat is dat nu eigenlijk, wasabi?
3: Ja, dat is het ding. Ik moest eigenlijk wasabi gebruiken en meringswortel. En ja, wasabi ken je. Dat is die groene typische pasta gemaakt van de wortel, van de wasabi. Dat heel pikant is. Maar eigenlijk, die wasabi die wij eten, is vaak fake wasabi. Dat is vaak meringswortel.
0: Nee. Ah, ja, de gekleurde eigenlijk, gekleurde mierikswortel.
3: Ja, dus gekleurde mierikswortel, terwijl wasabi smaakt ietsje zoeter. Het is even pikant, maar die pikantheid gaat ook wel een stukje sneller weg. En die mierikswortel heeft meer zo de smaak en de intensiteit van mosterd. Dus er is wat degelijk een verschil. Maar vaak, ik heb thuis ook gekeken op mijn tube wasabi. Ja, die bevatte bij mij maar 2% wasabi. En al de rest was mierikswortel, mosterd en nog een aantal andere dingen natuurlijk.
1: Wacht, het zijn dus eigenlijk twee aparte dingen. Ja. Maar wat wij hier in Europa eten, is eigenlijk bewerkte mierikswortel.
3: We zeggen dat het wasabi is, maar eigenlijk is het bewerkte mierikswortel, omdat de mierikswortel is gewoon veel goedkoper en wasabi is gewoon 10.000 keer duurder en daarom wordt het eigenlijk... Het is eigenlijk een beetje fake. Eigenlijk niet echt eerlijk, vind ik. Maar
0: ja, ik heb ook al eens gezien, als je in Japan bent en je bestelt wat gerechten met wasabi, dat wordt daar vers aan tafel geraspt. Omdat dat ook nog knol is, hè? Dat is een wortel. Hè? Ja. En dan wordt dat meteen opgenomen, want anders verliest dat zijn smaak. Dus,
3: Na 20 minuten verliest dat zijn smaak. En daarom is dat ook veel duurder. En het proces, of de manier waarop dat die wortel moet groeien, dat duurt ook veel langer. Daardoor. Dat is typisch, hè, vandaag de dag. We denken dat we wasabi eten, maar eigenlijk eten we meringswortel. Maar het is ook lekker natuurlijk. Hè.
1: Dat en het is ecologischer waarschijnlijk, want als je de wasabi naar hier moet laten komen, dan de echte, niet?
0: Ja,
3: zover had ik nog niet gedacht. Ja.
0: Dat is gewoon veel te duur. Dat is...
3: Ook om die plant te kweken en die wortel te kweken is veel te duur. Maar anderzijds, misschien moeten ze dan niet wasabi opzetten. Ik vind dat niet altijd even eerlijk. Als ik wasabi koop, wil ik wasabi eten en niet zien... Ah, amai, er zit nog geen 2% wasabi in.
1: Misschien moeten we een andere naam bedenken. Dan is het wasabo. Dat is wel wasabi.
3: Ik zeg ja, we geven het door.
0: Ja, ik zal mailen. Hè?

0: Het is gefixt, want hij is getrouwd. Vorige week dacht ik Damiano David en Born with a Broken Heart. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen Noord en Deurne en op andere plaatsen enkel lichte vertragingen.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Ook nog iets over de wasabi van Jelle. Dat is blijkbaar een van de moeilijkste kwekenplanten ter wereld. En het duurt minstens 2 jaar voordat je

0: Ah, het is gezellig, hè. Voici les clés. Bessie chef Jelle maakt de patatjes met worst, een Oostenrijks gerecht met ei en wasabi. Maar volgende week is er ook weer een vrijdag, Daan.
1: Ja.
0: En dan een nieuw gerecht, hè.
1: De kookpotten staan al klaar, Jelle. Je mag zo meteen nog een keer grabbelen voor een nieuw gerecht.
2: Joepie.
0: Ja, vier nieuwe ingrediënten.
3: In de vroege herfst kan je ze overal in Vlaanderen horen. De notenkrakken. In hun zorgatelier kraken ze walnoten, klaar om heerlijke notenolie van te persen. Heb jij een overschot aan walnoten? Bezorg ze dan zeker aan een zorgatelier dicht bij jou. Benieuwd naar de verhalen uit de ateliers en het resultaat op je bord? Luister volgende week naar Radio 2 Middag. Live vanuit de notenkrakkenatelier in jouw buurt.
4: Sera zoekt walnoten voor een warme samenleving. Ga naar sera.be voor notenkrakken.
5: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
6: Nu ook in je Maxizo winkel.
7: Hallo!
6: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
8: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
9: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
10: Alles is op.
9: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
10: Oké,
9: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
11: Binnen in het hoofd van Lotte in Design Museum Gent.
12: Moh, een stoel met 3 poten. Valt dat niet om? Of moet je gewoon heel stil zitten?
13: Een stoel heeft 4 poten, zegt hij van wiskunde altijd.
12: Is dat dan een goede stoel voor op school?
11: Goed bezig, Lotte. Blijf alles in vraag stellen. Daar is nu een plek voor. Want Design Museum Gent heropent. Vier mee van 3 tot 11 oktober. Meer info op designmuseumgent.be.
14: Goedendag, meneer. Wat zal het zijn?
15: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
14: Wat is dat alles, meneer?
15: Geef mij ook nog 1...
14: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
15: Ja, en currysaus.
14: En dat is voor hier op het eten?
15: Nee, het is voor...
16: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
17: Just Stone komt met haar Merry Christmas Love Tour naar Antwerpen. Haar wereldhits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40 koppig orkest en koor. Just Stone. Op maandag 30 november in de Koningin Elisabethzaal. Tickets via gracialive.be. Samen met Gazette van Antwerpen en Radio 2.
18: Elke dag telt voor 2.
19: Radio 2.

0: Coldplay. En every teardrop is a waterfall.
1: Messi chef Jelle bij ons op vrijdag. We hebben vandaag een gerecht geproefd dat je hebt samengesteld, Jelle. Met ingrediënten die we vorige week uit de kookpotten hebben gehaald. Voor wie het niet kent, er staan hier 4 kookpotten. Daar zitten allemaal, ja, invloeden in, ingrediënten in. En uit elke pot haal jij 1 ingrediënt en daarmee moet je dan een gerecht samenstellen.
2: Ja.
1: Volgende week vrijdag ga je dat opnieuw doen. Dat wil zeggen dat we nu weer uit de potten mogen.
2: Ja.
1: Nu vindt hij het nog leuk.
2: Ja, maar ik kijk er ook altijd wel naar uit. Ik vind het spannend voor mijn eigen. Ik ga beginnen met de landenpot.
1: De landenpot. Okay. Welke land gaat de invloed geven voor volgende week?
2: Oké, spannend. Er zitten wel heel veel landen in.
3: Nou ja, de wereld is groot, hè.
2: Madagaskar.
0: Ah, heb je dat niet al eens gehad? Madagaskar.
2: Ik zou bij God niet weten wat er in Madagaskar klaargemaakt wordt. Ik ken enkel van die film eigenlijk. Goeie film al.
3: De pinguïn dan?
1: Kijk die nog eens op.
2: Ja, dus Madagaskar. De GFT, groenten, fruit en
3: ja, dat is goed.
2: Tuinkruid. Is dat goed?
1: Voor ons is alles goed, Jelle.
2: Ja, maar ja.
3: Als maar lekker is.
2: Oh, pompoen.
3: Ah, handig.
1: Ja, zit er toch op een goede.
2: Ja, maar dat is in seizoen, dus dat is keigoed.
3: Dat is goed,
2: die zijn er, dat is
3: ideaal.
2: Kunt
3: je ook gewoon, als je hem niet vindt in de winkel, gewoon de voordeur gaan weghalen. Het staat overal wel leren. Bij mij ligt er nog in het blad. Op vorig jaar.
2: Dat gaat niet zo lekker zijn, denk ik.
3: Ah, de derde.
2: De VVV, de vlees, vis en veggie.
1: Nu wordt het spannend, hè?
3: Hopelijk iets visachtig voor mannen.
2: Oh, maar dat eet ik graag. Ik kom net van Parijs, ik heb dat daar... Bavet.
3: Ja.
2: Dat is lekker, hè? Een klein stukje bavet. Ja, ja. Oh, lekker.
1: Ja, maar ja.
2: Ja, nee, maar ben content.
3: Ik weet wel niet of dat ze dat Madagaskar eten. Ik denk dat dat meer vis is daar.
1: Weet je, Madagaskarse kruiden erop en het is oké. Allee, de van de pot gerukte ingrediëntenpot. Wat moet er nu nog bij?
2: Die moet ook nog komen. Oei, ja. Oh. Dan wilde hij kijken voor mij?
1: Ja, heel graag.
2: Ja.
1: Sava.
3: Ster-anijs.
2: Oh ja, maar ja. Ja, daar kan ik al iets mee.
3: Dat is goed, hè?
2: Ja. Oh, joepie.
1: Allee, we hebben Madagaskar, we hebben pompoen, bavet, vlees dus en ster-anijs. Maar jongens toch.
2: Het gaat iets zijn dat de mensen gaan kunnen namaken deze keer.
1: Deze keer wel.
3: Ja, maar van die patatjes met worst.
2: Ja,
3: vandaag,
2: deze ook,
3: dat kan ik zelf.
2: Ik wil zeggen, als het met winegums is, is al een beetje moeilijker. Maar dit, het wordt een toppertje. Ben benieuwd.
1: Was het al maar volgende?
2: Ja, amai.
3: Nou. Allee, veel succes.
2: Dankjewel.
3: En tot vrijdag.

0: Europe en de final countdown bijna tot aan het gaatje. Straks het komend uur gaan we weer helemaal wat anders doen, zeg.
1: Iedereen in positie.

0: www.ouders.be.
1: Samen met Stipit geeft Lidl je verse energie tegen pesten.
2: Gaan met die banaan.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
4: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
4: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, ja, oh. Ja, schattig.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
7: Harta, harta, voeten.
8: Voel die kat haar zalig zachte vacht.
4: Ai, poesje.
8: Voel hoe je een pluizige dictator dan plots je vinger openrijdt. En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
4: Een stoute kat.
8: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
9: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
11: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
12: Daan, heb je gisteravond of vanmorgen een verse onderbroek aangetrokken?
13: Goh, dat kan ik me niet meer herinneren.
12: Ja, mooi zo. Daar hebben we het dan straks wel over.

0: is 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Het Vlaams parlement debatteert vandaag over het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Voor inkomsten en uitgaven in evenwicht bespaart de regering onder andere op de kinderbijslag en subsidies en worden de registratierechten voor de aankoop van woningen verhoogd. Volgens Chris Janssens van oppositiepartij Vlaams Belang breken de regeringspartijen zo hun beloftes.
1: Uw streven naar een zwarte nul die zal ervoor zorgen dat veel Vlaamse gezinnen in het rood zullen gaan. Wie op de dag van de verkiezingen geloofde dat Vooruit echt zou opkomen voor de koopkracht, dat CD&V de gezinnen zou sparen en dat de N-VA ervoor zou zorgen dat de werkende Vlaming niet langer de meest gepluimde kip van Europa was, die komt nu voor de derde begroting op rij bedrogen uit.
0: Volgens Stefanie Doze van Anders zullen Vlamingen ook de besparing op de gemeente voelen.
2: Of wanneer dat jullie de factuur gewoon doorschuiven, ook naar de lokale besturen. 94 miljoen wordt bespaard op lokale besturen. En wat denkt u wat dat ze gaan doen? Wel, dan hebben ze twee opties. Oftewel moeten ze cruciale investeringen uitstellen. Bijvoorbeeld in onderwijs, bijvoorbeeld in politie. Ofwel moeten ze de lokale belastingen verhogen. Wat er ook van zij, het is opnieuw de belastingbetaler die slachtoffer gaat zijn.
0: Optiekketen Hans Anders zal de AI, een camerabril van Meta, niet meer verkopen in België en Nederland. De bril ziet eruit als een gewone bril of zonnebril, maar heeft een ingebouwde camera, meerdere microfoons en een assistent die werkt met artificiële intelligentie. Maar er zijn veel vragen over de privacyrisico's. Federaal minister van Digitalisering en Privacy Vanessa Mat zei eerder dat van die slimme brillen net vragen oproepen over privacy en veiligheid. En bij Russische drone-aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is minstens één dode gevallen. In een getroffen flatgebouw raakten ook twee mensen gewond. De burgemeester van Kiev meldde ook een aanval op een brug over de Dnieper. Rusland zegt dat het de brug viseerde die belangrijk is voor het Oekraïnse leger. En door die aanval zijn verschillende andere bruggen uit voorzorg gesloten. Het weer is zonnig met hoge wolken en tot 20 graden. Het weekend en begin volgende week blijft het zacht en droog met vaak zon. Tegen midden volgende week wordt het frisser met regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
4: Bijna 11:03 en het gaat 10 minuten langzamer naar Antwerpen op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring langzamer richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland langzaam tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Op andere plaatsen alleen lichte vertragingen.
5: Radio 2 Anne en Daan.
6: Anne Rijmen en

0: Zwartkuil en zot verliefd op jou. Ja, ik vroeg je net iets van onderbroeken. En Anne heeft al gereageerd in de... in VRT Max. Via VRT Max. Ik moet nog wennen, jongens. Die zegt van, oh, je van die mannenonderbroeken. Ik las het vanmorgen op een nuchtere maag. Ik kan het niet geloven.
1: Ja, misschien een waarschuwing voor iedereen die nu een koffietje aan het drinken is.
0: Ja, wachten.
1: Met een gebakje erbij. Het is niet zo smakelijk wat Anne u gaat vertellen.
0: Ja, oké, ik ga een vraag stellen. Heel eerlijk. Hoe vaak verwissel je van onderbroek?
1: Wil je dat echt weten?
0: Ja.
1: Ja, elke dag, hè.
0: Elke dag. Oké, ja. Ik vraag het gewoon omdat ik een artikel las waarin stond dat een kwart van de mannen, ik herhaal, een kwart van de mannen, niet elke dag een verse onderbroek.
1: Oh.
0: Ja, dat komt uit een onderzoek. Ik versus Vlaanderen, dat is een reeks waar dat je jezelf elke week kan testen over een nieuw onderwerp. Je kan dat gewoon invullen. En dan kan je ook zien hoe dat jij scoort ten opzichte van de gemiddelde Vlaming.
1: Ah,
0: dus.
1: Ja, leg uit. Ik luister mee als man. Wat zijn de bevindingen?
0: Ja, bij vrouwen trekt bijna iedereen, ik herhaal nogmaals, bijna iedereen elke dag een verse slip aan. Daar zitten we aan 94%. Bij mannen is dat maar 76%.
1: Ja, oké. Maar, allee, ja. Is dat dan zo erg?
0: Uiteraard,
1: wat kan er gebeuren?
0: Ah, wel ja, uiteraard hebben ze die resultaten voorgelegd bij professoren, bij urologen en bacteriologen.
1: Oei.
0: Conclusie, op zich kan dat inderdaad geen kwaad.
1: Voilà, klaar.
0: Maar wacht dan. Tussen de benen en de oksels zijn er wel meer bacteriën. Jij weet ook, hè, als je een beetje zweet, ja, dan ruikt dat. Hè?
1: Ja.
0: Maar er zullen dus niet zomaar ziektes opduiken als je je onderbroek minder vaak wisselt. Maar die zweetklieren in de warme zones zijn maar een deel van het verhaal. Want er zijn namelijk ook nog andere lichaamsvochten.
1: Huh?
0: Dat is wel onhygiënisch. Iedereen verliest wel wat lichaamsvocht aan de voor- en aan de achterkant.
1: Bah.
0: En je ruikt dat ook en het is gewoon properder om elke dag een verse onderbroek aan te trekken.
1: Ja, oké. Het is een beetje hetzelfde als dat je in een muffrikkende t-shirt twee dagen rondloopt. Hey, dan ga je dat ook... Ja, of in dezelfde lakens maanden aan een stuk slapen, dan op een duur begint dat ook zo muf te ruiken. Hè?
0: Inderdaad. Dus op zich word je daar niet ziek van, maar het is wel properder. Hè? We weten toch eigenlijk allemaal dat het leuker is voor jezelf en voor je omgeving. Want geuren, meuren en mensen die langer dan 3 dagen met dezelfde onderbroek rondlopen, die nemen het ook niet zo nauw met de rest van hun lichaamshygiëne.
1: Oké, goed. Moet ik nog iets bewijzen? Of zijn we rond over dit onderwerp?
0: Nee, ik kan beamen aan onze luisteraar dat jij elke dag fris en fruitig ruikt.
1: Kijk.
0: Al heb ik u wel nog niet in uw onderbroek gezien.

0: gehoord als je goed luistert. C'est moi. En daar weet ik iets van, want gisteren hadden we een top 3 gemaakt. Over de mooiste plekken in de Ardennen. Waar?
1: Vresse-sur-Semois.
0: Ja. Als topper uitkwam om naartoe te gaan. Wordt het dit weekend wandelweer? Dat vertelt Sabine zometeen.
2: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
3: De zoete inval.
4: Anastasia, is er iets waarin vrouwen beter zijn dan mannen?
5: Oh, ik denk dat er heel weinig dingen zijn waarin dat mannen beter zijn.
3: Dit najaar komen ze alvast naar Scherpenheuvel, Dilsen-Stokkum, Harelbeke, Bornem en Leibeke.
6: Leuk, komt je ook?
4: Ja.
2: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Is er een dokter in de zaal?
2: Check de volledige kalender op VRT Max. Clouseau speelt volgend jaar een uniek concert in het Koning Boudewijnstadion. Nobelprijs. Nog nooit deed een Belgische groep hen dat voor. Hier wil je echt bij zijn. Clouseau op woensdag 4 augustus in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Haarlem en Radio 2.
8: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
9: Van plastic, metaal of drankkarton?
8: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
10: Mannekes. Bompie. Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles. Oh. Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
11: Ik heb er al direct 2 nodig.
12: Oh, ik heb 20.
11: Ik dacht het wel.
10: En wel, het is het moment.
2: Hoe maak je het?
13: Samen met Gamma.
2: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
14: Proximus presenteert.
15: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
16: Ja.
15: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Die staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
17: Ja, het zal er fel zijn, zeker.
15: Ja, dat is Loes.
14: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
18: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn.

0: Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar... Kruidvat, steeds verrassend,
1: altijd voordelig. Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
0: Nu ook in je Maxizo-winkel.
2: Hallo!
0: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
4: Volkswagen. Zin in een herfstwandeling dwars door Turnhout? Dat kan met VRT Potwalks, de wandelapp van VRT. Trek je wandelschoenen aan en laat je smartphone op? Dan zorgt Arnoud Houben voor de mooiste wandelroutes.
5: Ik wandel met je mee langs prachtige natuur en door historische steden. Onderweg vertel ik je boeiende verhalen en zorg ik dat je niet verdwaalt. Samen ontdekken we Turnhout in het hart van de Kempen.
4: Download de Potwalk van Turnhout vanaf nu in de RouteU-app.
6: Craig David komt met zijn Born to Do It 25th Anniversary Tour naar Brussel. Hij brengt alle hits van zijn legendarische debuutalbum Born to Do It en

0: Blondie en Atomic. Onze Blondie is ook hier. Sabine, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Ja, het weekend wandel weer. Ja. Wat denk je?
1: Ja, ja zeker.
0: Top.
1: Zeker.
0: Top.
1: Wandelen, fietsen, weinig wind, zon erbij. Af en toe wat sluierwolken ervoor. Meer moet dat niet zijn, denk ik, voor velen onder ons. Dus ook vandaag droog, rustig, veel zon, wat hoge sluierwolken. Na de middag misschien een paar stapelwolken, dat is het dan ook. En temperaturen rond 19 of 20 graden. Dus dat is allemaal zeer aangenaam. Een beetje saai voor ons, maar voor de meesten is het wel aangenaam. En dus ook voor de nachten kan het heel goed afkoelen. Vanavond en vannacht gaat het gauw afkoelen. Hier en daar wat hoge wolkenvelden, meer niet. En dan gaan we naar 2 of 3 graden in sommige Ardense valleien.
2: Dus oh,
1: wel, ja, redelijk koud. En dan voor de grote steden is dat een 10 of een 11 graden. En ook voor de kuststreek. En tegen het einde van de nacht misschien een beetje nevel of wat mist. Maar dat ochtendgrijs zijn we morgen snel kwijt. En hetzelfde weer als vandaag eigenlijk. Misschien wel meer wolken over het zuidoosten van het land. Dus als je richting Ardennen gaat, krijg je wel in de loop van de dag, na de middag vooral, toch meer bewolking. En we houden die maxima tot 20 graden. Misschien zelfs nog iets meer, 21 of 22 graden. En blijft ook rustig. En dan, voor zondag, storing die wat dichterbij komt, maar eigenlijk de eerste uren kan er wel mist hangen, hier en daar. Lokaal kan die hardnekkig zijn in het westen en het noordwesten van het land, dus voor Vlaanderen en voor sommige Ardense valleien. Maar uiteindelijk gaat de zon erdoor komen. Temperaturen nog altijd rond die 20 graden. En ook begin volgende week trouwens houden we nog dat rustige weer met ochtendgrijs, soms al eens wat hardnekkiger. En dan in de loop van de dag wordt het mooier. En gaan we gemakkelijk naar 20 graden. En maandag misschien zelfs nog iets meer.
0: Mm-hmm.
1: Maar er is verandering halverwege de week. Woensdag komt de storing dichterbij. 'S Ochtends is er kans op mist opnieuw. Vooral voor Vlaanderen. En dan in de loop van de dag komen er meer wolken. Die neerslag die is voor de loop van de namiddag of avond. De juiste timing, dat moeten we nog wat in de gaten houden. En dan temperaturen, vooral in het zuidoosten van het land, kunnen ze nog richting 23 graden gaan. Voor de kuststreek bijvoorbeeld is dat al een graad of 16. Dus daar komen ze al gauw weer in die frissere lucht. En dan vanaf donderdag gaan we naar de misschien wel normalere temperatuur voor de tijd van het jaar. Dus pak koeler. Donderdag rond de graad of 15. Vrijdag 15 of 16 graden. Met donderdag kans op een paar buien. Vrijdag waarschijnlijk wel droog, maar redelijk veel wolken. En donderdag trouwens ook veel wind. Dus de komende dagen blijft het eigenlijk rustig. Maar tegen woensdagnacht gaat die wind al wat aantrekken. En vooral donderdag laat dan de herfst zich een beetje voelen. Hè?
0: Ja, het is ook herfst.
1: Ook, hè?
0: Ja, voilà. Op papier toch.
1: Ja.
0: Maar dit weekend dus eerst een rustig weekendje.
1: Jawel.
0: Voor te wandelen, buiten te komen. Doe dat gerust. Dankjewel, Sabine.
3: Lekker! Echt lekker!
4: Radio 2.
5: Radio 2.

0: De krunders en maak me wakker. Ik zeg tegenwoordig, laat mij eens liggen. En doe stil.
1: Als een ouderdom.
0: Als een ouderdom. 10 minuten extra naar Antwerpen op de E19 van voor Kleine Barreel. Op de Antwerpse ring ook richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Elders hoogstens wat lichte vertraging. Maar de politie waarschuwt ook nog voor een verlies van een lading glas op de aansluiting bij de E40 van Brussel naar Leuven. Met de buitering rond Brussel in Sint-Stevens-Woluwe.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant.

0: Aerosmith en Drive Safe.
1: Onze droom komt eraan.
0: Ja.
1: Volgende week, want wij gaan eindelijk, Anne en ik, samen in een mobilhome zitten. Echt waar, luister maar jongens.
2: Zalig. Aan het stuur van je eigen hotelkamer. Met een camper ontdek je de mooiste plekjes in binnen- en buitenland.
3: Laat je inspireren op Mobicar, de grootste beurs voor camper- en caravanreizen. Van donderdag 8 tot zondag 11 oktober in Brussels Expo.
2: Luister naar Radio 2 Anne en Daan. Speel mee en maak kans op een fantastische campertrip van 10 dagen.
3: En donderdag kom je bij ons alles te weten over outdoorreizen.
2: Want dan zitten Anne en Daan helemaal live op Mobicar.
4: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Go yellow!
6: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
7: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
8: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
9: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
8: Voor de volle 100% met de pro van
9: Profel.
8: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
10: Vier wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
11: Iedereen gelukkig.
10: Enkel in de winkels van
12: Leonidas.
10: Voorwaarden op leonidas.com.
13: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
14: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
15: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
16: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT, met de warme steun van KBC.
17: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
18: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
19: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
20: klinken op het wijnfestival.
19: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
20: Oh, dan de die. En de die?
19: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
20: En de die?
19: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
21: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
22: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Allemaal, dat is volledig grijs.
23: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
22: Ja.
23: Weet je wat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
22: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
23: Oef, dat is een pak van mijn hart.
22: Ja, schat.
24: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
25: Duran Duran in concert. Na meer dan 14 jaar keert de legendarische Britse band in oktober terug naar Brussel met al hun grootste hits. Duran Duran op maandag 26 oktober in de ING Arena in Brussel. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 2.
26: Radio 2.

0: Tina Turner en What's Love Got To Do With It. En nu...
1: Jawohl!
2: Hey.
1: Ja, morgen is het fiesta, feest.
0: Wat nee, dames, nee, laat het zijn.
1: Bij onze Oosterburen. Want morgen is het de dag van de Duitse eenheid. En daarom pakt Radio Bene morgen uit met de Radio Bene Deutsche 40. Dat zijn de 40 mooiste Duitse liedjes die jij helemaal zelf kan kiezen. Weet je niet meteen op welk nummer dat je nu moet stemmen? Er staat een hele lijst waar je uit kan kiezen via Radio Bene op VRT Max. En je hebt nog even de tijd. Tot 6 uur vanavond kan je stemmen.
0: Ja, en dan hoor je de Radio Bene Duitse 40 morgen tussen 1 en 4 in de namiddag. En het is Helmut Lotti die die lijst gaat presenteren. We hebben ondertussen even op de lijst gekeken en wij gaan voor Helene Fischer. Ademloos door de nacht, jongens. Ja, en Radio Bene beluister je via DAB+, VRT Max, je smart speaker of je digitale televisie.

0: Helene Fischer en Atemloos Deur die Nacht. Absoluut de bestverdienende vrouwelijke slagerzangeres in Duitsland aan. Ze noemen haar ook de koningin van de slagers. Ja, absoluut de top.
1: Oh, dat is leuk, hè.
0: Dat is toch een
1: ganz
0: nummer,
1: toll.
0: Jongens. Maar dit ook hoor, jongens. WRT Radio 2 Top Song. Dit is de topsong voor deze week en geniet ervan, want voor je het weet is het maandag. En dan is er een nieuwe topsong. Sam Goris en Kijk Omhoog.

0: Brian Ferry en Let's Stick Together. Wat weten we voortaan dankzij Anne en Daan dat de wasabi die we bij ons in de winkels vinden of bij de Japaner vaak gekleurde Mirix-wortel is. Gewoon omdat het duur is om de echte wasabi bij ons te krijgen. Dat vertelde de Messi-chef Jelle, want hij moest koken met Mirix-wortel. Het was lekker, bordje is leeg.
1: We weten ook dat een kwart van de mannen niet dagelijks van onderbroek wisselt. Ziek word je er niet van, maar het is niet echt hygiënisch als je dat niet elke dag doet. De resultaten die kwamen uit een grootschalig onderzoek waaruit blijkt dat vrouwen dat wel dagelijks doen.
0: Ja. En dat je volgende week bij onze mobiloom voor 10 dagen kan winnen. Oh, maar dat is nu toch spijtig dat we zelf niet kunnen gaan, hè, Daan.
1: Oh.
0: Jij en ik samen in een kleine ruimte. Jongens, toch wat een pret. Maar hey, we geven het met heel veel plezier weg. Allee, wandelschoenen aan voor het mooi weer. Doei, dag en bedankt. Tot maandag.
2: Dag.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japandi.
5: Ibiza.
6: Ruim.
5: Ja, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
0: Joehoe!
7: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
8: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
7: Oh my, zalig, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
10: Nu bij Aldi 1+1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
11: Lokaal en altijd vers, lief. En was er nog iets, alstublieft?
12: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.

0: pijn.
1: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
0: Goede zorg op één.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
2: Mannekes!
3: Bompi!
2: Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
3: Oh!
2: Met ons Gamma Plus-kaart en 2 artikelen naar keuze.
4: Ik heb er al direct 2 nodig.
5: Oh, ik heb 20.
4: Ik dacht het wel.
2: En wel, het is het moment.
1: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
1: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
7: Hier Pipa de kat.
8: En Bobby de hond van Maxizo.
9: Hallo. Hallo! Beste katten en honden.
8: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
9: De dierenwinkel met de lage prijzen.
8: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
9: Of tip maxizo.be in en dan keihard mee houden, heel de dag lang.
8: Ze zal het wel doorkrijgen.
9: Tot binnenkort.
10: Nu ook in je Maxizo winkel Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
9: Goed voor het beestje.
8: Goed voor het baasje.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
11: Ja, vanmiddag toch een klein beetje een jongensdroom die uitkomt, want ik ben hier bij Dovo, de ontbijningsdienst. Wat doen ze hier precies? Ah, wel, je komt het te weten zometeen na die is van 12.
12: Elke dag, telk voor 2.
13: Het is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Het Vlaams parlement debatteert over het begrotingsakkoord. En op het assiseproces in Brugge vraagt de aanklager levenslang voor de man die zijn dochters vermoordde. Het Vlaams parlement debatteert vandaag over het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Om de inkomsten en uitgaven in evenwicht te krijgen, bespaart de regering onder andere op de kinderbijslag en subsidies en worden de registratierechten verhoogd. Volgens Mieke Schouwvliegen van oppositiepartij Groen zijn de maatregelen oneerlijk.
14: Wat deze regering de Vlamingen geeft, dat is geen zekerheid. Het is een nul. Het grote project van deze regering, maar wat ik zie, dat is vooral geen visie. Nul visie. Een gezonde begroting, daar zijn we het over eens, dat is belangrijk. In deze budgettair moeilijke tijden moet je daar keuzes voor maken. Dat klopt. Maar die keuzes kunnen veel eerlijker.
13: 11-11-11 roept de federale regering intussen op om meer aandacht te hebben voor het klimaatbeleid tijdens de federale begrotingsonderhandelingen. De solidariteitsorganisatie heeft daarvoor gisteravond nog actie gevoerd aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Er wordt volgens 11-11-11 veel geld geïnvesteerd in militaire veiligheid, maar hittegolven, overstromingen en bosbranden zijn ook een bedreiging, zegt algemeen directeur Els Hertogen.
15: Het is heel duidelijk dat het mensenlevens vandaag en het toekomst bedreigt. En we hebben ook al gezien in het globale zuiden, de klimaatkwetsbare landen, dat dit ook al jaren, decennia bezig is. Maar het komt nu ook wel heel dichtbij in België, in Europa. Dat hebben we gezien in de Hoge Venen afgelopen zomer. Wie veiligheid echt serieus neemt, die investeert ook in de klimaatcrisis.
13: In Wallonië protesteren scholieren vandaag opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In Luik, waar er gisteren rellen waren, zijn ongeveer 400 scholieren samengekomen. Ze trekken er van school naar school door de stad met veel lawaai, knalbommetjes en af en toe een vuurpijl. Volgens de politie is er voorlopig geen vandalisme of geweld. De protesterende leerlingen zeggen dat er niet naar hun leraar geluisterd wordt, dus hopen ze dat de politici wel naar hen luisteren.
16: Bah, c'est pour aider les professeurs. On fait le tour des écoles, comme ça. Si nos professeurs ne sont pas écoutés, peut-être qu'ils vont nous écouter nous.
13: Verschillende scholen in Luik zijn vandaag uit veiligheid dichtgebleven. In de omliggende gemeenten zijn er ook verschillende protesten. In Herzal heeft de politie 18 jongeren opgepakt. Op het assiseproces in Brugge zijn de laatste pleidooien aan de gang. Een aardappelboer uit Waardamme is er gisteravond schuldig bevonden aan de moord op zijn dochtertjes en de moordpoging op zijn ex-vrouw. Het assisehof moet nu nog zijn straf bepalen, zegt Filip Heijmans in Brugge.
3: De aanklager vraagt eigenlijk de absolute maximumstraf, want hij ziet geen enkele verzachtende omstandigheid. Meer nog, hij is bang voor wat er zou gebeuren als die man weer vrijkomt. Hij vormt een torenhoog risico voor zijn ex-schoonfamilie en voor onze samenleving, zegt de aanklager. Daarom vraagt hij een levenslange opsluiting, waarvan hij minstens 20 jaar zou moeten uitzitten in plaats van de gebruikelijke 15 jaar, met daarbovenop nog een periode van 15 jaar waarin de rechtbank hem nog extra kan opvolgen. Op dit ogenblik is zijn advocaat aan het pleiten.
13: Sport op het EK wielrennen in Slovenië is de titel bij de belofte vrouwen voor de Zwitserse Mara Vinte. Ze was de snelste van een kopgroep van vier. Daarbij zaten geen Belgische rensters. De beste Belg was Tess Moerman. Zij eindigde op de 10e plaats. Het weer zonnig met hoge wolken en temperaturen rond de 20 graden. De volgende dagen kan er 's ochtends hier en daar mist hangen. Daarna opnieuw zonnig en zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
17: Radio 2 Middag in Vlaams-Brabant en Brussel.
18: Weet wat er leeft in jouw buurt.
17: Michael Joosens. Hey, hey.

0: Lizzo, About Damn Time. Zondag is het Voco Open Bedrijvendag. Toffe dag wordt dat hoor. Want ja, dan ben je in heel Vlaanderen.
1: Radio 2 Middag in Vlaams-Brabant en Brussel. Radio
0: 2. Welkom in verschillende bedrijven om te zien hoe wij zij precies werken. Zondag zetten ook de mensen van Dovo in Hout-Everlee hun deuren open in de militaire kazerne hier. Jacques Callebaut van Dovo, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jacques, wij staan hier op dit moment, ik ga het even beschrijven, volledig omringd door de vliegtuigbommen. Het is een bijzonder zicht, het is speciaal, Jacques.
2: Ja, dit is wat wij onze bombodroom noemen. Hier hebben we een aantal tuigen die we teruggevonden hebben vanuit beide wereldoorlogen en ook al meer de modernere tuigen die we her en der teruggevonden hebben.
0: Ja, er kan toch niets meer ontploffen, hè, Jacques, voor al duidelijkheid?
2: Dat kan ik niet verzekeren. Jawel hoor.
0: Oké, oef, ja. Maar goed, we zijn hier bij Dovo tot 1 uur vanmiddag. Super interessant, absoluut. Bij Dovo denken we meteen aan bommen laten ontploffen, bommen opsporen. Maar het is wel meer dan dat, Jacques, denk ik toch?
2: Inderdaad, men gaat al snel over tot de identificatie van een bom, terwijl we moeten spreken over robussen, over granaten, over mijnen, over een beetje van alles dat gevonden wordt uit de beide wereldoorlogen nog.
0: Ja, want er worden nog best wat bommen uit Wereldoorlog 2 gevonden door jullie, toch? Niet op dagelijkse basis misschien, maar best veel toch?
2: Jawel, op dagelijkse basis.
0: Toch wel, oké. Okay,
2: Vorig jaar hadden we meer dan 4000 oproepen om munitie uit beide wereldoorlogen op te ruimen. Dus er zijn er meer dan 10 per dag.
0: Ja, dat is best veel, absoluut. Want stel nu, ik leg een nieuwe gazon, Jacques. Ik steek mijn schub in de grond en plots hoor ik iets hard. Ik bots op iets hard. En je graaft een beetje verder en je denkt van, maar verdikken, dat is precies een bom. Ja, wat moet je dan doen, Jacques?
2: Ja, eerst en vooral niet beginnen panikeren. Ook niet beginnen weglopen. Gewoon stoppen met waar je bezig bent. Een keer kijken wat er juist aan de hand is. De politie verwittigen. En daarna komt Dovo af om de zaken voor u professioneel op te ruimen.
0: Ja, dus niet verder met die schub liggen op kloppen van zou dit wel een bom kunnen zijn? Nee, dat is geen strak plan.
2: Dat zou echt niet aanraden, nee.
0: Oké, ça va. Zeg maar, zondag zijn ook mensen welkom hier bij Dovo uiteraard. Wat krijgen ze hier te zien, Jacques?
2: We gaan in feite het bedrijf instonen. Eens laten zien wat Dovo allemaal voor de bevolking doet en hoe dan we dat juist doen. Dit ook samen met de bedrijven die voor ons werken. Dus we hebben een aantal mensen die ons ondersteunen in de administratie, in de logistiek en in de infrastructuur. En die mogen ook een zegje eens doen.
0: Ja, voilà, absoluut. Het wordt wel boeiend, hè, want je ziet hier inderdaad, want hoeveel bommen staan hier nu rond de studio, want het is echt impressive om te zien eigenlijk. Zo.
2: Hier staat dus inderdaad een aantal bommen. Ik denk, het schat een goede 100, 120 tal. Maar dit is niet alleen ons bom die we hebben. We hebben ook nog een museum dat de mensen dan eens kunnen bekijken. Waar we dus de historie zien van voor de Eerste Wereldoorlog tot de modernere tuigen die we hier in ons midden hebben.
0: Allee, voilà, kijk, dankjewel Jacques om eens even naar hier te komen. Zometeen komt jouw collega Dimitri ook naar hier. Die weet dan weer alles over een soort robot die jullie hier hebben rondlopen. En het is geen robotstofzuiger voor al duidelijkheid. Dat is niet het geval, hè?
2: Nee. Die robot heeft inderdaad een aantal zaken. Die ons maken dat ons leven makkelijker wordt in feite en veiliger.
0: Ja, voilà. Wat die robot is, dat is voor zo meteen.
1: Radio 2. Radio 2 Middag.
3: In Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2. Michael Josens.

Top dit uit de nieuwe song van Axel Red, Chante pour elle. En nog tot 1 uur zit ik hier bij Dovo, want zondag ben je meer dan welkom bij Voca op het bedrijvendag. Natuurlijk ook bij de mensen van Dovo. En zometeen alles over die bijzondere robot hier toch wel, hè?

0: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
1: 30 ideeën voor pastaschotels.
0: In Libelle Lekker naar...
1: De 5 beste beleggingen van het moment.
0: In Trends of naar...
1: Belgische politiek achter de schermen.
0: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines. Altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
1: 30 ideeën voor pastaschotels.
0: In Libelle Lekker naar...
1: De 5 beste beleggingen van het moment.
0: In Trends of naar...
1: Belgische politiek achter de schermen.
0: In Knak, waar je ook zin in hebt.

0: Voor je onderhoud en herstellingen, ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen, op nog veel kilometers samen.
1: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
2: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
1: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
3: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.

0: Maar tot 1 uur ben ik bij Dovo te gast. De ontmijningsdienst in Oud-Heverlee natuurlijk. Want ja, zondag, VOCA, open bedrijvendag. En je bent ook welkom trouwens om langs te komen zondag hier bij Dovo. Toch wel een jongensdroom. Daarnet hebben we ook geleerd, als je trouwens een bom vindt in uw tuin, niet met uw schub opliggen kloppen. Dat is geen strak plan. Vooral de politie bellen. En zij doen de rest. Zij nemen contact op met Dovo. Maar er worden ook best wel wat moderne bompakketten ontmanteld. En daar weet dan weer onderofficier Dimitri alles over. Dimitri, een goedemiddag.
1: Een goedemiddag allemaal.
0: Ik zeg onderofficier, maar in december moeten we jou eigenlijk aanspreken als korps. Adjudant. Je hebt promotie gekregen, Dimitri.
1: Dat is een functie, een beetje de rechterhand van de kolonel. En de woordvoerder van alle onderofficieren.
0: Voilà, kijk, en je ontmijnt al meer dan 30 jaar bommen. Dat is best al wel lang natuurlijk. Ik denk dan meteen, Dimitri, is dat echt zoals in de films? We zien een bom en we hebben een schaar en dan moeten we een van de twee draadjes correctoor knippen. Klopt het zo?
1: Dat is zeer leuk voor in de filmen. Dat gaan we niet doen of we zouden nooit geen 30 jaar halen. Nee, dat gaan we niet doen. Hè. We hebben wel specifieke tools daarvoor om mee om te gaan.
0: Ja, een hoop technologie heb ik hier ook al zien staan. Onder andere een robot. Ik heb daarnet al kennis kunnen maken met twee bijzondere robots. Zien er ook een klein beetje uit, Dimitri, als een robotstofzuiger. Maar dat zijn ze niet, hè?
1: Nee, inderdaad. Hè. Dus we gaan die telegeleid kunnen bedienen. Een beetje like een Nintendo gamer dan voor in het echt. En we kunnen dus daarmee dingen manipuleren, dus met een hand. Of we gaan daarmee een schot afvuren om

0: Proberen een poppakket te, zal maar zeggen, losschieten.
1: Ja, dus eigenlijk werkt het als een soort van PlayStation. Stel, jullie komen een verdacht pakket tegen, dan wordt die robot uitgehaald en jij hebt dan een soort van PlayStation-console. Dan wordt die daar naartoe gereden en dan zijn er ook twee armpjes en dan wordt dat pakket ontmanteld. Simpel
0: gezegd
1: zo. Dat
0: is het principe, ja.
1: Voilà, ja, oké. Okay. Hebben die dingen ook namen eigenlijk, Dimitri?
0: Soms geven we dat de voornamen van onze korpscommandanten. En, of gaan we kijken naar namen van bijvoorbeeld de Star Wars figuren, uiteraard.
1: Echt? Hoe heten de twee robots die ik daar straks heb gezien dan?
0: De ene is Wally. Dan moet je eens kijken.
1: Wally?
0: Wally.
1: Oké.
0: Okay. Disney.
1: Oké. Okay. Zeg, moet dat ding ook buiten gelaten worden of laat het zichzelf buiten zo?
0: Ik hoop dat ze zichzelf niet buiten laten, dan zijn we controle kwijt. Dat is niet de bedoeling.
1: Zeg maar, zondag open, de bedrijvendag natuurlijk. Mensen komen ook bij jullie kijken hier bij Dovo. Kunnen zij ook een demonstratie zien met Wally, de robot?
0: Ja, dus wij gaan het materiaal statisch tonen. Nu, dat is niet zo spectaculair als je zou denken zoals in de film. We gaan wel tonen hoe die robotten werken en wat we ermee doen. We moeten ook weten dat over als wij op Bobpakket werken, dat doen we juist heel traag. We gaan daar niet zomaar onverantwoord mee om, want als we iets verkeerd doen, dan kan dat natuurlijk ook ontploffen met gevolgen van dien.
1: Ja, en dat is niet het beste plan natuurlijk, Dimitri. Liefst niet.
0: Liefst niet. Hij moet zich wel doordacht met bepaalde filosofieën en principes gaan we aan de slag. En we gaan daar heel secuur mee om.
1: Ja, we hebben daar net al gehoord van jouw collega Jacques. Stel, je denkt dat je een bom opgraaft bij jou in de tuin. Dan moet je meteen de politie verwittigen. Dan belt de politie naar jullie. Dan komen jullie ter plaatse. Hoe zit dat eigenlijk met een soort verdacht pakket? Stel, ik zie een rugzak die er een klein beetje verdacht uitziet. Wat is dan the way to go zo?
0: Wel, meestal gaan we het eerst ook politie of bijvoorbeeld als veiligheidsagenten bij een bedrijf dit opmerken. Ze gaan eerst snel een vraag doen van wie is die zak. Vinden ze daar geen antwoord op en het is toch verdacht, dan gaan zij ook de politie bellen en die contacteren ons. Maar wij komen ook meteen af.
1: Ja. Op welke basis worden jullie opgeroepen voor dat soort zaken?
0: Op basis van hun analyse van de politie. Zij moeten eigenlijk zeggen, oké, dit is voor ons verdacht. Dan gaan wij er ook niet aan twijfelen. We gaan er ook in vraag stellen. Wij komen meteen af. Is dat negatief, dan vinden we dat helemaal niet erg. Want beter een paar keer te veel als eentje te weinig.
1: Ja, misschien nog een interessante vraag. Die robot die dan richting zo'n verdacht pakket rijdt, is dat met een soort munitie? Wordt er effectief, komen daar kogels uit? Hoe werkt dat precies om bijvoorbeeld een verdacht pakket te ontmantelen zo?
0: Wij noemen dat disruptors. Dat zijn eigenlijk lange buizen waarin water zit of andere bepaalde materies. En daarmee probeert het bompakket eigenlijk los te schieten. Zodanig dat eigenlijk de delen uit elkaar zijn. Dat is een heel sumier uitgelegd.
1: Ja, het is een soort hoge drukreiniger, maar die je niet kan vinden, de beter doe het zelf zaak eigenlijk.
0: Het is een kercher, maar op hoog debiet.
1: Voilà. Goed, Dimitri, super interessant. We zien jou uiteraard hier zondag ook. Zometeen trouwens ook eens horen bij de collega's van de ontmijningsdienst, want die zijn er ook natuurlijk. Waarmee zij allemaal te maken krijgen hier bij Dovo.
2: Radio 2 Middag in Vlaams-Brabant en Brussel.
3: Michael Joos.

0: G&J Cree samen. Ellie, straks ook eens horen of jij thuis ook bij Dovo kan komen werken. Hè? Goeie vraag, ik ga het ook straks eens even voorleggen. Eerst 12:30 geworden intussen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke dag telt voor twee.
0: En dit gebeurt bij ons in de regio op dit moment.
2: Het is 12:40 nieuws met Bart de Koster. Goedemiddag. Bij acties met een anonieme flitswagen in Leuven zijn vorige maand ruim 20.000 bestuurders gecontroleerd. Zowat 1 op de 7 reed te snel. En opmerkelijk, 153 van hen deden dat overdag in de omgeving van een school. 1 bestuurder spande de kroon. Hij reed maar liefst 98 km per uur in een zone 30. Verkeersdeskundige van de politie Mathieu Caudron noemt het gedrag ronduit onverantwoord.
3: Er zijn wel geregeld snelheidsinbreuken op diverse locaties, maar een dergelijke uitschieter, dat is gelukkig geen dagelijkse kost. Daar zijn handelszaken, daar is bewoning, daar zijn voetgangers, daar zijn fietsers. Dus het is ongeacht het tijdstip waarop dergelijke inbreuk begaan wordt, een schande. Wij gaan die vaststellingen overmaken aan het parket. En ik meen toch te mogen stellen dat die persoon gedagvaard gaat worden om zich te verantwoorden voor de politierechtbank.
2: In Overijse heeft de politie gisteravond een klopjacht gehouden. Na een poging tot inbraak vluchtte de verdachte met een wagen richting Tervuren. De politie zette de achtervolging in en vond het voertuig terug zonder inzittenden. Urenlang werd gezocht naar de verdachte met de hulp van een helikopter en een speurhond, maar dat leverde niks op. Laurens Lens van de politiezone Druivenstreek.
4: Op dit ogenblik is het onderzoek lopende. Dus het voertuig werd door het parket Halle-Vilvoorde in beslag genomen. En dat zal voorwerp uitmaken van verder onderzoek om te gaan kijken. Ja, kunnen we een identificatie doen van eventueel inzittenden en dergelijke meer. Dus dat onderzoek is lopende door onze lokale onderzoeksdienst.
2: Het verdachte voertuig werd gesignaleerd door een inwoner uit Overijse. En dat moedigt de politie aan. Meld verdachte situaties altijd op het nummer 101. In Keerbergen hebben Go Middenschool en Go Atheneum een overdekte buitenfitness geopend. De fitness heeft een groot toestel voor 15 leerlingen tegelijk en 8 kleinere toestellen om apart te gebruiken. De scholen investeren zo in meer bewegingsmogelijkheden buiten, ook bij slecht weer. En ook voor de leerkrachten. Directeur Kurt Hofman.
5: We hebben sinds corona eigenlijk een TESO sportrichting. En daar hebben we heel veel aanvragen voor. Veel meer aanvragen dan we plaats kunnen hebben. Onze sporthal, de capaciteit staat onder druk. Vandaar dat we eigenlijk besloten hebben om 2 extra overdekte buitensportvelden aan te leggen. De sportruimte is toegankelijk voor alle collega's buiten de uren. Dus ze weten dat als ze 's morgens of 's avonds na de school, voor ze naar huis gaan in de auto of hopelijk met de fiets, nog eens een kwartiertje kunnen fitnessen, dan is het zeer welkom.
2: De stad Zuid-Leeuw opent een sterrenregister. Ouders die hun baby verliezen tijdens de zwangerschap kunnen hun kindje laten registreren. Het gaat om een symbolische inschrijving. De stad wil hiermee sterrenkinderen erkennen en hen een plaats geven. Schepen Anne Koremans.
6: Voor ouders van een stilgeboren baby is het vaak ontzettend belangrijk om op de een of andere manier een aangifte te kunnen doen van hun baby bij de burgerlijke stand. Gezien er vrij complexe wetgeving is over de erkenning en inschrijving van zo'n stilgeboren kindje, is dat jammer genoeg niet altijd mogelijk. Daarom vinden we het zeer belangrijk via het register de stilgeboren kinderen te kunnen erkennen, ongeacht de duur van de zwangerschap.
2: Het sterrenregister ligt bij de dienst Burgerzaken van Zuid-Leeuw. En in Kapel op den Bosch gaat de Groendienst een grote maaierobot aankopen. De automatische grasmaaier gaat in heel de gemeente ingezet worden om gras te maaien. De robot zal geen groen arbeider vervangen. Het zal een hulp zijn, zegt de schepen Daan den Donker.
7: In de zomerperiode kampen wij soms met afwezigheden van arbeiders omwille van verloven bijvoorbeeld. Maar dat is ook net de periode dat het gras ook wel gemaaid moet worden. Dus de grasmaaier gaat mee, terwijl een arbeider bijvoorbeeld de kanten kan maaien of andere taakjes kan uitvoeren op het terrein. Er is 1 machine die naar alle terreinen zal meegaan in plaats van een robotmaaiertje per terrein, omdat we uit berekeningen hebben kunnen vaststellen dat het ook een goedkopere optie is.
2: Deze namiddag is het zonnig met hoge wolkensluiers. Het blijft droog bij maxima rond 20 graden. Meer nieuws uit Vlaamsavond en Brussel vind je de hele dag in de app van VRT Nieuws.
0: Oké, dankjewel Bart. Even de weg op. In Sint-Steefs-Woluwe is op de buitenring op dit moment rond Brussel de rechterrijstrook afgesloten door een verlies van lading voor het verkeer dat vanaf de E40 vanuit Brussel komt op dit moment.

0: straks al geleerd wat je moet doen als je een bom opgraaft bij het omspitten van jouw gazon. Gewoon de politie bellen en de politie verwittigt dan ook het dovo natuurlijk. We weten ook dat er zoiets is als een robot die bommen kan ontmantelen, kan neutraliseren. Dat kom je dus zondag te weten hier bij Dovo op VOCA Open Bedrijvendag. Maar goed, hoe word je ontmijner? En kan je ook vooral ontmijner worden als je daar nog niets mee te maken hebt gehad? Wel, ik ga dat zo meteen eens even vragen aan Jelle en Céline van Dovo hier.
1: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als het u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Mannekes,
3: Pompie,
2: nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
3: Wow.
2: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
4: Ik heb er al direct 2 nodig.
5: Oh, ik heb 20.
4: Dacht het wel.
2: En wel, het is het moment.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
9: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
10: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
11: Voor mij 2 grote met mayonaise.
10: Uh-huh.
11: En dan ook nog 2...
10: Was dat alles, meneer?
11: Geef mij ook nog 1.
10: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
11: Ja, en currysaus.
10: En dat is voor hier op het eten? Of?
11: Nee, het is voor...
12: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
13: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
14: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
15: Oké,
14: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
16: Profel.
17: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
18: Clouseau speelt volgend jaar een uniek concert in het Koning Boudewijnstadion.
19: Nobelprijs.
18: Nog nooit deed een Belgische groep hen dat voor. Hier wil je echt bij zijn. Clouseau op woensdag 4 augustus in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Tickets en info via greenhousetalent.com.
19: Jij geeft
18: me. Samen met Haarlem en Radio 2.
12: Radio 2.

0: het is toch een bijzonder zicht hoor. Ik sta hier op dit moment toch tot 1 uur tussen de vliegtuigbommen. De vliegtuigbommen die hier te zien zijn bij Dovo, de ontmijningsdienst. Waar je trouwens ook zondag te gast bent bij Voca Open Bedrijvendag. Hè? Dus in de studio weer 2 verse mensen van Dovo. Céline en Jelle. Céline en Jelle, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Céline, jij werkt bij de communicatiedienst van Dovo, maar je zit ook op de aanwervingen. Met andere woorden, mensen die graag bij jullie willen komen werken, dan moeten ze eerst langs jou passeren, dacht ik, toch?
2: Ik ben mee verantwoordelijk voor de communicatie rond de wervingen. Ja. Ik doe zelf niet de aanwervingen.
0: Oké, maar mensen die graag bij jullie willen komen werken, kan dat? Kan iedereen bij Dovo komen werken zo?
2: Ja, je hebt wel een paar voorwaarden natuurlijk. Je moet een bepaalde leeftijd hebben, dus minimum 18 en maximum 33. Mm-hmm. Je moet een Belgische nationaliteit hebben. En ook natuurlijk door de testen heen kunnen.
0: Een goede conditie?
2: Dat is wel een belangrijke, inderdaad.
0: Moet ik even naar de fitness gaan, in mijn geval. Ja. Maar goed, dan kan je hier wel komen werken en dan kan dat van alles zijn. Dan kan dat gaan van ontmijner tot...
2: Je hebt burgers, je hebt ontmijners, je hebt ook militairen die eigenlijk onze ontmijners ondersteunen daarin. Dus alles behalve ontmijners zijn eigenlijk mensen die de ontmijners ondersteunen.
0: Ja, oké. Okay. Zeg, en zo'n ontmijner, ja, die staat hier ook, dat is Jelle. Jelle, goedemiddag. Jij bent ontmijner, met andere woorden, hoe ziet zo'n doordeweekse dag er eigenlijk voor jou uit bij Dovo?
1: Dat kan heel erg variëren naar gelang de dagtaak die je op dat moment hebt. Sommige dagen doen wij gewoon kantoorwerk, organisatie, administratie. Andere dagen zijn wij op de baan. Halen wij 's ochtends vroeg materiaal en munitie af. En dan gaan wij verschillende zendingen afwerken. Halen wij munitie op, vernietigen wij munitie ter plaatse. En op andere dagen ben je met die bureaujob bezig totdat er een telefoon komt. En als je dan van permanentie bent, kan het zijn dat je plots naar Brussel Centraal moeten rijden om daar een geïmproviseerd ontploffingstuig veilig te stellen.
0: Ja, maar hoe word je ontmijner? Wanneer wist je van dit is de job die ik voor de rest van mijn leven hopelijk ga doen?
1: Wel, ik had eerst gekozen om een studie te doen als burgerlijk ingenieur. En dan had ik ontdekt dat je dat ook bij Defensie kan doen. En vanaf dat ik dan de keuze had gemaakt voor Defensie, heb ik ook ineens de keuze gemaakt om te proberen om daarna bij Dovo te gaan werken. Omdat dat een job is die mij technisch heel erg aansprak.
0: Ja, was dat een jongensdroom al van jou, Jelle? Was jij zo iemand die als kleine jongen dingen liet ontploffen in uw tuin en dacht, ik ga hier een keer iets ontmijnen zo, of...
1: Als dat zo was, denk ik dat ik nu zou moeten stilzwijgen. Maar nee, zo zou ik het niet stellen. Maar explosies en explosieven mij altijd al van een technisch standpunt geïnteresseerd. En vanaf dat ik de keuze had gemaakt om naar Defensie te komen, heb ik ook meteen wel mijn zinnen daarop gezet. Dus ja, ik kan het enigszins een jongensdroom noemen.
0: Boeiend, absoluut. Ja, Céline, mensen die luisteren als die zondag bij jullie langskomen, hier bij Dovo in Oud-Heverlee, kunnen zij zich opgeven voor een job bij Dovo?
2: Ja, om ontmijner te worden is dat wel pas in april dat die job eigenlijk open gaat. Mm-hmm. In april en in juni zijn die vacatures eigenlijk open.
0: Ja.
2: Omdat de opleiding in januari pas start.
0: Voilà, maar je kan gewoon zo'n opleiding volgen. Het is niet dat ik daar bepaalde diploma's voor moet hebben of zo?
2: Om ontmijner te worden moet je een secundair diploma hebben.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Oké, okay, dan kan je aan die opleiding starten. Zeer goed, absoluut. Dus als je zondag langskomt bij Dovo, dan moet je even aankloppen bij Céline, denk ik. Onder andere.
2: Deels, ja.
0: Collega's, voilà.
2: Onder andere.
0: En Jelle, jij gaat er ook wel zijn, denk ik. Hè? Voor de nodige uit.
1: Deze zondag niet, vrees ik.
0: Ah, voilà, oké. Okay. Andere dingen te doen. Geniet van uw zondag dan ook, Jelle. Het zal druk genoeg zijn. Goed, Jelle en Céline, dankjewel alvast. En geniet ervan zondag.
2: Dankjewel.

0: Ja, eb en vloed, dat is aan het zeetje, hè, Erik. Eb en vloed.
1: Ja, of aan je rivieren heb je dat ook, hè?
0: Ja, dat is goed.
1: Het gaat verder in de rivieren een stuk, hè.
0: Maar goed, Erik, een goedemiddag. Ja, je moet het eigenlijk zien. Het is jammer dat er geen camera opstaat op dit moment, Erik. Ik ben omsingeld door de vliegtuigbommen door de jaren heen. Live hier bij Dovo. Ja, het is een jongensdroom.
1: Een explosieve uitzending.
0: Ja, een knallende vrijdagmiddag. Dat sowieso, absoluut. Maar goed, wordt het ook een knallend weekend qua weer, Erik? Vertel eens.
1: Ja, het wordt mooi. Het wordt mooi. Beginnend met vandaag. Ik zat net te kijken naar de temperaturen. Helemaal in het westen van de provincie Galmaarden, 17 graden. En helemaal aan de andere kant, de hoogste in Ransberg, bij Hugo, hebben we 19 graden op dit moment.
0: Wow,
1: en er komt overal nog 1 of 2 graden bij. Dus ja, dan zitten we ruim rond 20 graden op deze begin oktober. Met een zwakke veranderlijke wind. En voor de rest flink wat zon deze namiddag. Met af en toe eens een hoge wolkensluier of een onschuldige stapelwolk die opbolt. Maar die zullen de pret helemaal niet drukken, denk ik. Vannacht licht bewolkt. Misschien wat nevel of mist tegen de ochtend, hè, opnieuw. Door de afkoeling. Want dat zakt naar een graad of 7, 8 op het platteland. Dat is al aan de frisse kant. Graad of 10 in de centra van dorpen en steden. En ik zou gewoon kunnen zeggen, Michael, copy-paste voor zaterdag, zondag, maandag, dinsdag. Okay, want ook dan, na wat grijze start, zondag en 20 graden. De verandering is voor woensdag. Dan trekt er een regenzone over. En daarachter komen we dan toch wel in wat wisselvalliger weer terecht. Met dan nog 15 graden.
0: Okay,
1: dus, en ook meer wind vanuit het noordwesten. Dus ja, ga toch maar op zoek naar die jas. Want die zou vanaf midden volgende week van pas kunnen komen.
0: Zeg, donderdag ben ik jarig, Erik. Wat zeggen ze voor donderdag?
1: Even op de record. Volgende week dan. Wisselvallig. Noordwestelijke stroming. Meer wind. Maar wel droog. Op misschien een buitje na.
0: Allee, voilà, kijk. Maar goed, genieten dus. Tot en met woensdag, dat begrijp ik, Erik. Dankjewel. Ja. En ja, maak er een knalend weekend van om in thema te blijven. Hier, ja.
1: Hou het veilig, Michael. Ja, hou het veilig.
0: We zijn omringd door professionals, Erik. Dat komt goed. Dankjewel, fijn weekend. Bye-bye.
1: Daar.

Dat zou Jonas' droom kunnen afvinken vandaag. Zo'n radio-uitzending live tussen de vliegtuigbommen bij de fantastische mensen van Dovo. Want je bent meer dan welkom natuurlijk zondag bij Open Bedrijvendag. Want ook zij zetten hun deuren open. Maar goed, nog meer bedrijven natuurlijk in de regio. Als je het volledige programma eens wilt checken, vooral even naar openbedrijvendag.be gaan. Om nog meer bedrijven te ontdekken natuurlijk bij ons in de regio in Vlaams-Brabant en Brussel. Zometeen dan richting het weekend met Radio 2. Radio 2 Kickstart Weekend en Benjamin Scholaert en je plaatjes. Die mogen nu doorkomen natuurlijk in de app van Radio 2. Fijn weekend.

0: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker. Kom langs in een van onze 7 toonzalen in Vlaams-Brabant en ontdek wat nieuwe ramen en deuren voor uw woning kunnen betekenen.
1: Auto wassen?
2: Check.
1: De kelder opruimen?
2: Check.
1: De kasten uitmesten?
2: Check.
1: Heb je echt niets beters te doen op een zondag? Denk aan Naam. Elke eerste zondag van de maand zijn de winkels open. Boutiquejes, concept stores, lekker slenteren en een culinaire pauze. Beleef een heerlijke zondag in Namen. Namur, la vie est belle.
3: Cinepus, de rommelmarkt van Cine. Meer dan 500 professionele antiquairs, brocanteurs en verzamelaars in de Cine Expo. Maar ook een mooie antiekbeurs. Cinepus van 9 tot 11 oktober. Meer info, cineexpo.be. Cine Expo, dichterbij
0: dan je denkt. Bij Zelfbouwmarkt in Ninhoven vind je 7 speciaalzaken onder één dak.
4: Nee, goeiedag samen, kan ik helpen?
5: Ah wel, wij zoeken een keuken.
6: Oké. Okay. Maar een grote, want we zijn 5 kinders.
4: Ja, ja. Ah wel, probeer het in deze eens.
5: Ah. Kanji, Kimberly, Britney, Chelsea, Lindsay, komen eten.
4: En?
5: Goeie akoestiek, verkocht.
6: Mogen zijn zakkie vergeten? Zelfbouwmarkt,
0: bouwen aan je thuis. Nu tot 50% korting op Duitse kwaliteitskeukens. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
7: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
8: En zo meteen schieten wij samen dat weekend in met Radio 2 Kickstart Weekend. Maar eerst krijg je het nieuws van 1 uur.

0: Het is 1 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Het Vlaams parlement debatteert over het begrotingsakkoord. En op het assiseproces in Brugge vraagt de aanklager levenslang voor de man die zijn dochters vermoordde. Het Vlaams parlement debatteert vandaag over het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Om de inkomsten en uitgaven in evenwicht te krijgen, bespaart de regering onder andere op de kinderbijslag en subsidies en worden de registratierechten verhoogd. Ook wat de regering bespaart op de overheid zelf, zullen de Vlamingen uiteindelijk voelen, zegt Jos Daze van oppositiepartij PVDA.
1: Wij besparen nog eens 750 miljoen euro op onze eigen werking. Maar dat gaat helemaal niet over jullie werking. Dat gaat over dienstverlening, over zorg, over cultuur, over ontspanning voor de mensen in Vlaanderen. 250 miljoen euro schrijven jullie gewoon door naar steden en gemeenten, waar de straatvegers, kinderbegeleiders, loketbedieners de rekening zullen mogen betalen als de taksen daar ook al niet omhoog zullen gaan.
0: 11-11-11 roept de federale regering intussen op om meer aandacht te hebben voor het klimaatbeleid tijdens de federale begrotingsonderhandelingen. De solidariteitsorganisatie heeft daarvoor gisteravond nog actie gevoerd aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Er wordt volgens 11-11-11 te veel geld geïnvesteerd of heel veel geld geïnvesteerd in militaire veiligheid, maar hittegolven en overstromingen en bosbranden zijn ook een bedreiging, zegt algemeen directeur Els Hertogen.
2: We hebben brieven geschreven waarin dat wij aan de onderhandelaars expliciet vragen om met houtskool die wij gemaakt hebben met as van de Hoge Venen hun begroting te schrijven. En dat was eigenlijk een manier om de impact van de klimaatcrisis heel dicht bij de onderhandelaars te brengen en hen dus te vragen om rekening te houden in het opmaken van de begroting met investeringen voor klimaat.
0: In Wallonië protesteren scholieren vandaag opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In Luik, waar er gisteren rellen waren, zijn ongeveer 400 scholieren samengekomen. Ze trekken er van school naar school door de stad met veel lawaai, knalbommetjes en af en toe een vuurpijl. Volgens de politie is er voorlopig geen sprake van vandalisme of geweld. De protesterende leerlingen zeggen dat er niet naar hun leraren geluisterd wordt, dus hopen ze dat de politici wel naar hen luisteren.
3: C'est pour aider les professeurs. On fait le tour des écoles comme ça. Si nos professeurs ne sont pas écoutés, peut-être qu'ils vont nous écouter nous.
0: Verschillende scholen in Luik zijn vandaag uit veiligheid dichtgebleven. Op het assiseproces in Brugge, waar de laatste pleidooien zo net zijn afgelopen. Een aardappelboer uit Waardamme is er gisteravond schuldig bevonden aan de moord op zijn dochtertjes en een moordpoging op zijn ex-vrouw. Het assisehof moet nu zijn straf bepalen. De aanklager ziet geen verzachtende omstandigheden, dat vertelt Filip Heijmans in Brugge.
4: Geen enkel, het gaat om een gruwelijke moord op kinderen van 5 en 8 en zijn ex-schoonfamilie moet tegen hem beschermd worden. Daarom vraagt de aanklager zowat de absolute maximumstraf, levenslang, waarvan hij minstens 20 jaar zou moeten uitzitten. En daarna nog een periode van 15 jaar, waarin justitie hem extra kan opvolgen. De advocaat van de man vindt dat sterk overdreven. Die man zag zijn kinderen graag op zijn manier. Hij was een harde werker en toen zijn vrouw wilde scheiden, stortte zijn wereld in. Dus hij is niet het monster dat het parket en de media van hem gemaakt hebben.
0: Optieketen Hans Anders zal de AI- en camerabril van Meta niet meer verkopen in België en Nederland. De bril ziet eruit als een gewone bril of zonnebril, maar heeft een ingebouwde camera, verschillende microfoons en een assistent die werkt met artificiële intelligentie. Maar er zijn bedenkingen bij de bril omwille van privacyrisico's. Federaal minister van Privacy Vanessa Mats zei eerder dat die slimme brillen vragen oproepen over privacy en veiligheid. Het weer zonnig met hoge wolken, temperaturen rond de 20 graden. De volgende dagen kan er 's ochtends wat mist hangen, daarna opnieuw zonnig en zacht. Meer op vrtnieuws.be.
5: Dankjewel, Toon. Het is 4 minuten over 1 op de ring rond Gent. Dat is de Kennedylaan. Is door een ongeval in Desteldonk de weg volledig versperd richting Zelzaten. Verkeer verloopt stapvoets van voor Schansakker. Op de E34 van Knokke naar Antwerpen is door een ongeval in Assenede de rechterrijstrook versperd. 20 minuten vertraging op de E19 vanaf Sint-Job en op de E313 van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel door een ongeval op de linkerrijstrook en richting Nederland tussen Linkeroever en Deur. Op de buitenring rond Brussel is in Sint-Stevens-Woluwe de oprit afgesloten door een ladingverlies. Voor het verkeer dat van de E40 vanuit Brussel komt, omrijden kan via Krainem en de Woluwelaan. En op de binnenring vertragen door een ongeval in Zellik, 1 rijstrook is daar versperd.
6: Hoe Hoogstraten aardbeien.
7: Zo, het is vrijdagmiddag en we hebben het weer bijna, nog niet volledig, het is nog even bijna gehaald. En dan heb ik het natuurlijk over dat weekend. We gaan samen aftellen.
8: Radio 2 Kickstart Weekend.
9: Benjamin Scholaert.
7: En wat is jouw ultieme nummer om dat weekend in te zetten? Dat wil ik weten. Stuur maar door via Radio 2 op VRT Max.

plan van deze Robbie Williams. Dat is een concert geven in Buenos Aires in Argentinië, ja. Ik reken met Supreme, maar eigenlijk doet dat er allemaal niet toe, hoor. Nee, ik wil vooral weten wat jouw ultieme nummer is om dat weekend in te zetten. Stuur door via Radio 2 op VRT Max en zet er ook even jouw weekendplannen bij. Dat is altijd heel fijn om te lezen. Lester Goemare, die heeft dat gedaan, heeft een plan dit weekend samen op romantisch weekend met zijn vriendin. En bij een romantisch weekend hoort ook een romantisch nummer. Dit hier, Let's Stay Together, Al Green.

0: Een romantisch weekend, dat is altijd een goed idee. En vooral ook het weekendnummer dat Lester heeft uitgekozen, was ook een zeer goed idee. Dit hier, Let's Stay Together, Al Green.
1: Radio 2, Kickstart Weekend.
0: Dan gaan we naar Anja van de Wallen. Die gaat morgen met het hele gezin naar Plankendaal. Naar de beestjes daar gaan kijken. Hele gezellige dag ervan maken. En haar ideale weekendsong valt daar eigenlijk perfect mee samen. Het gaat om Zoo van Shakira.
1: Radio 2, Kickstart Weekend. Radio 2.
2: Benjamin Scholaert.

Meneer stuurde ook nog dat ze uitkijkt naar de pandas in Plankendaal. Maar er zitten toch geen pandas in Plankendaal? Dat is een mysterie dat we vanmiddag toch nog eens moeten ontrafelen. Weet jij het antwoord? Stuur dat eens door. Ze ging voor Zoo Shakira. Dan gaan we naar Sint-Niklaas, naar Texla NV. Daar werken Tim en Ilse en hun ideale weekendsong is dit hier. Manadi Wodo, Gert en James.

0: die woorden van Gert en James. Maar vandaag is het vr, dus het weekend komt eraan. Ja. Straks is het van dat. Wat is jouw ideale song om dat weekend mee aan te vangen? Stuur het even door via Radio 2 op VRT Max. En zometeen krijg je Bruno Mars met 24 Karat Magic.
1: Op vrijdag 16 oktober danst Peter van de Veire opnieuw tegen kanker. 24 uur lang.
2: Radio 2 Dansatom.
3: En jij kiest de muziek. Op welke plaat dans jij tegen kanker? Laat het weten op VRT Max. En steun Kom op tegen kanker.
4: Muziek verandert alles.
1: Radio 2 Dansaton. Vrijdag 16 oktober vanaf 11 uur op de Markt in Zottegem.
4: Beleef het allemaal live op Radio 2 en op VRT Max.
5: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
6: Nu ook in je Maxizo winkel.
7: Hallo!
6: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
9: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
10: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's van der Bouw ideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden. En geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Van der Bouwheden. Op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
11: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Nachtwacht Halloween in Plopsaland, Belgium. De Nachtwacht komt voor een grote uitdaging te staan. Ze kunnen alle hulp gebruiken om de zwarte heks Morgat tegen te houden tijdens hun gloednieuwe show. Elk weekend van oktober en in de herfstvakantie. Meer info op ketnetvoorouders.be en plopsa.com.
12: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
13: Take That komt in de zomer van 2027 met de Dreamers Tour naar België. Het wordt een trip down memory lane. Met tijdloze hits en nieuwe muziek. Take That, op zondag 4 juli in het Koninklijk Circus in Brussel. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Radio 2.

0: weekend.
1: En dan gaan we meteen door naar Christa Schilfout. Die woont in Liedekerke. Die schrijft: hallo Benjamin, wij gaan dit weekend kermissen hier in Liedekerke. Grote kermis in de Opperstraat. Dat is tot maandag en dan maandagavond om 9 uur. Vuurwerk om dat alles af te sluiten. En Christa schrijft ook nog: ik ben heel blij dat het goed weer wordt. Want dan altijd enorm veel volk en heel gezellig hier in de kermis. En het liedje dat daarbij hoort, de ideale weekendsong, dat is dit hier. Mooi het leven is mooi van Wiltura.

0: keuze van Christa uit Liedekerke. En laat ons dat meteen ook al eens als levensles nemen op deze vrijdag. Mooi het leven is mooi. Wiltura. Zometeen Céline Dion in Radio 2 Kickstart Weekend. Eerst de weg op. Op de ring rond Gent, de Kennedylaan, richting Zelzate, is door een ongeval de weg volledig versperd in Desteldonk. Het verkeer verloopt stapvoets van voor Schans Akker. Op de Turborotonde bij Gentzeehaven wordt het verkeer weggeleid. Op de E34 van Knokken naar Antwerpen is door een ongeval in Assenede de rechterrijstrook versperd. Op de E19 20 minuten vertraging vanaf Sint-Job. En op de E313 een half uur van voor Massenhoven. Op de Antwerpsring 10 minuten richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. Op de buitenring rond Brussel is in Sint-Stevens-Woluwe de oprit afgesloten door een ladingverlies. Voor het verkeer dat van de E40 vanuit Brussel komt, omrijden kan via Krainem en de Woluwelaan en op de binnenring een kwartier erbij tussen Wezenbeek en Tervuren.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: En die Céline Dion werd uitgekozen door Ilse van Dijk. Die kijkt al zo hard uit naar morgen. Want zij gaat morgen, hoor, ja, naar het concert in Parijs. En ze heeft een nummer aangevraagd van Céline. That's the way it is.

keuze van Ilse van Dijk. Kijkt zeer hard uit naar het concert van Céline morgenavond in Parijs. Ze ging voor That's the way it is. En als ik zo eens door die berichten ga, die allemaal binnenkomen via Radio 2 op VRT Max, dan lijkt het alsof het dit weekend werkelijk niemand thuis zal zijn. Niemand in zijn of haar kot. Lindsay de Koning bijvoorbeeld ook niet. Nee, want zij gaat een heel weekend gaan wellnessen. Dus sudderen in de sauna, stomen in de hammam, al dat soort dingen. En ze schrijft, Benjamin, voor mij mag elk weekend beginnen met Lenny Kravitz. Ah wel, we gaan dat doen, Lindsay, voor jou. Dit is Lenny met It Ain't Over Till It's Over.

0: het Wellness Weekend is Lindsay. Lindsay de Koning, zondagavond volledig ontspannen. Klaar om dan aan die nieuwe werkweek te beginnen op maandag. Maar daar gaan we nu absoluut nog niet aan denken. Zie voor Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Zometeen Whitney Houston.
1: Nu op VRT Max.
2: Als de muren konden praten.
3: Waar dat uw wieg is, is heel belangrijk.
1: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
4: Het geeft een déjà vu.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Shema Sai Sai? Karel Meesters.
5: Ik wist waar het rechte pad was, ging er gewoon ver vanaf. Maar ik wist wel de weg terug.
1: Ender Scholtes en Wim de Vilder.
6: Ik heb nooit kattenkwaad uitgesproken, maar ik hier veel protesteren.
7: Als de muren.
1: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
8: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
9: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
10: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
9: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia Pralines gratis.
10: Oh, met praline, die gouden.
9: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
8: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
11: Binnen in het hoofd van Mark in Designmuseum Gent.
12: Amai, een 3D-print tapijt. Is dat dan high-tech of toch ambacht? Zouden we moeten stofzuigen? Of beter naar een droogkruis brengen?
13: En dan zouden we nu afbreken in de zon.
11: Goed bezig, Mark. Blijf alles in vraag stellen. Daar is nu een plek voor. Want Designmuseum Gent heropent. Vier mee van 3 tot 11 oktober. Meer info op designmuseumgent.be.
8: Durf zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van e-mens. Zo blijf je langer thuis wonen. Vraag zorg aan bij e-mens op i-mens.be.
14: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voorbij.
16: In het leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
17: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen en de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
18: Zet 4 stippen op je hand. 1 om te helpen, 1 om erover te praten, 1 om niemand uit te sluiten en 1 om op te komen.
19: Bel en Bo steunt Stipit met een limited edition collectie die je draagt met trots.
20: Toon je stippen.
19: Want samen zeggen we,
20: beste is niet oké. Okay.
19: Haal nu jouw Stipit item in de winkel
20: of op bel-bo.be/stipit.
19: Bel en Bo en Stipit en samen tegen beste.
21: Christophe zingt Tura XXL, een prachtige hommage van een leerling aan zijn meester.
22: Als de muur konden praten.
21: Al de hits van Wiltura in 1 concert op zondag namiddag 8 november om 3 uur in de Lotto Arena. Meer info op christophe.be. Samen met Radio 2.
23: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
24: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
25: Of zoals wespen van mijn terras.
23: Of zoals indringers uit je tuin.
25: Oh ja.
23: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
25: Stop, identificeer jezelf.
23: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
1: Radio 2.

0: eigenlijk al een uitstekend nummer voor Chaka Khan. Maar Whitney Houston stak er net iets meer pit en poeier in, zoals we zeggen. In deze I'm Every Woman.
1: Radio 2 Kickstart Weekend.
0: Dan gaan we samen naar Ichtegem, naar Annette van Houten. Goedemiddag, Annette.
2: Goedemiddag, Benjamin.
0: Zeg, Annette, jij bent ook al zeer hard aan het uitkijken naar het weekend, want ja, er staan fijne dingen te gebeuren, hè? Vertel eens.
2: Jazeker. Mijn kleindochter René is dinsdag 5 jaar geworden. Mm-hmm. En morgen namiddag vieren wij haar verjaardag met de groepsfeest.
0: Voilà, groot feest. Cadeautjes ook voor René, ja?
2: Jazeker. En pannenkoeken, want dat is iets wat we heel graag zien.
0: Voilà, dat is allemaal heel fijn, heel plezant, heel fijne vooruitzichten van morgen. Zeg, en welk nummer kan ik draaien?
2: Jij mag graag een nummer voor haar van Camille draaien.
0: Oh wel, dat is goed. Want ik
2: grote fan van haar.
0: Ja. Zoals zoveel van haar leeftijd. Ja. Ja. Grote fan van Camille. Ja. Oh, wel, ik heb vuurwerk klaarstaan. Is dat oké, Annette?
2: Super.
0: Oh, super. Oké, goed. Dan gaan we die draaien. Ja. Annette, maak er een fijn weekend van. En de groetjes aan René morgen tijdens dat feest.
2: Ik zal dat zeker doen. Dank je wel.
1: Radio 2 Kickstart Weekend.
3: Benjamin Scholaert.

is toch plezant, hè, verjaren? Pannenkoeken eten morgen, cadeaus krijgen natuurlijk en oma die dan ook nog eens een plaat aanvraagt op de radio. Jawel, het was vuurwerk van Camille. Dan gaan we naar Rita Mengels. Rita die is op dit moment aan het poetsen om dan proper het weekend kunnen in te gaan. En dit is haar weekendsong, Choosing Texas, Ella Langley. Just

ook de favoriete plaat van Kislijn uit RP Meren, laat ze weten. Via Radio 2 VRT Max, Choose in Texas, Ella Langley. Wat is jouw favoriete nummer om dat weekend mee in te stappen? Laat dat eens weten via Radio 2 op VRT Max en zet er ook je weekendplannen bij. Erik Meins, die heeft een nummer aangevraagd. Hij schrijft: Benjamin, het is het nummer van mijn dochter en van mezelf. Waarom? Wel omdat Erik een fan is van Coldplay en de dochter blijkt een hele grote fan te zijn van BTS. Het is het nummer dat ze samen gemaakt hebben. Coldplay, BTS, My Universe.

0: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als het u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico, Brico City
2: en Brico Planet
1: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
2: 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B-plus leden.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, ons huis is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Zeg schat,
5: ja?
6: Die badkamer, daar is het lek geweest.
5: Oei.
6: Dat is een zwembad. Wat nu?
5: Oh, ik bel direct de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
8: En intussen staat ook de ideale weekendsong van Tim Moreels al voor je klaar. Die gaat voor Michael Jackson met Bad. Komt eraan na het nieuws van 2.

0: Het is 2:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. In Mechelen is een basis- en middelbare school ontruimd na een bommelding. 1700 leerlingen worden op dit moment opgevangen in een kerk in de buurt. De bommelding gebeurde rond de middag telefonisch. Alle afdelingen van de Ursulineschool zijn uit voorzorg ontruimd, omdat het niet duidelijk was welk deel van de school geviseerd werd. En de Nationale Veiligheidsraad zit op dit moment samen om een plan te bespreken tegen de toenemende bedreigingen op het Europese continent. In die raad zitten verschillende ministers samen met veiligheids- en inlichtingendiensten. De afgelopen maanden is het aantal incidenten in Europa toegenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld over een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig of de mogelijke aanslag afgelopen weekend op een Britse luchtmachtbasis. Minister van Defensie Franke en minister van Binnenlandse Zaken Quintin willen dat ons land beter tegen die dreiging gewapend is.
1: We hebben nood, zoals in Duitsland, aan een plan tegen hybride dreiging. Dat moet er zo snel mogelijk komen. En we moeten ervoor zorgen dat we kunnen attribueren. Zijn er dus, ja, wie zit erachter? En dat we daarnaast ook kunnen terugslaan met gepaste maatregelen.
2: Ik pleit voor een operationele platform voor onze diensten tegen deze hybride dreigingen. Het zou heel goed zijn om zeker te zijn dat we goede beelden van de zaken krijgen.
0: Het Vlaams parlement debatteert nog altijd over het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Volgens de oppositie wordt vooral de middenklasse getroffen. Het gaat dan over de vele besparingen, onder andere op de kinderbijslag en subsidies en de verhoging van de registratierechten. Maar volgens Vlaams minister-president Matthias Diependalen is er geen andere optie dan pijnlijke maatregelen te nemen.
3: Dat is geen gemakkelijke opgave, hè? Iedereen hier achter mij zou heel graag doen voor wat de oppositie ook graag doet. En begrijpelijk, dat is uw taak. Maar allemaal maar doen alsof dat het allemaal mogelijk is om te combineren. En meer uitgeven. En minder belastingen. En meer investeren. Doe maar op. Dat gaat niet, dat lukt niet. En daar willen wij eerlijk over zijn en dat ook uitleggen aan de Vlamingen.
0: En dan heb ik nog het weer. Zonnig met hoge wolken en temperaturen rond de 20 graden. De volgende dagen kan er 's ochtends hier en daar wat mist hangen. Daarna wordt het opnieuw zonnig en zacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Toon. 2:02 op de ring rond Gent. De Kennedylaan is in Desteldonk de weg vrijgemaakt. Dat is goed nieuws richting Zelzaat. Er is wel nog een kwartier file vanaf Gent Zeehaven. Op de E34 van Knokke naar Antwerpen blijft door een ongeval in Assenede de rechterrijstrook versperd. Ook 20 minuten vertragen. Op de E19 vanaf Sint-Job en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen Noord en Deurne en richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel is in Sint-Stevens-Woluwe de weg weer vrij. Het is een kwartier file golven tot Wemmel.
5: Radio 2 Kickstart.

0: ultieme weekendplaat van Tim O'Rails in Radio 2 Kickstart Weekend. Ik ging voor Michael Jackson met Bad. Maar nu zit ik toch met een vraag, hoor, door deze Michael Jackson. Want ik vraag mij af, zou Peter van der Veren net als Michael Jackson ook kunnen moonwalken? Geen idee. Maar binnenkort heeft hij 24 uur de tijd om het te gaan proberen. Want vanaf vrijdag 16 oktober is er weer de Radio 2 Dansathon. Peter van der Veren gaat 24 uur aan één stuk de dansvloer op en jij kan mee de muziek kiezen. Op welke plaat wil jij Peter zien dansen? Of op welke dansplaat dans jij mee tegen kanker? En waarom net die plaat? Het kan een nummer zijn dat voor jou een speciale betekenis heeft of voor iemand in jouw omgeving. Een song die je kracht geeft of gewoon een goede dansplaat waarop je niet kan blijven stilstaan en waarmee je iemand met kanker of hun omgeving wil gaan steunen. Nu, volg Radio 2 op VRT Max en daar kan je dansplaat gaan kiezen. Hè? En op die manier steun je ook Kom op tegen kanker.
1: Radio 2 Kickstart Weekend.
2: Benjamin Scholaar.
0: We zitten bij Sophie Jansen. Zij gaat

0: met Crazy Little Thing Called Love. Dat is de keuze van Willy Peters. Die schrijft: Benjamin, het hele weekend mijn dochter helpen verhuizen, dat is het plan. Ik zal content zijn als het zondagavond is. Ja, het is toch altijd wel een gedoe natuurlijk, zo'n verhuis.
1: Radio 2, Kickstart Weekend.
0: Dan gaan we samen naar Aarschot, naar Els de Potter. Goedemiddag, Els.
2: Goedemiddag, Benjamin.
0: Alles goed met jou, Els?
2: Ja. Bekken aan het genieten van het mooie weer, hè?
0: Voilà, ja, zeker. Want, ja. We staan...
2: Ja, met mijn zoon.
0: Het wordt goed, hè? Dit weekend. Goed, wat zijn jouw plannen? Wat ga je doen?
2: Wel, eigenlijk ja, wat genieten. Maar morgenavond zeker en vast genieten van Yves Segers zingt er op de Dijs in Aarschot.
0: Ah, voilà. Je gaat morgenavond naar een concert.
2: En dan Larissa, die komt voor het programma. Ja, ja.
0: En wie komt er in het voorprogramma, zeg je?
2: Larissa.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja, goed. Super. Dus dat wordt een heel fijne avond, hè? Ja. En je wil een plaatje. Oké. En je wil een nummer horen van Yves Segers. Ik heb toast voor je klaarstaan, want dat is ook Yves Segers, hè? Met ik schreef het van de daken. Goed? Oké.
2: Okay. Ja, zeker.
0: Speciaal voor jou. Geniet ervan.
2: Ja, dankjewel.
1: Radio 2 Kickstart.

0: Tommy Kitten met Ladies Night.
1: Mama, ik ga dan 2 dagen shoppen, hè. Doei!
2: Het weekend van de klant komt eraan.
3: Een onvergetelijk winkelweekend op zaterdag 3 en zondag 4 oktober.
2: Laat je verwennen bij tienduizenden winkeliers en handelaars.
1: Mama, ik heb dan wel 2 bankkaarten nodig, hè.
2: Ga shoppen in jouw buurt en misschien word je wel bediend door onze Radio 2-presentatoren in heel Vlaanderen.
3: En op zaterdag 3 oktober vind je Radio 2 in Roeselare met live-uitzendingen, veel ambiance en verrassingsoptredens in de winkelstraten.
2: Check het volledige programma op weekendvandeklant.be.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: klinken op het wijnfestival.
4: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
5: Oh, dan de die. En de die?
4: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
5: En de die?
4: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
7: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Go Yellow!
9: Ik ben Pippa de kat.
10: En ik Bobby de hond van Maxizo.
9: Hallo! Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
10: Neem uw baasje eens mee.
9: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
10: Met de lage pladijzen.
9: Prijzen. Lage prijzen.
10: Wat zei ik?
9: Pladijzen.
10: Lage prijzen natuurlijk.
9: Ja. Nu ook in je Maxizo-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
10: Goed voor het baasje.

This Is Your Ladies Night. Wel, hij die 10 pond diep plant morgen een Ladies Night met de vriendinnen. En daarom kwam ze uit vanmiddag in Radio 2 Kickstart Weekend bij deze hit van Atomic Kitten. Dan gaan we naar Xavier Verschuren, die schrijft: Benjamin, voor mijn zonen Rune en Milan, die morgenavond terug in het water springen, graag een plaat. Dat is voor de waterpolen.

wedstrijd Kortrijk tegen Moeskroen. Dat is in de hoogste afdeling. En vorig jaar speelden ze bij Moeskroen en nu zullen ze bij Kortrijk beter. En nu zullen ze met Moeskroen hun ploegmaten van vorig jaar moeten bekampen. Oei, oei, oei, oei. Dat is toch wel heel spannend, hoor. Ja, hij schrijft in het water springen en hij komt uit bij dit nummer. Jump van Van Halen.

zeer spannend, hè, die waterpolo-wedstrijd Kortrijk tegen Moes Groen. Het was vader Xavier die dit aanvraagde voor de zonen Rune en Milan. Jump van Van Halen. Dan de ideale weekendsong van Jesse Rogiers. Gaat voor Aaron Blommaert en Zoë Levi, Tranen van Goud.

0: Lomart samen met Zoe Levi, Tranen van Goud. Zometeen is het in thuis te doen. Maar eerst samen de weg op. Op de E34 van Knokke naar Antwerpen blijft door een ongeval in Assenede de rechterrijstrook versperd. Op de E19 is er bijna 1 uur file vanaf Sint-Job. En een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. En op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

Anne Rosenberg met Ich bin wie du. En ik zal je eens wat vertellen, hè. Morgen namiddag, dan hoor je veel meer van dit op Radio Bene. Want morgen zaterdag 3 oktober viert Duitsland haar nationale feestdag. En daarom pakt Radio Bene uit met de Radio Bene Duitse 40. Dat zijn de 40 mooiste Duitse liedjes die jij nu nog kan kiezen. Dat stemmen, dat doe je via Radio Bene op VRT Max. Het kan nog tot 6 uur. Maar ja, je weet, niet uitstellen tot straks wat je nu al kan doen. Hè. Dus gewoon even naar Radio Bene, VRT Max. En daar stemmen. En morgen hoor je hem dan tussen 1 en 4, die lijst. En wordt gepresenteerd door Helmoet Lotti. Radio Bene beluister je via DAB+, VRT Max, je smart speaker of digitale televisie. Dit is de keuze van Gauthier Mertens. Zijn weekendsong, Justin Bieber met Sorry.

0: Wat jij, Mertens? Want hey, hij koos dit nummer uit. Sorry van Justin Bieber. Wat is jouw ultieme weekendsong? Laat het even weten via Radio 2, VRT Max.
1: In de vroege herfst kan je ze overal in Vlaanderen horen. De notenkrakken. In hun zorgatelier kraken ze walnoten, klaar om heerlijke notenolie van te persen. Heb jij een overschot aan walnoten? Bezorg ze dan zeker aan een zorgatelier dicht bij jou. Benieuwd naar de verhalen uit de ateliers en het resultaat op je bord? Luister volgende week naar Radio 2 Middag. Live vanuit de notenkrakkenatelier in jouw buurt.
2: Sera zoekt walnoten voor een warme samenleving. Ga naar sera.be voor notenkrakken.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oei. Mijn enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schattig, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
6: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
7: Op, op, alles is op.
6: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
7: Oké,
6: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
9: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
3: Voor mij 2 grote met mayonaise.
9: Huh?
3: En dan ook nog 2...
9: Wat is dat alles meneer?
3: Geef mij ook nog 1...
9: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
3: Ja, en currysaus.
9: En dat is voor hier op te eten? Of?
3: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
10: Radio 2.

We hadden vanmiddag al eens gesprongen met Jump van Van Halen. En nu nog eens, hè? Ja, met deze Jump for My Love van de Pointer Sisters. Keuze is dat van Lieve Geroms. Ze schrijft voor onze zus die dit weekend verjaart. Gelukkige verjaardag, hè, zus van Lieve Geroms. Dan gaan we naar Mark Mertens. Die schrijft: Benjamin, we staan op dit moment op de periferie van Parijs. Daar op die drukke snelweg rond Parijs. Ja, toch wel een beetje geconcentreerd blijven, want vooraleer je het weet, pak je daar gewoon de verkeerde afslag. En dat is echt wel niet de bedoeling. En Mark wil een Franse zomerhit. Krijgt hij, hoor. Deze hier. Les Champs-Élysées van Joe Dassin.

Je bent in Frankrijk, dan hoort daar uiteraard een Frans plaatje bij. Hè? Werd aangevraagd door Marc Mertens, Les Champs-Élysées van Joe Dassin. Volgende is een keuze van Helga Uiterhoeven. Gaat voor Pommelien Thijs met Ongewoon.

0: Thijs met
1: Ongewoon. Dan gaan we naar Sonja de Wispelaar. Die schrijft: Benjamin, ja, mijn plan voor het weekend, dat is vrijwilligerswerk gaan doen. Vervoer van mensen naar de dokter, naar het ziekenhuis en zo. En langs deze weg wil ze meteen ook eens alle vrijwilligers bedanken voor hun dagelijkse inzet. Ja, ze is dus veel on the road, die Sonja de Wispelaar. En dat brengt haar meteen bij haar weekendplaat. The Scant Heat met On the Road Again.

vooral die vrijwilligers die zich dus inzetten voor al die andere mensen. Can't Heat Matter on the Road Again. Dan gaan we naar Els Ponsele. Die schrijft graag het liedje Home van Dothan. Want mijn zoon en schoondochter die komen terug van een jaar lang werken in Nieuw-Zeeland. God, dat wordt wel een gans weekend verhalen vertellen natuurlijk. Dit is de keuze van Els.

0: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
1: De Zoete Inval.
2: Anastasia, is er iets waarin vrouwen beter zijn dan mannen?
3: Oh, ik denk dat er heel weinig dingen zijn waarin mannen beter zijn.
1: Dit najaar komen ze alvast naar Scherpenheuvel, Dilsen-Stokkum, Harelbeke, Bornem en Leibeke.
4: Leuk, komt je ook?
2: Ja, ja.
0: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
2: Is er een dokter in de zaal?
0: Check de volledige kalender op VRT Max.
5: Vanavond op VRT1.
6: Koken met bier, dat doen ze precies als ze iets lief hebben uitgevonden. Ik kook al jaren met bier. Potje daar, pintje hier.
5: Op VRT1 zie je Peter van den Begin in de film Everybody Happy. Op VRT Canvas ben je welkom voor het nieuwste seizoen van Midsummer Murders. En op VRT Max in Home Sweet Home is Karin te gast bij Vlamingen in Amerika. Alvast veel kijkplezier.
0: Alle Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
1: Meedoen met al onze wedstrijden.
0: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
1: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
0: Schrijf je nu meteen in via Radio 2 op VRT Max.
7: Elke dag telt voor twee. Hey, hey, VRT. Radio 2.
5: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
8: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
9: Zwijg, kieken.
5: Koop een FC de Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC de Kampioenen.
8: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
9: Verdomme, kieken, hou op met die flabbergap.
5: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
8: Likken we van die smijten, zegt.
10: Bij Zelfbouwmarkt in Ninhoven vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
11: Nee, goeiedag samen, kan ik helpen?
12: Ah, wel, wij zoeken een keuken.
11: Oké. Okay.
9: Maar een grote, want we hebben 5 kinders.
11: Ja, ja. Ah, wel, probeert in deze eens.
12: Ah. Kanji, Kimberly, Britney, Chelsea, Lindsay, komen eten.
11: En?
12: Goeie akoestiek, verkocht.
9: Mag je zijn zakje vergeten? Zelfbouwmarkt,
10: bouwen aan je thuis. Nu tot 50% korting op Duitse kwaliteitskeukens. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
13: Zien in een wandeling die je anders doet kijken naar een van onze mooiste kasteelparken? Ontdek het magnifieke kasteel van Arenberg en de omliggende KU Leuven campus met Arnoud Houben in VRT Potwalks.
14: Ik neem je mee door de geschiedenis van het Arenbergpark in Heverlee, waar verhalen achter elke hoek en boom tot leven komen.
13: Trek erop uit, doe je oortjes in en download de nieuwe VRT Potwalks in de RouteU-app.
10: 35 jaar FC de Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet 1, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
15: Nu kunnen we samen lezen.
10: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
16: Kan je nog lang lezen?
15: Denk het wel.
10: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
16: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
15: Gezellig, hè?
10: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
8: Bij gedicht!
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
17: Het is nog niet gedaan hoor, Radio 2 Kickstart Weekend. We doen er nog 1 uur bij tot 4 uur. En zometeen na het nieuws krijg je een nummer van Blondie.

0: Het is 3:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. In Mechelen is een basis- en middelbare school ontruimd na een bommelding. Leerlingen werden opgevangen in een kerk in de buurt. De meeste zijn intussen wel thuis. 3 explosieve honden van de federale politie zijn ter plaatse om de dreiging te onderzoeken. De school heeft verschillende afdelingen. Het is onduidelijk welk deel van de school geviseerd werd. En in Frankrijk is het scholierenprotest op verschillende plaatsen uit de hand gelopen. Bij honderden scholen zijn er confrontaties met de politie. Zowat 2000 jongeren zijn opgepakt. In de Elzas raakte een scholier zwaar gewond toen een explosief dat hij naar een school wou gooien ontplofte in zijn gezicht. In Belfort, aan de grens met Zwitserland, is een politieagent opgenomen in het ziekenhuis nadat hij werd geschopt en geslagen. Het protest vindt plaats in heel Frankrijk, in de buurt van Parijs, in Straatsburg en in Rennes gaat het er het hevigst aan toe. De Nationale Veiligheidsraad in ons land is bij elkaar gekomen om een plan te bespreken tegen de toenemende bedreigingen op het Europese continent. In die raad zitten verschillende ministers samen met veiligheids- en inlichtingendiensten. De afgelopen maanden is het aantal incidenten in Europa toegenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld over een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig of de mogelijke aanslag afgelopen weekend op een Britse luchtmachtbasis. Minister van Defensie Theo Francken en minister van Binnenlandse Zaken Quintin willen dat ons land beter tegen die dreiging gewapend is.
1: We hebben nood, zoals in Duitsland, aan een plan tegen hybride dreiging. Dat moet er zo snel mogelijk komen. En we moeten ervoor zorgen dat we kunnen attribueren. Zijn er dus ja, wie zit erachter? En dat we daarnaast ook kunnen terugslaan met gepaste maatregelen.
2: Ik pleit voor een operationele platform voor onze diensten tegen deze hybride dreigingen. Het zou heel goed zijn om zeker te zijn dat we goede beelden van de zaken krijgen.
0: De voormalige leider van terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, krijgt geen asiel of internationale bescherming in ons land. Belkacem werd in 2015 veroordeeld tot een celstraf, maar kan volgend jaar vrijkomen. Omdat in 2018 zijn Belgische nationaliteit werd afgenomen, kan hij in principe niet in ons land blijven. Hij heeft wel nog de Marokkaanse nationaliteit en zou dus naar daar overgebracht kunnen worden. Maar dat wil hij niet. Daarom vroeg hij asiel aan bij ons. Belkacem kan nog in beroep gaan tegen de afwijzing van die asielaanvraag. Het weer zonnig met hoge wolken en temperaturen rond de 20 graden. De volgende dagen kan er 's ochtends hier en daar mist hangen. Daarna opnieuw zonnig en zacht. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel, Tom. Het is 2:03 op de E19 naar Antwerpen. Is er 20 minuten file van voor Kleine Bareel. Een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E17, en 10 minuten beter op de E17 vanaf Zwijndrecht. En op de E34 vanuit Kortrijk blijft door een ongeval in Assenede de rechterrijstrook versperd. Dan op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En 25 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Jette. En op de binnenring wordt dat een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren.

Blondie met Rapture. Dit is Radio 2 Kickstart Weekend. Wij springen samen dat weekend in. Laat me eens weten wat jouw favoriete weekendsong is. En zet er ook even bij welke plannen je hebt dit weekend. Kan je doorsturen via Radio 2 op VRT Max. Ray Fierens, die heeft dat gedaan en die heeft plannen hoor dit weekend. Oh, jawel. Bakken, bakken en nog eens bakken. Echt alles zal uit Ray zijn overkomen als ik het zo een beetje begrijp. Taarten, broden, al dat soort dingen. Het is natuurlijk zijn grote hobby. En dit is zijn weekendsong. Bart Keil, wat is jouw geheim?

Eerst was het volledig aan Bart Kel met Wat is jouw geheim? En ook Ed Sheeran er tegen met Sapphire. We gaan naar Afliegem, naar Chris Schoukes. Die schrijft zich, Benjamin, kan je met dat zalige weer... En vooraleer we dan de herfst zullen induiken, nog eens een zomerplaat draaien in Radio 2 Kickstart Weekend. Met veel plezier, Chris. En dit is de suggestie in de summertime van Mungo Jerry.

0: nog een heel klein nazomertje dit weekend. Met morgen 20 graden en zondag ook ongeveer zoiets. Dus ja, als je kan, geniet ervan. Hè. Vooraleer we samen die herfst gaan induiken. Dat was ook de boodschap van Chris Gaukes, die dit nummer heeft aangevraagd in Radio 2 Kickstart Weekend. In the Summertime van Mungo Jerry. Zometeen Cici Peniston.
1: Deze radiospot is voor u. Zeker. Zij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
2: Pas opgestaan.
1: ...al direct weer in slaap valt.
2: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
1: En maar kwijlen op zijn kostuum.
2: Ja, is dat normaal?
1: Nee.
2: Want slapen doet je in uw bed.
1: Het is bedtijd.
2: Echt waar.
1: Tijd voor een Sleep Life bed.
3: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open. Durf zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van e-mens. Zo blijf je langer thuis wonen. Vraag zorg aan bij e-mens op i-mens.be.
4: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
6: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
5: In Libelle naar...
6: De vijf beste looks van nu.
5: In Feeling of naar...
6: De hotste adresjes in je buurt.
5: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
7: Profel.
8: Bij Profel, maar...
6: Lekkers voor het ganse gezin.
5: In Libelle naar...
6: De vijf beste looks van nu.
5: In Feeling of naar...
6: De hotste adresjes in je buurt.
5: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines

meer dan 14 jaar keert de legendarische Britse band in oktober terug naar Brussel met al hun grootste hits. Duran Duran op maandag 26 oktober in de ING Arena in Brussel. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 2.

Aert via Radio 2, VRT Max. Die schrijft: Benjamin, mijn plan voor dit weekend, dat is met de oldtimers de baan opgaan. Het is er ook het weer voor. Die oldtimer, dat is een oude Citroën en op het gemak een beetje rondcruisen. Dat is zijn plan. Hij kiest dit nummer uit erbij. Andy Williams, Music to Watch Girls By.

Net als die oldtimer van Geert Aerts is dit ook eentje van lang geleden. Uit 1967 is het. Andy Williams, Music to Watch Girls By. En ook Cathy Koreman uit Buggenhout, die laat zich inspireren door het goede weer dat ons te wachten staat dit weekend. En eigenlijk nu al bezig is, als ik eens buiten kijk. Ja. Kies een zomerse plaat uit. Ze zegt, geef mij maar de Dinky Toys met Declaración de Amor.

0: binnenkort wordt dit liedje opgenomen in onze Radio 2 Eregalerij. Dat is op 21 oktober in het Concertgebouw in Brugge. Ja, het is uitverkocht, maar, luister volgende week naar Radio 2 en hou VRT Max in de gaten. En misschien valt er dan wel nog iets van tafel. Meer zeg ik niet. Dinky Toys, Declaration de Amor. 145 kilometer file op de E19 naar Antwerpen, een kwartier erbij vanaf Sint-Job en ruim een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring een kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en 25 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette en op de binnenring wordt dat 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

Alex Warren met Fever Dream. Clouseau vanmiddag ook al enkele keren aangevraagd in Radio 2 Kickstart Weekend. Kreeg je bijvoorbeeld door Pieter Verheijen, ook door Inge Moens. Ze schrijft, mijn week is zo hard geslaagd doordat ik tickets heb kunnen bemachtigen voor een concert in het Koning Boudewijn Stadion. Ja. Dan mag je Inge wel heel blij zijn hoor, want hoe snel waren die concerten uitverkocht? In ieder geval, daardoor kan haar weekend al niet meer stuk. En dit is de ideale song om aan dat weekend te beginnen voor haar. Sventy Bolt van Clouseau.

0: zullen ze dit nummer ook zingen daar in dat Koning Boudewijnstadion? Ze hebben natuurlijk zoveel keuze uit al die hits. Clouseau met Sventy Bolt, zometeen Santana.
1: In de vroege herfst kan je ze overal in Vlaanderen horen. De notenkrakken. In hun zorgatelier kraken ze walnoten, klaar om heerlijke notenolie van te persen. Heb jij een overschot aan walnoten? Bezorg ze dan zeker aan een zorgatelier dicht bij jou. Benieuwd naar de verhalen uit de ateliers en het resultaat op je bord? Luister volgende week naar Radio 2 Middag. Live vanuit de notenkrakkenatelier in jouw buurt.
2: Sera zoekt walnoten voor een warme samenleving. Ga naar sera.be voor notenkrakken.
3: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
8: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, inderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: Mannekes, Bompie. Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles. Wow. Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
10: Ik heb er al direct 2 nodig.
11: Oh, ik heb 20.
10: Ik dacht het wel.
9: En wel, het is het moment.
12: Hoe maak je het?
13: Samen met Gamma.
12: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
14: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
15: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
16: Hoe mag dit stukje bakken zijn?
17: Je bak, bleu. Het is hetzelfde als signaal, toch? Nee, Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
18: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
17: Bleu.
19: Craig David komt met zijn Born to Do It 25th Anniversary Tour naar Brussel. Hij brengt alle hits van zijn legendarische debuutalbum Born to Do It

0: ene speelde gitaar en de andere zong. Op de gitaar Santana en achter de microfoon Rob Thomas met Smooth.
1: Radio 2, Kickstart Weekend.
0: En we gaan nog heel even naar Daisy van Poeken uit Sint-Niklaas. Een zeer goede middag, Daisy.
2: Goedemiddag, Benjamin.
0: Zeg, ja, weekend kan al niet meer stuk, want vandaag... Vandaag, Daisy...
2: Ben ik jarig.
0: Dikke proficiat, Daisy. Ja, hoe ga je het vieren? Ga je het een beetje vieren eigenlijk?
2: Eigenlijk vandaag niet, want mijn echtgenoot zit voor 2 dagen in Luxemburg met een project.
0: Ach.
2: Dus ik ben helemaal op mijn eentje.
0: Voilà.
2: En vandaar dat ik dacht, ik verwen mezelf even met een leuk nummer.
0: Oh, dat is goed, dat is goed. En de echtgenoot komt dan na die 2 dagen terug thuis. En misschien komt er dan wel een verrassing, hè, Daisy? Hè? Wie weet?
2: Dat zou kunnen, ja. Gisteren zijn de bloemen en het geschenkje al gekomen.
0: Alles goed, voilà.
2: Dus dat weet je dat voorraad, ja. Maar okay. Dat vieren komt achteraf.
0: Superfijn. En je hebt een weekendplaat aangevraagd. Wat is dat?
2: Dat is de Romeo's met Ik zag jou maar even.
0: Ah, wel, voilà, zie Daisy. Voor jouw verjaardag, de Romeo's, Ik zag jou maar even. Geniet er nog van, hè. Dag Daisy, bye bye.

Radio met Please Don't Go. En Mark Maartens, die heeft ook een plano dit weekend. Ja, die gaat de baan nog eens op met de motor. Ja, genieten van het goede weer. En ik kies dit uit als ultieme weekendsong. AC/DC, Highway to Hell.

AC/DC met Highway to Hell. Ja, we zijn vooral op een highway richting dat weekend dat er zit aan te komen. Ik ga er meteen trouwens ook aan beginnen aan dat weekend. Na 4 uur is dan David met Radio 2 Spits. Ik heb nog één plaat over. Dat is de keuze van Patricia Vervoort. Zij gaat voor Zello Larsen met Lush Life.

0: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Ja, dat was de deur.
1: Ja.
2: En wat nu?
1: Ik bel direct de makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voorbij.
5: De beste volle van maken, dat kan tellen.
6: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel, eigenlijk wel.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
6: Maffa.
5: Lidl, dat kan tellen.
7: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden. En geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas Van der Bouwheden. Op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
8: Proximus presenteert.
9: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
10: Ja.
9: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
11: Ja, het zal er fel zijn, zeker.
9: Ja, dat is Loesje.
8: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
12: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
13: Hoe wordt het rusthuis mijn thuis?
14: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
15: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT, met de warme steun van KBC.
16: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
17: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
18: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
17: Nee.
18: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
17: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
18: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
17: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
19: De droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
20: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
18: Immoscoop, man!
21: Goedendag, meneer. Wat zal het zijn?
22: Voor mij 2 grote met mayonaise.
21: Mm-hmm.
22: En dan ook nog 2...
21: Wat is dat alles, meneer?
22: Geef mij ook nog 1.
21: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
22: Ja, en currysaus.
21: En dat is voor hier op te eten?
22: Nee, het is voor...
15: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
23: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
24: Kan jij soms ook enorm kwaad worden als je iets hoort of leest in de media? Wel, dat is soms de bedoeling ook. Sommigen willen ons bewust kwaad maken. Hoe en waarom? Dat hoor je straks.
25: Elke dag telt voor 2.
24: Luisteren of er misschien ondertussen iets nieuws is om kwaad over te worden.
26: Het is 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De man uit Waardamme, die zijn 2 dochtertjes heeft vermoord, moet levenslang naar de cel. Dat heeft het Assisehof in Brugge beslist. Het Assisehof had niet lang nodig, zegt Filip Heijmans in Brugge.
27: Na amper een uur was het Assisehof al klaar. Ze hebben geen enkele verzachtende omstandigheid gevonden. De man was niet depressief. Hij vermoordde zijn dochtertjes en probeerde zijn ex-vrouw te vermoorden, alleen om zich op haar te wreken omdat zij wilde scheiden. De man is ook nog altijd erg gevaarlijk, zegt het hof. De voorzitter spoorde hem daarom aan om zijn ex-schoonfamilie nu met rust te laten. Hij krijgt de zwaarste straf, levenslang, met nog een extra periode van 5 jaar waarin justitie hem kan opvolgen. Hij kan voor het eerst zijn voorwaardelijke vrijlating vragen na 15 jaar. De man zelf gaf geen enkele reactie toen hij zijn straf hoorde. Bij zijn ex-vrouw en haar familie was de tevredenheid groot.
26: In Mechelen zijn de schoolgebouwen van de basis- en middelbare school Ursuline opnieuw vrijgegeven. De gebouwen werden ontruimd na een bommelding vanmiddag. Leerlingen werden opgevangen in een kerk in de buurt, vertelt deze scholier van het tweede middelbaar.
0: We waren in Drifter en dan waren wij klaar met eten. We waren naar boven gegaan. Ja, en dan hoorden wij het alarm en iedereen was zo aan het roepen, net als rillen. En dan had de leerkracht gezegd zo dat niet echt was zo om ons te kalmeren. En dan was iedereen naar buiten gegaan, waren we naar de kerk gegaan. En ja, dan had zij gezegd dat er een bommelding was en zo.
26: Alle leerlingen zijn intussen naar huis. De federale politie controleerde ruim 200 lokalen met 3 explosieve honden. Er loopt nog een onderzoek naar wie die bommelding heeft gedaan. De Antwerpse zanger John de Wilde is overleden. John de Wilde was de laatste nog in leven zijnde oprichter van The Strangers. De Antwerpse band raakte in Vlaanderen vooral bekend met covers van wereldhits, maar dan met een eigen tekst in het Antwerpse dialect, zoals Schelen van der Linden en Bij de Rijkswacht. Ze kenden hun hoogtepunt in de jaren 70 en 80. En zelfs bij de jongere generatie raakten ze bekend dat zij John de Wilde zelf in een interview na een hommageconcert 15 jaar na hun afscheid.
1: De jongeren zijn ons niet vergeten. We kennen een opa en een oma en die hebben dan een papa en een mama en die de auto spelen die ons platen. Want ze zijn verleden week toch verschuld aan de klanen zei, Aga zijn een stranger hè? En ik al die klanen worden hier opgevuld, want die wist dat toch. En ik denk dat dat de reden is. Want dat is het schoonste cadeau die we hebben, maar 15 jaar stoppen, dat we deze nog mogen bijmaken.
26: John de Wilde was 93. Het weer zonnig met hoge wolken en temperaturen rond de 20 graden. De volgende dagen kan er 's ochtends hier en daar wel wat mist hangen, maar daarna klaart het opnieuw op met zachte temperaturen dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: En dit is al lang geen stranger meer. Jelle de Bie van het
3: Verkeer.
2: Hallo.
3: 193 kilometer file, het is best al wel druk, vooral naar Antwerpen op de E19, een kwartier erbij vanaf Brasschaat. Op de E313 ruim een half uur vanaf Massenhoven. En op de E19 vanuit Brussel is in Mechelen-Noord de linkerrijstrook dicht door een ongeval en schuif je 25 minuten aan vanaf Mechelen-Zuid. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Gent, tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En op de E40 richting Gent is in Ternat een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook.
4: Lekker! Echt lekker!
5: Radio 2. Radio 2 Spits.
6: David van Oudegem.
2: En ik heb ons eerste lied wat aangepast. Radio 2. Ja, als iedereen ze toch kent, dan kunnen we ze best nog wel eens draaien, denk ik. Als In Memoriam.

0: Jeugdsentiment dit. Mijn vader is rijkswachter geweest, dus voor mij zeker. Laatste originele Stranger overleden, dus hoorde daarnet in het radio nieuws. En 300 agenten gewond geraakt gisteren in Frankrijk tijdens het scholierenprotest. Het is niet zo gemakkelijk om gendarmen te zijn tegenwoordig. Scholen in brand gestoken, ook daar directie met benzine overgoten. Hoe is het vanmiddag met onze VRT-reporter in Luik bij het scholierenprotest daar?
1: Ik heb net al een tik tegen mijn hoofd gekregen van een paar jongeren, dus het kan zomaar anders aflopen vandaag. Dus we proberen dat toch in de gaten te houden.
0: Tik op de reporter valt dan best nog wel mee in vergelijking. Vanmiddag, nu in Mechelen, ook wel een school geëvacueerd door een bommelding. Ja, je hebt er toch die serieus aan het profiteren zijn van de situatie om nog eens rel te kunnen schoppen, denk ik. En waarover gaat het ondertussen in het Vlaams parlement?
2: Onzin! Onzin! Er wordt soms gezegd van 15 of 20 jaar geleden was Vlaanderen schuldenvrij. Onzin! Vlaanderen is nooit schuldenvrij geweest.
0: Minister Diependalen is zijn begroting aan het uitleggen. Zullen we zeker ook nog van horen. En wat doet onze doelman nog zoal voor de match tegen Turkije vanavond?
3: Ik zit hier wel graag te luisteren. Dus ja.
0: Ja, die luistert ook graag mee naar Radio 2 Spits blijkbaar. Goed hoor.
4: Radio 2.
5: Elke dag.
4: Telt voor 2.
0: Daar krijg je energie van natuurlijk van dit programma. Perfecte mentale voorbereiding op die Nations League wedstrijd van onze Duivels. Vanavond tegen.

0: Perfecte voetbalboost voor onze duivels dit ook. Shakira en Burna Boy. Die, die. We hebben Niels de Stadsbader ook weer in onze Radio 2 spits vanavond. Zijn nieuwe album is uit vandaag.
1: VRT Radio 2 Top Song.
0: En deze man heeft ook een nieuwe. Hij heet Sam Goris. Het is onze Radio 2 Top Song geworden ook.

0: eigen stem.
1: Ben benieuwd wie de Radio 2 topsong wordt volgende week. Ik hoop dat die even goed wordt als deze Kijk Omhoog van Sam Goris.
2: Zalig. Aan het stuur van je eigen hotelkamer. Met een camper ontdek je de mooiste plekjes in binnen- en buitenland.
3: Laat je inspireren op Mobicar, de grootste beurs voor camper- en caravanreizen. Van donderdag 8 tot zondag 11 oktober in Brussels Expo.
2: Luister naar Radio 2 An en Daan. Speel mee en maak kans op een fantastische campertrip van 10 dagen.
3: En donderdag kom je bij ons alles te weten over outdoorreizen.
2: Want dan zitten An en Daan helemaal live op Mobicar.
4: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van
5: Leonidas.
6: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
7: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
6: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia pralines gratis.
7: Oh, met praline, die gouden.
6: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
4: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
9: Iedereen

0: Tip het op kidnetvoorouders.be.
1: Een stip in de juiste richting tegen pesten. AXA Verzekeringen, trotse partner van Stipit.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
3: Horta, horta, voeten.
4: Voel je kat haar zalig zachte vacht.
5: Kusje.
4: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
5: Kusje.
4: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
5: Een stoute kat.
4: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spunt je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
3: Horta, Horta.
4: Compleet zot van tuin en dier.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Dag manneke.
8: Hey.
7: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
8: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
7: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
8: Ook landbouwer.
7: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
8: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
7: Ja, slim.
1: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be. Radio 2.

Enrique Iglesias, Duelo el Corazón. Margot van de Regio leerde ons vanochtend iets nieuws. Ragebaiting. Wat is het? Je hebt het misschien zelf ook al gedaan zonder het te beseffen. We gaan het er straks over hebben. Maar je gaat er misschien wel een beetje kwaad van worden.

0: Olivier de Schacht krijgt heel wat kritiek na zijn uitspraken in de podcast Ongefilterd. Het ging over vrouwenvoetbal. En hij zei met alle respect, maar ik kan het niet aan om daarnaar te kijken. Maar het ging nog verder dan dat, want ook Sydney Sweeney werd erbij gehaald, een Amerikaans model en actrice. En de manier waarop Olivier de Schacht toen reageerde, maakte ook onze Margot van de regio woest.
1: Dan kwam plots op een bepaald moment de vraag van de podcast-host. En mocht Sydney Sweeney mee voetballen, zou je dan kijken? En dan was Olivier de Schacht van, ja, dat is natuurlijk een ander verhaal. Ik was me daar zo in aan het opwinden en mijn lief zei, Margot, je moet daar niet naar kijken, want dat is ragebait. Die doen expres van die opvallende uitspraken om meer kliks te halen, om meer views te hebben. Deel dat niet door, blijf daar af, kijk daar niet naar.
0: Slim lief heeft DJ Margot, want we hebben een nieuw woord geleerd of een nieuw fenomeen, ragebaiting. Enfin, ik toch, Andy de

0: Meulenaren, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent podcastmaker. Ik ben nou zeggen projectcoördinator. Gelukkig geen podcastmaker. Projectcoördinator bij Mediawijs. Zonder te zeggen Raja en Olivier de Schacht bewust ragebait maken. Maar jij bent al meer vertrouwd met het fenomeen. Wat is het precies?
1: Ja, ragebait is eigenlijk proberen dingen te zeggen of reclame te maken of headlines te maken die bewust eigenlijk een boze reactie uitlokken en dat eigenlijk inzetten als een soort van techniek om meer aandacht te genereren voor wat dat je doet.
0: Het is bewust iets provocerend zeggen van reclameoverwegingen eigenlijk. Een beetje slechte reclame is ook reclame, dat principe.
1: Ja, eigenlijk dat principe. En eigenlijk hebben we met Sydney Sweeney dat een paar keer gezien in het laatste jaar. Hè. Zij heeft een aantal reclames gedaan voor een jeansmerk en voor een soort bettingmerk, waarin ze eigenlijk net die controverse gaan opzoeken. Dus waar dat er dan vooral veel reactie is, kwade reacties, mm-hmm. en waardoor dat de reclame net veel meer aandacht krijgt.
0: Nou ja, hoe meer reacties, hoe beter dat algoritme ook werkt op Facebook en op sociale media natuurlijk. Dat is goed bekeken, denk ik dan. Maar is dat nu een recent fenomeen?
1: Ja, recent in die zin. Recent dat het online natuurlijk veel meer voorkomt nu en dat vroeger online niet bestond. Maar het is eigenlijk zo oud als de straat. Hè. Als je gewoon al kijkt naar wat dat er gebeurt in een voetbalmatch, van trash-talking op het veld zelf, naar de verschillende groepen supporters die naar elkaar allerlei liedjes zingen die om elkaar uit te dagen. Of gewoon ook in een krant een kop die eigenlijk net te sensationeel is, of een opiniestuk waar dat er toch een net te polariserend standpunt in zit. Het gebeurt overal eigenlijk.
0: Er wordt op onze emoties ingespeeld, vooral op die woede dan om ons uit onze tent te lokken. Maar moet ik dan helemaal niet reageren? Is dat dan het beste? Of, want er moet toch wel iemand zeggen van, dit kan niet of zo. Ik ga beginnen. Voilà, het is al van de... Hoe kunnen we ons er zelf best tegen wapenen?
1: Ja, wel, dat is natuurlijk de vraag. Hè. De basis ligt eigenlijk in de eerste plaats bij kun je zelf herkennen wat dat je voelt. Hè? Want als je zelf voelt van, oh, ik word hier boos van, ja, en je kunt dat op een bewuste manier mee omgaan, dan kun je ook een keuze gaan maken van wat dat je doet. En dat wil zeggen, als je dat dan ziet, dan kun je kiezen van, oké, ik laat het gewoon zijn, want anders geef ik dit meer aandacht en creëer ik meer aandacht, omdat dat eigenlijk verdient. Of het kan ook zijn dat je zegt van, ik ga op zo'n manier gaan reageren, dat het niet veel meer aandacht gaan reageren. Veel mensen gaan bijvoorbeeld gaan reageren met een hele pistool van rationele argumenten van waarom dat allemaal slecht is. Terwijl dat eigenlijk, ja, ze spelen op de emotie. Het beste dat je kunt doen is ook gewoon zeggen van, je stelt me teleur. Hè. Ik heb een aantal mensen ook specifiek dat zien reageren op die podcast. Ja, gewoon zeggen van, eigenlijk stellen jullie mij teleur hiermee. En zonder daar echt een discussie te gaan, is al een grote stap.
0: En de techniek is ook een beetje te wachten, hè, voor je reageert. Niet meteen reageren, want dan heb je meteen die emotie mee om het even te laten bezinken en dan iets verstandigs te schrijven. Dankjewel. In ieder geval, Andy de Meulenaar, je hebt ons niet teleurgesteld in dit interview. Oh. Van Mediawijs, goedemiddag nog.
1: Dag. Radio 2.

0: sterk niet meteen reageren, anders geef je het alleen nog maar meer aandacht.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Of een beheersreactie, dat mag ook. Het nieuws uit jouw buurt nu.
3: Het is al 5:14 uur uit Vlaams, Brabant en Brussel met Bart de Koster. Vandaag zijn de eerste wegwijzers opgehangen voor het Merode Pad. Een nieuwe wandelroute van 160 kilometer door het natuurgebied de Merode, dat door drie provincies loopt. Vlaams, Brabant, Limburg en Antwerpen. De wandelroute brengt je langs mooie natuur en bezienswaardigheden, zegt Isabel Lindemans van Landschapspark de Merode.
4: Wel, in Vlaams-Brabant zijn er drie gemeenten die wij met het Merodepad gaan aandoen. Dat is Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Dist. Om te beginnen is dat uiteraard de Abdij van Averboden, maar ook de basiliek van Scherpenheuvel. In Dist hebben wij het Begijnhof. Je stapt door heel gevarieerde natuur. We hebben niet alleen de Demer, we hebben ook Merode bossen. We hebben heidelandschap, kortom. Het zal ongeveer de meest gevarieerde route worden die Vlaanderen gaat kennen.
3: En vanaf volgend jaar zal je dat Merodepad kunnen bewandelen. Je kan dan een stukje van de route doen of er een meerdaagse tocht van maken met overnachting. In woonzorgcentrum Hingeheem in Assen gebruiken ze voortaan een slimme AI-camera om voedselverspilling tegen te gaan. De camera filmt de etensresten, waardoor de keuken precies weet wat bewoners op hun bord laten liggen. En zo kunnen we gepaste maatregelen nemen, zegt schepen Finke Jacobs.
5: We gaan dus eten op de weegschaal zetten. De camera gaat eigenlijk zien welk eten dat erin zit. En AI gaat dan op basis daarvan wat het heeft geleerd zeggen of dat het bijvoorbeeld wortelen of broodkorsten zijn. En op die manier kunnen we eigenlijk veel beter gaan categoriseren welk eten dat vaak wordt weggegooid. En ook op basis daarvan dus bijvoorbeeld gaan kijken. Ik zeg nu maar iets, aardappelpuree is er elke keer te veel in die afdeling. Misschien moeten we de volgende keer wat minder aardappelpuree gebruiken.
3: Vanaf vanavond tot dinsdagochtend is het opletten op de E314 tussen Aarschot en Bekkevoort. Want op drie plaatsen wordt er gewerkt aan de snelweg en kan je in beide richtingen ter hoogte van de werken maar over één rijstrook. De werken starten straks om 7:00 en zouden dinsdag voor de ochtendspits afgelopen moeten zijn. Vooral op zaterdag verwacht het agentschap Wegen en Verkeer dat dat voor verkeershinder zal zorgen. En in Grimbergen zal de drie Kastanjelaarstraat het binnenkort zonder paardenkastanjes moeten stellen. De drie bomen op een pleintje naast de drie Kastanjelaarskapel zijn ongeneeslijk ziek. Vormen ze een gevaar voor de voorbijgangers. De gemeente moet de bomen dan ook rooien, maar de stam blijft wel staan. Dat zegt schepen Chantal Lauwers.
6: Wij begrijpen dat het voor de mensen al daar een zeer emotionele ingreep kan zijn. We gaan daar ter plaatse één andere boom zetten. We kiezen voor een inheemse boom, bijvoorbeeld een lindeboom. De straat, drie Kastanjelaarstraat, gaan we niet wijzigen.
3: Dan nog het weer. Droog en zonnig bij maxima rond 20 graden. En ook dit weekend houden we het droog en zonnig bij die 20 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je de hele dag door in de app van VRT Nieuws.
0: En hoe gaat het op de weg ondertussen, Jelle?
7: Ja, het is echt wel druk, hoor. 238 kilometer file op de E17 richting Kortrijk. Een half uur aanschuiven van Destelbergen tot Gentbrugge. Daar zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. Verderop ook nog een kwartier erbij van Deinzen tot Kruisum door een tweede ongeval. Naar Antwerpen dan op de E19 een kwartier erbij vanaf Brasschaat. Op de A12 vanaf Poldervliet 15 minuten. Op de E313 bijna 1 uur van Massenhoven tot Wommelgem. Daar zijn twee rijstroken dicht door een aanrijding. En op de E19 vanuit Brussel is in Mechelen-Noord de linkerrijstrook dicht door een ongeval en schuif je drie kwartier aan vanaf Mechelen-Zuid. Op de Antwerpse ring dan, richting Gent, een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne. In Merksem is de linkerrijstrook afgesloten door een botsing. Richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel bijna 1 uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zellik. Op de binnenring 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En op de E42 richting Luik staat 1 uur file van Fleurus tot Spie.
0: Oké.
8: Radio 2 Spits.
1: David van Oetegem.
0: Ideaal voor in de file ook.
8: WRT Radio 2.
0: Want alleen maar goede muziek hier vanavond. Straks ook weer twee vanuit het nieuwe album van Niels de Stadsbader dat vandaag is uitgekomen. Jawel. Straks zit hij er ook bij.

0: Ondertussen is hij erbij komen zitten. Niels de Stadsbader, hallo.
1: David, hoi.
0: En proficiat, maar ik ben teleurgesteld.
1: Ik snap het. Ik had iets mee, ja. Dat was de bedoeling.
0: Je ging die nieuwe cd toch mee hebben, waar is die?
1: Ja, er is een schuldige. Ik zal straks uitleggen wie. Sorry, echt, sorry.
0: Ik hoop echt dat je goede reden hebt.
2: Onze Vlaamse bedrijven mogen gezien worden. Ze blijven ervoor gaan. Met tonnen doorzettingsvermogen, enthousiasme, passie en trots. Maar op zondag 4 oktober kan je het zelf ontdekken achter de schermen van meer dan 200 bedrijven op FOCA Open Bedrijvendag. Wat valt er te beleven in jouw buurt? Ontdek het op openbedrijvendag.be. Samen met Vlaio, Trends, De Zondag, VRT1 en Radio 2.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Go Yellow!
6: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton.
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Het is de media, media bij Carrefour.
10: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
11: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
12: 30 ideeën voor pastaschotels.
11: In Libelle Lekker naar
12: de 5 beste beleggingen van het moment.
11: In Trends of naar
12: Belgische politiek achter de schermen.
11: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
13: Radio 2.
14: Elke dag telt voor

0: Brian Adams, Can't Stop This Thing We Started. Nielsen Stadsbader is all over the place. Gisteren ook al in Radio 2, Olala. In de tafel van Gert. In het VTM-nieuws vanmiddag. En natuurlijk ook in Radio 2.
1: De top
0: 2.
1: Of de bel. Sabaza.
0: De kers op de taart.
1: Sabaza.
0: Maar Niels,
1: yes.
0: Je had mij beloofd om ook zo'n album aan mij te geven. Ja. Wat is er gebeurd? Wat is jouw reden? Waarom heb je het niet bij?
1: En wel, het had een primeur moeten zijn, maar het is eerder mineur geworden. Want ik wou je dus een album cadeau doen, maar gisteravond, zoals je zelf zegt, zat ik in de tafel van Gert. En ik bleef hier in de buurt slapen, omdat ik dus ook het VTM-nieuws moest doen en hier moest komen, zodat. En Gert heeft de CD meegepakt.
0: Allee.
1: En ik durfde niet zeggen dat het voor u bedoeld was.
0: Ja, ik vind dat nu erg dat Gert die CD heeft, want die dacht werkelijk dat er een konijn op die CD-hoes stond. Die had Nonatje niet eens herkend.
1: Maar het komt. Ik maak het goed, beloofd. Ja. Ik maak het goed.
0: Ik zou dat direct geweten hebben, dat jouw hondje was. Zo goed kennen we elkaar al ondertussen. Maar goed, vanaf vandaag dus overal te kopen en te beluisteren het nieuwe album van Niels de Stadsbader, het vijfde al. De voorbije weken heb je hier altijd de liedjes als eerste laten horen in Radio 2 Spits. Vandaag de twee laatste songs van dat album, Madrid. Mm-hmm. En Zo kan het dus ook. En die laatste is ook meteen de titel van het album. Natuurlijk, waarover gaat dat liedje?
1: Wel, ik denk, David, dat dit liedje misschien wel het meest pijnlijke is op dit album. Omdat het opnieuw heel persoonlijk is. Het gaat over een minder periode in mijn leven. Het gaat over de liefde, David. En zoals je ook weet, die kan heel mooi zijn, maar die kan af en toe ook hard zijn. Zeker als bijvoorbeeld blijkt dat de liefde tussen twee mensen, ook al is de liefde dan echt heel groot, niet voldoende is om bij elkaar te blijven. Je kunt elkaar ontzettend graag zien en elkaar toch zeer ongelukkig maken. En dan is het heel moeilijk om te beseffen dat je beter uit elkaar kunt gaan. Net omdat die liefde zo groot is voor elkaar. En zelfs als je dan op een bepaald moment iets start, iets nieuws begint, dan blijft dat toch, vind ik, tot op vandaag moeilijk om te aanvaarden. En dan hoop je natuurlijk dat zij ook het geluk vindt dat je haar niet kon geven. En dat zij ook zoiets heeft van, zo kan het dus ook.
0: We gaan luisteren.
2: Radio 2. Het wordt tijd dat ik jou beken. Nee, hier was ik niet aan gewend.

0: dus ook.
1: Titeltrack van het nieuwe album van Niels de Stadsbader dat vandaag uitkomt. Zo kan het dus ook. Blijft ook een beetje stil qua reacties, Niels.
2: Ja, is het waar?
1: Maar we hebben eigenlijk niet gezegd dat er ook reacties mogelijk
2: is. Nee, dat is waar. Mensen mogen laten weten wat ze ervan vinden. Inderdaad. Maar dit nummer ging dus eigenlijk over mijn vorige relatie met Sabine Hagedoren.
1: Oh,
2: die er ook eens komen bij staan, Sabine.
1: Een primeur, beste luisteraar.
0: Ja.
1: Ja, waarom is het fout gegaan?
0: Geen idee. Was ik erbij?
1: Verbreek de stilte, Sabine. Ja, ja. Je mag nu eerlijk antwoorden.
0: Het was een heel charmant liedje.
1: Hoe voelt het om het zo voor het eerst op de radio te horen?
0: Ja, het is een pakkend lied. Het is geen meestamper eigenlijk. Maar dat is de bedoeling ook niet. Hè?
1: Maar het is zo'n goede mix op jouw album. Hè? Tussen, meestampers staan er eigenlijk niet op. Het zijn eigenlijk allemaal verwerkingsliedjes.
2: Ja, het is te zeggen, er staan ook wel een paar meezingers op. Maar inderdaad ook wel een paar luisterliedjes, zoals dat dan noemen. Maar het is een goede combi geworden, denk ik, hoop ik.
1: Ja. Eén reactie, wanneer ga jij eens een liedje schrijven als je 50 jaar getrouwd bent? Oei.
0: Hoesje.
1: Wat is dat voor rare vraag? Oké, jullie kunnen beter, beste luisteraars. Laat maar komen via VRT Max. Wat vond je van dit nieuwe nummer van Niels de Stadsbader? Heb je nog vragen? Ze zijn welkom. Het is vrijdag, alles is mogelijk. Ook qua weer is alles mogelijk, denk ik.
0: Ja,
1: nog altijd.
0: Weer, hè? Ja. Heerlijk wandel- en fietsweer. En dat gaat nog zo blijven, dit weekend.
1: Dat is goed, hè, Niels?
0: Dus, en het kan ook goed afkoelen, 's nachts. Dus lekker fris voor volgende nacht, 8 tot 10 of 11 graden. Voor sommige steden, misschien lokaal een 12. Maar het koelt wel goed af. En in de Ardennen zelfs richting 2 graden in sommige valleien.
1: Oh.
0: Dus dat is redelijk koud dan eigenlijk. En tegen het einde van de nacht wat nevel of mist. En dan morgen ruimen we dat al gauw op. En net als vandaag krijgen we dan redelijk wat zon, wat hoge sluierwolken, een beetje stapelwolkjes. En dan temperaturen. Vandaag hebben we 20 graden gehaald. Ook morgen halen we dat, zelfs nog iets meer, 21 of 22 graden. En dat rustige weer blijft ook voor zondag. Er is wel iets meer bewolking morgen voor het zuidoosten. En misschien dat het daar zaterdagnacht een druppel valt. Maar daar gaan wij weinig mensen last van hebben, denk ik. En dan overmorgen liever. De eerste uren kan hier en daar wat nevel of mist hangen. Daarna gaat de zon er opnieuw doorkomen. Een paar stapelwolken. We gaan opnieuw naar 20 graden. Het wordt een beetje saai voor ons. Want ook maandag en dinsdag blijven we in dat rustige weer. Met tamelijk veel zon. Na het ochtendgrijs dat maandag en dinsdag misschien iets hardnekkiger is. En dan voor woensdag dan is er verandering op til. Een storing die dichterbij komt. Dus in de loop van de namiddag en avond vergroot dan de kans op wat neerslag, wat regen of een bui. En daarachter zit dan koelere lucht. En dan gaan we naar de herfst. Donderdag zon, wolken, kans op een bui. 15 graden, dat is een pak minder. Maar dat is wel normaler voor de tijd van het jaar. En met wind erbij.
1: Ja. Doe jij nog iets buiten dit weekend?
2: Nee, eigenlijk niet. Morgenavond is ons albevoorstelling in Staatsgebied in Antwerpen, maar daar zitten we hoog en droog.
1: Ja.
2: Dus moeten de mensen een paraplu meenemen morgenavond om aan te schuiven of niet?
0: Nee.
2: Niet nodig.
1: Oké, het kan maar zo makkelijk.
0: Gaan we niet doen.
1: Nee, doen we niet aan mee, paraplu's.
3: Meer licht, meer ruimte. Veranda's van der Bouwheden.
4: Radio 2.
5: Radio 2 Spits.
6: David van Otegem.
1: Ja, ondertussen komen de reacties wel binnen hoor, Niels. Drie letters, W-O-W, wauw dus, stuurt Thierry hier. Een lied dat iedereen wel ergens herkent, denk ik, schrijft hij erbij. Zo blij met Niels' nieuwe plaat, zo lang op gewacht, see you tomorrow, zegt Anke.
2: Wel, dat is leuk, Anke.
1: Je hoort Anke geen paraplu meenemen dus. Chapeau Niels, super liedje Niels. Voilà, heel pakkend mooi lied, ook

0: Jelke uit Zonhoven is ook fan. Zoveel mooie liedjes op jouw cd, Niels.
1: Ah, dat is lief. Doe met plezier.
0: Je hebt ze allemaal kunnen leren kennen in Radio 2 Spits. En straks nog één.
1: De allerlaatste.
0: Het laatste dat we gaan voorstellen in primeur. Dus zeker blijven luisteren naar Radio 2 Spits. Het nieuws komt er ook aan van 5 uur.

0: Auto wassen?
1: Check.
0: De kelder opruimen?
1: Check.
0: De kasten uitmesten?
1: Check.
0: Heb je echt niets beters te doen op een zondag? Denk aan Naam. Elke eerste zondag van de maand zijn de winkels open. Boutiquejes, conceptstores, lekker slenteren en een culinaire pauze. Beleef een heerlijke zondag in Namen. Namur, la vie de belle.
2: Bij Zelfbouwmarkt in Ninhoven vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
3: Nou, goeiedag samen, kan ik helpen?
4: Ah, wel, wij zoeken een keuken.
5: Okay. Maar een grote, want wij 5 kinders.
3: Ja. Ah, wel, probeert in deze eens?
4: Ah, Kanji, Kimberly, Britney, Chelsea, Lindsay, komen eten.
3: En?
4: Goeie akoestiek, verkocht.
5: Mag je zijn zakkie vergeten?
6: Zelfbouwmarkt.
2: Nu tot 50% korting op Duitse kwaliteitskeukens. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
7: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Nachtwacht Halloween in Plopsaland, Belgium. De Nachtwacht komt voor een grote uitdaging te staan. Ze kunnen alle hulp gebruiken om de zwarte heks Morgat tegen te houden tijdens hun gloednieuwe show. Elk weekend van oktober en in de herfstvakantie. Meer info op ketnetvoorouders.be en plopsa.com.
8: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van.
9: Belisol.
8: Altijd zeker. Kom langs in een van onze 7 toonzalen in Vlaams-Brabant en ontdek wat nieuwe ramen en deuren voor uw woning kunnen betekenen.
10: Zin in een wandeling die je anders doet kijken naar een van onze mooiste kasteelparken? Ontdek het magnifieke kasteel van Arenberg en de omliggende KU Leuven campus met Arnoud Houben in VRT Potwalks.
11: Ik neem je mee door de geschiedenis van het Arenbergpark in Heverlee, waar verhalen achter elke hoek en boom tot leven komen.
10: Trek erop uit, doe je oortjes in en download de nieuwe VRT Potwalks in de Route You app.
12: Hey, ik ben Xavier Taverne. Ja, die van Win-Win. Het radioprogramma, het tv-programma, de podcast en vanaf nu ook het boek. 224 pagina's vol slimme consumententips om je leven beter te maken en betaalbaar te houden.
13: Win-Win. Een boek dat zichzelf terugverdient. Nu in de boekhandel.
14: Cinepus, de rommelmarkt van Cine. Meer dan 500 professionele antiquairs, brocanteurs en verzamelaars in de Cine Expo. Maar ook een mooie antiekbeurs. Cinepus van 9 tot 11 oktober. Meer info, cineexpo.be.
15: Cine Expo, dichterbij dan je denkt.
16: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
17: Ja, ondertussen krijgt Niels zo constant felicitaties binnen. Dat is wel tof, hè?
18: Ja, ik heb net vernomen dat we opeens staan met ons album op iTunes.
17: Nu al, het is net zo.
18: Ja, succes.
17: Amai.
19: Het is 5:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Toon Janssens. De vader die zijn 2 dochters vermoordde moet levenslang naar de gevangenis. En John de Wilde, het laatste originele lid van de Strangers, is overleden.
20: Het Hof, na beraadslaging met de leden van de jury, veroordeelt Chris van Haverbeke tot levenslange opsluiting.
19: Op het assiseproces in Brugge is een aardappelboer uit Waardamme tot levenslang veroordeeld voor de moord op zijn 2 dochtertjes en de moordpoging op zijn ex-vrouw. De rechters en de jury zagen geen verzachtende omstandigheden. Naast zijn levenslange straf kan justitie hem ook nog 5 jaar extra maatregelen opleggen. De man legt zich neer bij zijn straf, zegt zijn advocaat Chris Vinken.
21: Ik weet op zich dat hij ten volle berust. Het zou mij zelfs niet verwonderen dat hij nooit de invrijheidstelling vraagt. Hij heeft me dat al een paar keer gezegd, dat hij het neemt zoals dat is. Ik denk dat die man trouwens, met de rugzak dat hij heeft, bang is om terug te keren naar de maatschappij.
19: Ex-politica Sihem El Kawakibi vraagt de vrijspraak op haar proces over subsidiefraude. Ze staat terecht omdat ze geld van de stad Antwerpen en de Vlaamse gemeenschap niet zou hebben gebruikt voor haar sociaal dansproject, maar wel voor haar privébedrijven. Zij zelf zegt dat ze geen slechte bedoelingen had. Het dansproject was volgens haar te snel gegroeid en daardoor kon ze de boekhouding niet meer bijhouden. Ook haar partner staat terecht voor die fraude. Het parket vraagt een voorwaardelijke straf. Het laatste originele lid van de Antwerpse groep The Strangers is overleden. John de Wilde, hij werd 93. Een portret van Alain de Korte.
1: In de Navy van Village People is het origineel De Strangers ten voeten uit op een bekend nummer een tekst in het Antwerps dialect brengen. Ook over Antwerpen zelf maakten ze zo'n liedjes. De Strangers werden in 1952 opgericht door Alex Boeien, Paul Ballancé, Gus Torres en dus ook John de Wilde. In 2002 werden John & Co. opgenomen in de eregalerij van Radio 2. En ze schreven ook het officieuze Antwerpse volkslied op de tonen van Si tu t'appelles Mélancolie van Joe Dassin.

0: In Spanje heeft het parlement de woonmaatregelen van de Spaanse regering verworpen. Die maatregelen kwamen er na massaal protest in Madrid en andere steden nadat een vrouw van 87 uit haar huis was gezet. Ze moesten huurders beter beschermen en iets doen aan de hoge woningprijzen, maar dat maakte veel woningeigenaars ongerust. De Spaanse regering is een minderheidsregering en heeft dus de steun van andere partijen in het parlement nodig, maar een meerderheid heeft dus tegengestemd. De betogers roepen nu op tot nog meer acties en een algemene staking. De G7-landen, de groep van 7 belangrijke industrielanden, gaan 100 miljoen vaten olie vrijgeven uit hun reserve. Dat heeft de Franse president Macron aangekondigd. Volgens Macron moet die ingreep de prijs van olie doen dalen. De vrijgave gebeurt na dreigementen van de Amerikaanse president Trump. Trump vreest dat de hoge olieprijs het resultaat van zijn partij in de komende tussentijdse verkiezingen negatief zal beïnvloeden. Sport op het EK wielrennen in Slovenië is onze landgenoot Niels Driessen derde geworden bij de belofte mannen. De Spanjaard Alvarez en de Pool Jakoviak werden eerste en tweede. Het weer vannacht ligt bewolkt met regen, of nee, tegen de ochtend liever lokaal wat mist. Liever minima rond de 10 graden, morgen opnieuw zonnig en enkele stapelwolken en hoge wolkensluiers en dan maxima rond 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Oké, dankjewel. En Jelle was ook aan het meezingen met de Strangers daarnet.
2: Ja, ik ben van het Antwerpse, dus dat is een zeer gekend nummer bij ons in de buurt.
1: En Niels, waarom was jij aan het meezingen dan? Want ook jij kent alle liedjes van de Strangers.
3: Iedereen dat kent, of niet?
1: Bij de Rijkswacht, Strand van Sint-Anneke ken ik ook, maar zo die typische Antwerpse voetbal... folklore, denk ik.
2: Ja, dat wordt in Antwerpse voetbalstadion zeker ook gezongen. Ja, en dan moet je Moof weten als je voor Beerschot of Verhout weet als je voor Antwerp bent. Daar,
3: wat is het bij jou?
2: Moet ik het verkeerd gaan lezen?
1: Het wordt
3: slim
1: de persoon.
3: Het
1: wordt de persoon. De files dan graag? Ja, doe maar.
2: 285 kilometer file op de E17 richting Kortrijk. 1 uur aanschuiven van Kalken tot Gentbrugge. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Maak er zeker ook een reddingstrook. Verderop 20 minuten file van Deinze tot Kruisum door een tweede ongeval. Het gaat ook traag naar Antwerpen op de E19, 15 minuten erbij vanaf Brasschaat. Op de E313, 3 kwartier van Massenhoven tot Wommelgem, daar is de weg wel vrijgemaakt. En ook op de E19 vanuit Brussel is in Mechelen-Noord de weg weer vrij, wel nog 20 minuten extra vanaf Mechelen-Zuid. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zellik. Op de binnenring een half uur tussen Ruisbroek en Tervuren. Op de E314 richting Lummen is bij Genk Centrum een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. En op de E42 richting Luik dan nog, daar staat bijna anderhalf uur file van Fleurus tot Spie.
1: Jelle moet wat neutraal blijven, want hij geeft ook commentaar op Sportza bij voetbalwedstrijden en dat soort dingen.
2: Ja, kies geen kant.
3: Jelle heeft trouwens dezelfde rollende R als Mona.
1: Wat doet dat met jou, Niels?
3: Het is toch anders? Dat heeft niks met Jelle te maken, vooral duidelijkheid. Nee, doet het ook goed.
1: Dat was de voorwaarde van, oké, je mag Mona vervangen als het niet lukt, maar je moet wel diezelfde R hebben voor Niels, speciaal. Ja.
4: Lekker! Echt lekker!
5: Radio 2 Spits.
6: David van Ottegem.
1: En Niels en Jelle dus. Loodt ze je door de spits. Best wel een drukke spits, hè Jelle?
2: Ja, het is een heel drukke vrijdagavond toch wel.
1: Gelukkig hebben we goede muziek. Ook straks het laatste nummer van Niels de Stadsbader dat we gaan voorstellen hier uit zijn nieuwe album dat vandaag uitkomt. En wil je ook nog een weekendplaat kiezen, Niels?
3: Ah ja, dat is juist, dat mag ik ook nog doen.
1: Ja, dat mag je ook nog
3: zeker doen.
1: Tuurlijk wel.
3: Misschien iets van de Strangers.
1: Ja, wie weet.

0: Kijk gerust even mee naar Radio 2 Spits via VRT Max of stuur ons een berichtje, zoals Brecht ook heeft gedaan. Het is eigenlijk een vraag, gaat Niels ook nog tickets weggeven? Is de vraag.
1: Abayaat, meer nog, 2 duo-tickets.
0: Abaya.
2: Hij heeft probleem mee.
0: Dat gaan we straks doen, want daar hoort ook een vraag bij, natuurlijk.
1: Daar hoort een vraag bij.
0: Wil je die nu al stellen?
1: Moet ik nu al stellen?
0: Ja, stel die nu al maar.
1: Ah, de vraag is, maar ik heb ze ergens opgeschreven, is de vraag de titel van het album?
0: Dat is de vraag.
1: Ja, wat is de titel van mijn album dat vandaag uitkomt?
0: Stuur het door. En misschien nodigt Niels je dan wel uit voor die albumvoorstelling. Morgen is het al wel, hè?
1: Morgen is het al. Dus,
0: voilà, dus moet wel, wanneer moet je beschikbaar zijn?
1: Morgenavond 8:00 Stadsgouwburg Antwerpen. Ja.
0: Kijk eerst even in je agenda of je nog een gast.
1: Misschien hebben ze al tickets besteld, maar ze kunnen er ook winnen. Zo kan het dus ook.
0: Voilà. 2 tickets dus voor als je het antwoord weet op die vraag. Hoe heet het nieuwe album van Niels de Stadsbader? Niels, kijk jij ook naar Nonkels?
2: Volgens mij wel.
0: Want onkel Willy is nu verdikt ook, hè?
1: Ja.
0: Ja, enorm verdikt. Rick Verheij speelt in een fatsuit. In het seizoen is er een bepaalde naaktscène ook.
1: Een douchescène.
0: En daarvoor was een bodydouble nodig, want je kan niet met zo'n fatsuit onder water gaan.
1: Het was een heel grappig beeld.
0: Van?
1: Van het achterwerk van de man in kwestie.
0: Klopt. En die man in kwestie heeft een auditie gedaan daarvoor.
1: Nee, echt?
0: Ja. Er waren audities om blote kont van onkel Willy te spelen. En Peter Vergouwen was de gelukkige.
3: Ja, maar ik had een string aan en een schelka voor. Dus, want ik moest ook op de finhalen. Dus ja, ze zeggen ook, dat is een intieme scène. Dus zie je dat zit. Ik zeg wel, ja. Alles voor de show, ja.
0: Alles voor de show.
1: Weet je wat zijn reactie was toen ze hem vroegen, heb je de rol gekregen? Ik heb het gehad.
0: Heb jij ooit ook een bodydouble nodig gehad?
1: Nee, maar vorige week zaten we op de set van Thuis nog bij een dingetje. Cody, mijn personage, moest kussen. En dat doe ik normaal altijd zelf, voor alle duidelijkheid. Maar ik was vorige week heel ziek. En ik wou natuurlijk de persoon in kwestie niet besmetten. Dus hebben we niets anders op gevonden dan de camera zo te zetten dat het lijkt alsof we kussen, maar dat is eigenlijk niet zo.
0: En wie heeft het dan gedaan?
1: Ja, niemand.
0: Aan niemand?
1: Wij kunnen eigenlijk als het juiste beeld nu van ons nemen en ik iets dichter bij u sta bij de juiste pose aannemen.
0: Ah, echt?
1: Zou je kunnen denken.
0: Oh, er is een fotograaf van onze digitale redactie aanwezig. Ja. Kunnen we wel
1: zo. Je moet wel straks eens proberen.
0: Wel eens doen. Zeg, maar mocht er nu een naakt zijn en nodig zijn van jou, onder de douche. Zou je dat dan zelf doen of zou je een bodydouble vragen?
1: De mensen die de films van de kampioenen kennen, weten dat Ronaldinho een bepaald moment naakt is gegaan. En het was echt helemaal naakt. Ook zonder schelp, zonder onderbroek. Maar natuurlijk, ik stond op met allemaal mensen op de set die ik goed kende. Mm. En in beeld zie je het natuurlijk niet, want ik sta altijd achter een bloempot of achter iets anders.
0: Liever dat het niet echt te zien was? Of,
1: Nee, maar dan valt dat niet meer onder de categorie comedy, maar drama.

0: Fijn.
1: We waren ook even bezig met die foto. Dat camerastandpunt.
2: Ja, we hebben het geprobeerd, maar wat, ja, het was geen groot succes, hè, David.
1: Nee. Je kunt beter eens in het echt doen. Nee, nee, goed. Hey, ik heb proberen een filmpje van te maken. Ik weet niet of die aanmerking gaat komen om te delen.
2: Op Instagram.
1: Oké, iets anders dan. We gaan luisteren naar dat laatste nummer van jou op jouw album. Dat is voor zo dadelijk.
3: Hier Pipa de kat.
4: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
3: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
4: Je kunt ook vriend worden.
3: Van Maxizo.
4: De dierenwinkel met de lage prijzen.
3: Dan krijg je de specialetjes.
4: Plezante tips, eerste klas advies.
3: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
4: Daar zijn vrienden voor.
3: Ah ja.
4: Ah ja.
3: Nu ook in je Maxizo-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
4: Goed voor het baasje.
3: Clouseau speelt volgend jaar een uniek concert in het Koning Boudewijnstadion.
5: Nobelprijs.
3: Nog nooit deed een Belgische groep hen dat voor. Hier wil je echt bij zijn. Clouseau op woensdag 4 augustus in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Haarlem en Radio 2.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Soms wil je gewoon dat bepaalde dingen ver uit je buurt blijven.
8: Ja, zoals mollen uit mijn gazon.
9: Of zoals wespen van mijn terras.
7: Of zoals indringers uit je tuin.
9: Oh ja.
7: Met Verisure Active Defense breidt je beveiligingsperimeter zich uit van je woning naar je tuin.
9: Stop, identificeer jezelf.
7: Zo kunnen we indringers detecteren en ingrijpen nog voor ze je huis bereiken. Want een indringer detecteren is één ding. Ingrijpen om je te beschermen, iets anders. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's.
10: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
11: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat die ineens perfect inparkeert en zegt: kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
10: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
12: De beste Volvo aanmaken. Dat kan tellen.
13: Luistert. Ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
12: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
14: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je de ruimste keuze van het land. Met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
15: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
16: Ja, graag iets Japandi.
17: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
16: Kleurrijk.
17: Ja, met veel beige.
15: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
18: Mijn kleerkast is het vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
19: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
0: Bel & Bo. Elke dag telt voor twee.
13: Radio 2.

0: Radio 2 Spits met Coldplay, Higher Power. Vandaag komt het nieuwe album van Niels de Stadsbader uit. En nu is het tijd, Niels, voor jouw allerlaatste liedje op dat album.
1: Yes.
0: Heet Madrid. Waarom heb je dit liedje geschreven?
1: Wel, David, mijn lief en ik, wij zien elkaar niet zo heel vaak. Dat heeft te maken met het feit dat mijn lief professionele danseres is en heel vaak in het buitenland zit. Vind ik soms wel een beetje jammer, omdat ik haar dan vaak moet missen. Maar anderzijds zie ik ook wel dat ze er heel gelukkig van wordt. Dus proberen wij er een soort van balans in te vinden. En dat brengt dat ik af en toe meega met haar. Zo ben ik bijvoorbeeld eens naar Marseille mogen meegaan. Nu, dan volg ik daar de repetities. Alleen ja, je kunt daar niet zo heel veel doen natuurlijk, want zij is druk bezig en je zit daar ook als enige man. Dus ja, je bent moreel verplicht natuurlijk om daar te blijven. Het enige wat je dan kunt doen is blijven kijken naar tientallen attractieve, sportieve, afgetrainde, atletisch gebouwde vrouwenlichamen. Vervelend, maar je ziet ze graag, dus je doet het natuurlijk.
2: Ja.
1: Maar zo ben ik ook eens mee mogen gaan naar Madrid. En op een ochtend, ik was al vroeg wakker, lag zij nog te slapen en kwam ik tot het besef van straks ga ik naar huis en ga ik ze weer een tijdje niet zien. En dan kreeg ik plots het idee om daar een liedje over te schrijven. En toen ze wakker werd, heb ik dit liedje voor haar gezongen.

0: Madrid van deze stadsbader. Ik vraag me nu wel af ook wat Gilles daar zelf van vindt.
1: Dat snap ik.
0: Zullen ze er anders bij halen?
1: Dat is goed, dat is goed. Maar ze zitten in het buitenland, hè, dus heb je er kunnen bereiken of?
0: We gaan eens proberen. Hallo Gilles, hebben wij contact met Stuttgart?
2: Ik denk het wel.
0: Kijk even mee, beste luisteraar, via VRT Max. Je ziet ze achter het stuur zitten.
1: Ja.
2: Ben niet aan het rijden, hè.
0: Gelukkig. Zeg, hoe was dat nu om dit liedje voor het eerst op de radio te horen?
2: Ja, ik heb dat sowieso al met al zijn nummers dat het speciaal is. Maar dit is extra speciaal, want dat is een liedje speciaal voor mij. En dat gebeurt niet elke dag dat iemand het nummer voor je schrijft.
0: Gaat een speciale plek in jouw hart nu, dit nummer?

0: 100%. Dat is echt heel speciaal.
1: Ja, speciale dag ook voor Niels vandaag. En voor jou erbij natuurlijk, want dat nieuwe album komt uit. Hoe is dat voor jou geweest, Gilles? Heel dat ontstaansproces en nu dat het uiteindelijk is?
0: Ja, ik word dan eigenlijk altijd nog een beetje meer verliefd op Niels, om die bezig te zien, hoe hard dat hij daarvoor gaat en zo. Dus heel speciaal om dat van heel dichtbij mee te maken. En ik ben super trots op hem. Het is echt een supergoed album.
1: Ah, dat is super mooi, mooi.
2: Dat van dat verliefd zijn heeft ze wel niet gezegd tegen mij, dus ik ben blij dat ik het
1: heb. Het is uitgezonden, het is opgenomen.
2: Ja, ja, ja,
1: je kan het gewoon nog eens herbeluisteren als het nodig is, Niels. Hoe ga je daar verder laten doen? Want op dit moment zit je daar om te dansen, Gilles. Niet in Madrid, maar in Stuttgart tussen. Hoe ziet het daaruit voor jou dan? Wat zijn de plannen dan nog vanavond en de komende dagen?
0: Ik moet eigenlijk morgen en overmorgen een workshop geven.
2: Ja, dit is heel lief. Je moet even luisteren. Dit is echt heel lief.
1: Ja,
2: ja.
0: Ja, dus ik moet eigenlijk zaterdag en zondag een workshop geven. Maar aangezien Niels zijn albumvoorstelling morgen is, rij ik 6 uur heen. Morgen na mijn les 6 uur terug. Om zondag terug 6 uur heen te rijden. En dan weer 6 uur terug.
1: Maar nee.
2: Dat is wel heel lief.
1: Speciaal om dat te kunnen meemaken.
2: Ja, maar dat is toch wel echt heel lief, hè?
1: Dat is echte liefde, vind ik.
2: Dat vind ik ook.
1: Ja. En dan de hele tijd naar dat album luisteren natuurlijk onderweg.
2: Ja, dat is waar.
0: Tuurlijk.
2: Alles voor de streams.
0: Tuurlijk. 6 uur lang het album van Niels de Stadsbaden.
1: Dat zal wel zijn. Het is wel een toffe zo precies. Hè?
2: Het is een heel toffe.
1: Ja, het ziet er ook enorm toffe uit. Oké, intussen gaan wij er goed zorg voor hem dragen. Gilles.
2: Zit ik let op, hè.
0: Tot dan. Helemaal goed. Ja, tuurlijk.
1: Bedankt dat jullie even mogen bellen. Veilige rit nog, hè.
0: Dag. Merci, kus. Tada.
1: Hoe noem je haar? Mopje?
2: Moppie.
1: Moppie?
2: Ja.
1: Moppie.
2: Of Popje, kan ook. Snooty.
1: Oh, Snooty.
2: Zij zegt Cookie.
1: Cookie!
2: Omdat ze zegt dat ik om op te eten ben.
1: Ah ja, ik zeg dat ook tegen die van mij.

0: Daryl Hall, John Oates, Kiss on My List. Kan ze ook goed kussen, Niels? Waarschijnlijk wel.
1: Chilleke.
0: Ja?
1: Dat is belangrijk, hè?
0: Het zou wel zijn.
1: Toch?
0: Absoluut, absoluut. Mooi nummer Madrid stuurt Dennis hier ook nog. Of Denis, sorry. Je voelt ook de zomerse vibe erin. En dit samen met een mooie oprechte tekst. Heel goed gedaan ook.
1: Dank je.
0: Wat een schoonheid, stuurt Gilijn hier ook.
1: Heeft het dan over het nummer of over Gilles?
0: Ik denk dat het over Gilles gaat. Ik denk dat Gilijn ook heeft meegekeken via VRT Max. Morgen gaat Christel ook naar de Stad Schouwburg in Antwerpen voor Niels.
1: Ah, tof.
0: Kijk er al super lang naar uit, zegt ze. Blij dat het eindelijk zover is.
1: Ik ook.
0: Ze heeft het album ook al beluisterd. Van, het zijn echt allemaal heel mooie liedjes. Goed gedaan, Niels. We gaan genieten morgen ook. Veel succes alvast. Ja, die twee kaarten die jij nog over hebt voor morgen, die gaan we ook weggeven zo dadelijk.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke dag telt voor twee.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu eerst.
3: Het is 6:30 nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Bart de Koster. In woonzorgcentrum Hingeheim in Assen gebruiken ze voortaan een slimme AI-camera om voedselverspilling tegen te gaan. De camera filmt de etensresten, waardoor de keuken precies weet wat bewoners op hun bord laten liggen. Schepen Vinken Jacobs legt uit.
4: De camera gaat eigenlijk zien welk eten dat erin zit. En AI gaat dan op basis daarvan wat het heeft geleerd zeggen of dat het bijvoorbeeld wortelen of broodkorsten zijn. En op die manier kunnen we eigenlijk veel beter gaan categoriseren welk eten dat vaak wordt weggegooid en ook op basis daarvan dus bijvoorbeeld gaan kijken, ik zeg nu maar iets, aardappelpuree is er elke keer te veel in die afdeling, misschien moeten we de volgende keer wat minder aardappelpuree gebruiken.
3: Het Brussels gewest moet haar klimaatbeleid bepalen aan de hand van concrete resultaten en niet aan de hand van gemaakte investeringen. Dat zegt het comité van klimaatdeskundigen. Op vlak van energiezuinige woningen telt het gewest nu bijvoorbeeld vooral hoeveel renovatiepremies er worden gegeven, maar niet wat dat oplevert. Waardoor je eigenlijk niet weet of de genomen maatregelen effect hebben. Dat zegt Leo van Broek, voorzitter van het comité.
5: Maar dan vragen wij ons af, hoeveel van die renovaties zijn er uitgevoerd? En hoeveel van die renovaties hebben tot energiebesparing geleid en tot hoeveel daling van de CO2-uitstoot? Dus wat is de monitoring en wat zijn de reële resultaten op het terrein?
3: In Grimbergen zal de Drie Kastanjelaarstraat het binnenkort zonder paardenkastanjes moeten stellen. De drie bomen staan op een pleintje naast de Drie Kastanjelaarskapel, maar zijn ongeneeslijk ziek en vormen dus een gevaar voor voorbijgangers. De gemeente moet de bomen dan ook rooien, maar de stam blijft wel staan, dat zegt schepen Chantal Lauwers.
6: Wij begrijpen dat het voor de mensen al daar een zeer emotionele ingreep kan zijn. We gaan daar ter plaatse één andere boom zetten. We kiezen voor een inheemse boom, bijvoorbeeld een lindeboom. De straat, Drie Kastanjelaarstraat, gaan we niet meer.
3: En in Hoeleden bij Kortenaak is het vandaag feest in Café de Edele Handboog. Cafébaas Willy Jonkers, beter bekend als De Witte, houdt het café al 50 jaar open. Hij is ondertussen 82 jaar en denkt nog niet aan stoppen. Aan het café zelf is in al die jaren niks veranderd, maar aan het caféleven des te meer.
7: Er is minder amusement aan de jonge kamers in een café, ja. Of er moet nog sport gedaan worden, kikker of zo. Dat zijn nog bepaalde cafés, maar niet veel meer, ja. Ik ben de eerste in Hoeleden die café heeft. En ik ben er 82. Als het morgen gedaan is, is dat allemaal gedaan. Ik moet niet stoppen. Als ik op mijn gemaksgevoet doen. En ik kan met twee mensen en dan komen er nog twee. En de dag is voorbij. Dan ben ik toch gelukkig.
3: Het weer dan droog en zonnig bij maxima rond 20 graden. Dat is ook om gelukkig van te worden. En ook dit weekend droog met diezelfde temperaturen. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je de hele dag in de app van VRT Nieuws.
0: En de files, Jelle, waar staan die allemaal?
8: Nog altijd 282 kilometer file op de E17 richting Kortrijk. Ruim 1 uur aanschuiven van Kalken tot Gentbrugge. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Maak er zeker ook een reddingstrook. En wat verderop nog eens een uur file van Nazareth tot Kruisum door een tweede ongeval. Naar Antwerpen dan op de E19, 20 minuten erbij vanaf Brasschaat. Op de E313 een half uur vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent 25 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Deurne richting Nederland wordt dat 40 minuten tussen Sint Anna Linkeroever en Borgerhout. Dat komt door een ongeval op de middenrijstrook. Op de buitenringen rond Brussel 40 minuten filegolven tussen Sint Stevens-Woluwe en Zellik. Op de binnenring 25 minuten tussen Anderlecht en Tervuren. Op de E314 richting Lummen een half uur bumperen van Maasmechelen tot Genk Centrum door een ongeval op de linkerrijstrook. Richting Nederland is in Lummen ook een ongeval gebeurd en daar staat 25 minuten file vanaf Halen. En op de E42 richting Luik, daar staat ondertussen anderhalf uur file van Fleurus tot Spie.
2: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
9: Hoogstraten aardbeien. Radio.

0: Wat een lange adem heeft deze man. Jij kan dat volgens mij ook. Zo heel lang een klank aanhouden in een liedje.
1: Ah, op zich moet een zanger dat wel kunnen, dat klopt.
0: Speciale techniek, hè, jongens, is dat met die buikademhaling. Dat...
1: Dan moet je de pyramidalis gebruiken.
0: De pyramidalis?
1: Inderdaad.
0: Waar zit die ergens?
1: De pyramidalis is eigenlijk een spier eigenlijk net boven het schaambeen.
0: Oeh.
1: Ja, oeh.
0: Tonis?
1: En het idee is dus eigenlijk, kijk hè. Ja. Het idee is, ga ik naar mijn hand,
0: ja.
1: dat je die opspant. En ondertussen dat aan de twee zijkanten eigenlijk, ja, al die spieren eigenlijk uitzetten.
0: En dan kan je heel lang door.
2: Rood als de microfoon. Ja.
0: En zo werd het 6 uur, beste luisteraars. Tot volgende week.
3: Bryan Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Een avond vol hits op donderdag 15 oktober in de AFAS Dome in Antwerpen. Tickets en info via livenation.be. Samen met Radio 2.
4: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
5: De Zoete Inval.
6: Anastasia, is er iets waarin vrouwen beter zijn dan mannen?
7: Oh, ik denk dat er heel weinig dingen zijn waarin mannen beter zijn.
5: Dit najaar komen ze alvast naar Scherpenheuvel, Dilsen-Stokkum, Harelbeke, Bornem en Leibeke.
8: Leuk, komt je ook?
6: Ja, ja.
4: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
6: Is er een dokter in de zaal?
4: Check de volledige kalender op VRT Max.
9: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op Audi.be.
10: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico, Brico City
11: en Brico Planet
10: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
11: 20% korting op alles.
10: En zelfs 25% voor B-plus leden.
11: Want zelfgemaakt
10: is slim bespaard.
11: Voorwaarden in de winkel en op Brico.be.
12: Iedereen in positie.
13: Stipit is terug.
14: Jong, oud, man, vrouw. Stipit, kom on, Stipit.
13: Zet 4 stippen op je hand en laat...

0: www.ouders.be.
1: Bellenbo en Stipit en samen tegen pesten. Bellenbo.
2: Binnen in het hoofd van Lotte in Designmuseum Gent.
3: Wow, een stoel met 3 poten. Valt dat niet om? Of moet je gewoon heel stil zitten? Een stoel heeft 4 poten, zegt hij van wiskunde altijd. Is dat dan een goede stoel voor op school?
2: Goed bezig, Lotte. Blijf alles in vraag stellen. Daar is nu een plek voor. Want Designmuseum Gent heropent. Vier mee van 3 tot 11 oktober. Meer info op designmuseumgent.be.
4: Radio 2. Radio 2.

0: Ik was een tweede stem aan het doen. Stalleman.
1: Je bent nog altijd bezig met dat schaambeen.
2: Met de pyramidalis.
1: Pyramidalis, ja, dat is het inderdaad. Goed, Jelle is heel goed bezig geweest
0: goed
1: al
0: bezig,
1: deze week.
0: Ik heb het gehoord.
3: En ik krijg versterking vandaag, want zo gaat dat, hè, David. Met de studiogast, dan mag die altijd aansluiten in mijn team.
1: Normaal wel, maar omdat jij zo goed op jezelf bent, dacht ik om Niels misschien de partij van de luisteraar te laten kiezen en samen met het luisteraarteam te vormen.
0: Ola, zeker.
1: Of niet?
4: Dat kan ook.
2: Met overlopers.
3: Nee, de regels worden zomaar aangepast.
1: Overlopers.
0: Of in overlopers. Ja.
1: Wie wil het proberen op te nemen tegen Jelle? Die wist maandag al over dat gemeenteraadslid dat deelgenomen heeft aan Naked Attraction Vlaanderen.
0: Juist.
1: Dat Zoal Demir een lerarenopleiding volgt in avondonderwijs, wist hij ook.
0: Okay.
1: Dat de Nationale Loterij een pornofestival in Brussel sponsort. Voor 1500 euro weliswaar, maar goed, dat wist hij woensdag.
0: Amai.
1: En gisteren wist hij ook over die mislukte doodstraf in Tennessee.
4: Ah ja, voor de strafverhaal dat trouwens.
1: Inderdaad, maar welk nieuws zoeken we vandaag?
0: Ja.
1: Wie wil proberen? Goedenavond, met wie?
5: Goedenavond.
1: Is het Magdalena?
5: Zeker, herkende je mijn stem?
1: Maar uit de duizend, Magdalena uit Sint-Niklaas.
4: Magdalena.
5: Ja, zeker, ja, lang geleden.
1: Hoe lang is dat geleden, Magdalena? Tof dat je
5: van
1: nog eens
5: wil meedoen. Van die mooie
1: zomer. Wat blieft?
5: Van voor de mooie zomer.
1: Van voor de mooie zomer, oké, goed. Magdalena, we gaan zien of je een punt kan scoren. Maar je weet, je hebt het waarschijnlijk al gehoord dat Jelle de Bie heel goed bezig is. Jelle van het verkeer. Maar ik ga je assistentie kunnen geven van Niels de Stadsbader.
5: Dat ben ik. Hoe Jan, dat is goed.
1: Ja.
5: Maar ik heb een vraagje.
1: Magdalena, vertel.
5: Is de opgave positief? Goed? Vreugdevol? Is dat een goede boodschap? Niet negatief?
3: Ja, we gaan niet te negatief op een
4: vraag. Ja, dat gaat gelijk. Is al genoeg slecht nieuws.
1: Ik vind het wel positief. Ik vind het wel dat we er iets mee kunnen doen. Het gaat ook over ons gedrag.
4: Ah, we kunnen er iets uit leren.
1: We kunnen iets uit leren.
4: Oké, dat is positief.
1: Dat zeker. En je gaat ook kunnen zeggen van, bij mij zit dat zo.
4: Ah, ja.
1: En ik voel me daar oké mee.
4: Oké.
1: Of ik ga nu misschien veranderen, als ik het hoor. Dat kan ook. Dus we moeten een beetje in die sfeer gaan zoeken.
4: Oké,
1: hier komt de eerste reactie van Anthony de Prins. En Anthony zegt, ik sla in het weekend ook al eens een dag over. Als ik niet meer naar buiten moet komen, bijvoorbeeld.
4: Ik sla ook al eens een dag over als ik niet naar buiten moet komen.
1: Niet elke dag. Hij zegt van in het weekend als ik niet naar buiten moet, dan doe ik het eens niet. En voor mij, voor mij is dat oké.
4: Okay.
5: Ik denk dat het over de heren gaat die zuinig zijn in het gebeuren van verse onderbroek.
4: Magdalena? Ik was aan het denken dat misschien iemand die een douche overslaat, maar het zou wel eens kunnen dat Magdalena er los op zit.
1: Wat dacht jij aan, Jelle?
3: Ik dacht ook dat van die
5: onderbroeken.
3: Ja, maar ze was sneller, dus het punt zal dan naar Magdalena gaan.
1: Ja, de tweede reactie kwam van San en die zegt, ik doe twee keer per dag een propere aan, maar inderdaad Magdalena.
4: Wauw, goed Magdalena.
1: Goed. Ja.
5: Bravo.
1: De titel is, kwart van de mannen doet langer dan één dag met dezelfde onderbroek.
5: Dat kan niet zijn. In deze moderne tijden dat niet. In
1: deze moderne tijden.
5: Ik ben 88 jaar, ik spreek van ondervinding.
1: Ja, want de vrouwen zijn wel gedisciplineerder, blijkt ook uit het onderzoek. Maar gemiddeld 84% van de Vlamingen trekt één keer per dag een verse onderbroek aan. Zou er zijn die meerdere keren per dag?
4: Meerdere keer per dag?
3: Ja, blijkbaar wel. Die reactie die...
4: Misschien is dat iemand die bijvoorbeeld gaan sporten is. Of iemand die bijvoorbeeld... dat zou kunnen. Of iemand die bijvoorbeeld zwaar fysiek werk heeft. En dat hij dan thuis komt. En dan zou ik ook een onderbroek kunnen halen.
3: En als je 's morgens vroeg gaat sporten en daarna gaat douchen, ga je dan voor het sporten toch nog een proper onderbroek aantrekken?
4: Nee.
5: Ja.
4: Voor het sporten. Dus wacht.
3: Je staat op, je gaat meteen sporten.
4: Ja?
3: En dan douchen. Doe je dan voor het sporten al?
4: Nee, tuurlijk.
1: Jij wel?
3: Nee, ik ook niet. Maar Magdalena, dat ze het niet eens is met ons.
1: Magdalena?
5: Je kunt niet proper genoeg zijn.
3: Dat is ook waar.
5: Zowel de heren als de dames. Ja.
1: Doe jij elke dag een proper onderbroek?
4: Ja, toch wel. Toch wel. Ja, dat vind ik toch wel een
3: ik neem af en toe een snipperdag, maar dat is zeker niet bewust.
1: Ja. Ik doe het als ik ga hiken in de bergen of zo, dan doe ik het niet. Dan kan ik zo 3 dagen soms mijn onderbroek. Of ze zeggen ook, omdat je niet veel bagage wil meenemen, natuurlijk elke gram telt. Dus je neemt zo weinig mogelijk onderbroek mee. Maar je kan je onderbroek dan binnenste buiten draaien en zo een dag extra met dezelfde onderbroek doen.
4: Maar je zet dan ook alleen? Op dat moment.
1: Ja. Okay. Maar ze laten wel, het is wel een interessant artikel in het Nieuwsblad vandaag. Ze laten wel urologen en zo aan het woord. En die zeggen dat het eigenlijk geen kwaad kan. Dus je kan, het is niet dat je er meer infecties of bacteriën gaat door krijgen. Het is wel zo natuurlijk dat er altijd urineverlies kan zijn. Of andere, van andere kanten ook verliezen kunnen zijn. Die dan het wel een beetje vuiler maken.
5: Ureren ook, ja.
4: Ja, ik ben toch niet overtuigd, Magdalene. Ik ga toch nog elke dag van onderbroek wisselen, denk ik.
1: Het ging trouwens in het onderzoek ook over douchen. Dat meer dan 1 op de 3 plast onder douchen.
4: Ja, dat zijn dingen toch onlangs. Hoe heet ze nu weer? Schaduw van... Allee, dat meisje die... Liene de Douw. Liene de Douw was hier onlangs en die zei en die dat ze plasten in de douche.
1: Ja.
4: Ja.
1: Maar dat is bijna de helft.
4: Echt?
1: Bijna de helft.
4: Jij ook?
1: Ja.
3: Vandaag nog gedaan, ja.
4: Echt waar?
1: Voilà.
3: Na het sporten.
1: Blij dat je
3: dus vanmorgen geen proper onderbroek. Na het douchen, na het sporten wel een proper. Ja. En dan geplast in de douche.
1: Maar waarom niet? Waarom niet? Het spoelt toch allemaal weg? Het, is allemaal, het gaat toch allemaal door de buis?
5: Nee, dat verdient een toilet.
1: Dat verdient het toilet.
5: Dat doen ze niet in een douche.
3: Sorry, Magdalena.
4: Voilà, Magdalena.
1: Magdalena, we gaan ons leven verbeteren. Breng ons op het rechte pad.
5: tussen haakjes, wil ik ook. De goede zanger die wij kennen als Niels de Stadsbader, proficiat wensen met zijn mooie, mooie muziek.
4: Ah, oh, dat is mega lief.
1: Ja.
5: Echt uit mijn hart.
4: Oh, dankjewel Magdalena, dat is mega lief.
1: Ja, dat is goed hè. Merci hè.
5: Je hebt ook meer de gelegenheid om dan zelf tegen u te zeggen, alles telefonisch.
4: Ah wel, dat is mega lief.
1: Mooi, okay.
4: Echt, dat apprecieer ik enorm. Dankjewel.
1: Inderdaad. Niels, het is al tijd voor jouw weekendplaat eigenlijk. Die mag je ook aankondigen. Wie is het geworden?
4: Ik ga voor Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling.
1: Is dat goed, Magdalena?
5: Dat is heel goed.
1: Alle teugels los, daar is Sint-Niklaas. Voilà. Doei, doei. Ah, en de winnaar van de tickets.
4: Ja, die juiste titel was Zo kan het dus ook. Wie heeft gewonnen? Dat is voor straks.
1: Kan nog even.

0: Oh, wat een goede nummer. Ja, goede keuze, Niels.
1: Dankjewel.
2: Ja, wie gaan wij een goed gevoel geven? Dat is de vraag.
0: Alsjeblieft.
2: Wie gaan wij een goed gevoel geven? Dat is de vraag.
0: Het goede gevoel zal zijn voor Ella Moens uit Brugge en Sophie Janssens uit Hasselt. Die mogen er morgen bij zijn.
2: Top.
0: Tijdens jouw albumvoorstelling.
2: In de Stadsgebergen in Antwerpen. We spreken af om 8:00.
0: Oké.
2: Het gaat de moeite worden, ik beloof het.
0: Ella en Sophie, jullie hebben het gehoord. Jullie zijn welkom. Niels, het was mij een waar genoegen.
2: Absoluut, dankjewel dat ik weer mag langskomen.
0: Prachtig album. Veel succes ermee. Nummer 1 op iTunes.
2: Ja, goed,
0: hebben we net al gehoord. Heel het is nog maar net uit. Bedankt om te luisteren in ieder geval. Morgen moet ik vroeg op voor Bakkerij Bolleke.
3: Vanavond op VRT1.
4: Koken met bier, dat doen ze precies wat ze iets lief hebben uitgevonden. Ik kook al jaren met bier. Potje daar, pintje hier.
3: Op VRT1 zie je Peter van den Begin in de film Everybody Happy. Op VRT Canvas ben je welkom voor het nieuwste seizoen van Midsummer Murders. En op VRT Max in de Home Sweet Home is Karin te gast bij Vlamingen in Amerika. Alvast veel kijkplezier.
5: Radio 2.
6: Cinepus, de rommelmarkt van Cine. Meer dan 500 professionele antiquairs, brocanteurs en verzamelaars in de Cine Expo. Maar ook een mooie antiekbeurs. Cinepus van 9 tot 11 oktober. Meer info, cineexpo.be. Cine Expo, dichter bij
3: dan je denkt. 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
7: Nu kunnen we samen lezen.
3: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
8: Kan je nog lang lezen?
7: Denk het wel, hè?
3: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
8: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
7: Gezellig, hè?
3: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
9: Bij gedacht!
10: Auto wassen?
11: Check.
10: De kelder opruimen?
11: Check.
10: De kasten uitmesten?
11: Check.
10: Heb je echt niets beters te doen op een zondag? Denk aan Naam. Elke eerste zondag van de maand zijn de winkels open. Boutiquejes, conceptstores, lekker slenteren en een culinaire pauze. Beleef een heerlijke zondag in Namen. Namur. La vie de belle.
12: Hey, ik ben Xavier Taverne. Ja, die van Win-Win. Het radioprogramma, het tv-programma, de podcast en vanaf nu ook het boek. 224 pagina's vol slimme consumententips om je leven beter te maken en betaalbaar te houden.
13: Win-Win. Een boek dat zichzelf terugverdient. Nu in de boekhandel.
14: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker. Kom langs in een van onze 7 toonzalen in Vlaams-Brabant en ontdek wat nieuwe ramen en deuren voor uw woning kunnen betekenen.
15: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Nachtwacht Halloween in Plopsaland, Belgium. De Nachtwacht komt voor een grote uitdaging te staan. Ze kunnen alle hulp gebruiken om de zwarte heks Morgat tegen te houden tijdens hun gloednieuwe show. Elk weekend van oktober en in de herfstvakantie. Meer info op ketnetvoorouders.be en plopsa.com.
16: Bij Zelfbouwmarkt in Ninhoven vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
17: Nee, goeiedag samen, kan ik helpen?
18: Ah, wel, wij zoeken een keuken.
17: Oké. Okay.
19: Maar een grote, want wij 5 kinders.
17: Ja. Ah, wel, probeert in deze eens.
18: Ah. Kanji, Kimberly, Britney, Chelsea, Lindsay, komen eten.
17: En?
18: Goeie akoestiek, verkocht.
19: Mag je zijn zakkie vergeten?
14: Zelfbouwmarkt, bouwen aan je thuis. Nu tot 50% korting op Duitse kwaliteitskeukens. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
13: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: We storten ons weer het weekend in en daarvoor heb ik de ideale soundtrack. De grootste hits uit de jaren 80, 90 en de Nillies met straks Cool and the Gang en Bloodhound Gang. Allemaal gangs, maar eerst de News Gang.
20: Het is 6:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Toon Janssens. De vader die zijn 2 dochters vermoord moet levenslang naar de gevangenis. En de verwachte jaarfactuur voor energie is sinds maart enorm gestegen.
21: Het Hof, na beraadslaging met de leden van de jury, veroordeelt Chris van Haverbeke tot levenslange opsluiting.
20: Op het Assiseproces in Brugge is een aardappelboer uit Waardamme tot levenslang veroordeeld. Voor de moord op zijn twee dochtertjes en de moordpoging op zijn ex-vrouw. De rechters en de jury zagen geen verzachtende omstandigheden. Naast zijn levenslange straf van justitie moet hij ook nog 5 jaar extra, of krijgt hij ook nog 5 jaar extra maatregelen opgelegd. Voor zijn ex-vrouw en haar familie is de uitspraak een opluchting liever, volgens hun advocaat Christian van den Bussen.
1: Die mensen dragen een rugzak vol tranen, een rugzak vol verdriet. En ja, voor het eerst is dat toch een beetje een glimlach vandaag die verschijnt. Niet omwille van de overwinning, maar omwille van de opluchting. Het is goed afgelopen, de dader zit achter slot en grendel.
20: Ex-politica Sihem El-Kawakibi vraagt de vrijspraak op haar proces over subsidiefraude. Ze staat terecht omdat ze geld van de stad Antwerpen en de Vlaamse gemeenschap niet zou hebben gebruikt voor haar sociaal dansproject, maar wel voor haar privébedrijven. Zij zelf zegt dat ze geen slechte bedoelingen had. Het dansproject was volgens haar te snel gegroeid en daardoor kon ze de boekhouding niet meer bijhouden. Ook haar partner staat terecht voor die fraude. Het parket vraagt voorwaardelijke straffen. Het laatste originele lid van de Antwerpse groep The Strangers is overleden, John de Wilde. De Antwerpse groep raakte in Vlaanderen vooral bekend met covers van wereldhits, maar dan met een eigen tekst in het Antwerpse dialect. Met hun nummers scoorden ze veel hits in Vlaanderen, zoals By the Rijkswacht of deze.

0: John de Wilde was 93. De verwachte jaarfactuur voor energie ligt in oktober zo'n 900 euro hoger dan de verwachtingen in maart. Dat blijkt uit een analyse door onze redactie. Meer uitleg door Nina Verhagen.
1: De contracten van maart waren nog gebaseerd op de prijzen van februari. Toen was er nog geen sprake van een blokkade van de olie- en gasuitvoer uit de Perzische Golf. Sindsdien zijn vooral de gasprijzen gestegen. Sinds maart kwam er ruim 50% bij, gemiddeld 700 euro extra op jaarbasis. Voor elektriciteit is er een stijging van zowat 20% of ruim 220 euro extra per jaar. Deze percentages zijn gemiddelden. De verschillen tussen de leveranciers zijn groot. Hoe dan ook, wie in maart zijn energieprijs vastklikte in een vast contract, heeft een goede zaak gedaan.
0: Intussen hebben de G7-landen, de groep van 7 belangrijke industrielanden, beslist om 100 miljoen vaten olie vrij te geven uit hun reserve. Dat heeft de Franse president Macron aangekondigd. Volgens Macron moet dat de prijs van olie doen dalen. De vrijgave van de olie gebeurt op vraag van de Amerikaanse president Trump. Die vreest dat de hoge olieprijs, het resultaat van zijn partij in de komende tussentijdse verkiezingen, negatief zal beïnvloeden. Trump had er ook mee gedreigd om de export van diesel naar Europa te stoppen. Het weer nog. Vannacht licht bewolkt met tegen de ochtend lokaal kans op mist. Minima rond 10 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken en hoge wolkensluiers. Bij maxima rond 21 graden dan. En ook de dagen daarna mooi, rustig en zacht herfstweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel. Dan gaan we even naar de weg. Op de E17 richting Kortrijk ruim een uur aanschuiven van Kalken tot Gentbrugge. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Dat komt door een ongeval. Maak daar een reddingstrook. En verderop is in Kruisem de weg wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen dan op de E19, 20 minuten erbij vanaf Braschaat. Op de E313 een half uur vanaf Massenhoven. Op de E34 staat in Oelegem een defect voertuig op de rechte rijstrook. Op de E19 een kwartier aanschuiven van Mechelen-Noord tot Rumst. Daar is een ongeval gebeurd. Op de Antwerpse ring richting Gent 15 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland meer dan 1 uur aanschuiven tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. Dat komt door een ongeval op de middenrijstrook. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zellik. Op de binnenring een kwartier tussen Anderlecht en Jette. Op de E314 richting Nederland is in Lumme een ongeval gebeurd. Er staat 1 uur file vanaf Diest en op de E42 richting Luik staat bijna anderhalf uur file van Fleurus tot Spie.
3: Radio 2, 80, 90 en Nillies.
4: Dirk Gijs.
2: We gaan een beetje tempo steken met het beste van de 80's, de 90's en de Nillies. En heb je zelf een suggestie? Ja, stuur die maar door, hè, via VRT Max. Dankjewel.

Kijk, zo zie je maar tv kijken en toch tijd maken voor elkaar, zal ik het zo zeggen. Hè? Dat kan wel gecombineerd worden. De Bloodhound Gang deed het doggy style. En nu Michael Bublé. Een videoclip ooit gezien? Daar ontmoet hij in de supermarkt een blondine en dat wordt dan een discotheek. Nu die blondine, dat is effectief zijn vrouw geworden. Hoe schoon is dat? En daar zingt hij nu over Michael.

0: Rob de Nijs met zondag tijd om lekker lang te vrijen, oké? Okay? Of om naar het Designmuseum te gaan in Gent. Ze openen dit weekend. Het is ook helemaal gratis, dus het is maar een tip, hè? Trouwens, straks gaan too many DJ's daar vanaf het balkon van het gebouw spelen voor de graslijn zo, omdat er veel volk naar Gent komt.
1: Op vrijdag 16 oktober danst Peter van de Veire opnieuw tegen kanker. 24 uur lang.
2: Radio 2 Dansatom.
3: En jij kiest de muziek. Op welke plaat dans jij tegen kanker? Laat het weten op VRT Max. En steun Kom op tegen kanker.
4: Muziek verandert alles.
1: Radio 2 Dansatom. Vrijdag 16 oktober vanaf 11 uur op de Markt in Zottegem.
4: Beleef het allemaal live op Radio 2 en op VRT Max.
5: Take That komt in de zomer van 2027 met de Dreamers Tour naar België. Hey, hey.

0: Dad. Op zondag 4 juli in het Koninklijk Circus in Brussel. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Radio 2.
1: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Vroeger had ik iets van, hoe jonger, hoe liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper in voller zin. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n oude sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster één keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kunnen er niet meer afblijven.
4: Beemsterkaas! Lekker! Echt lekker!
5: Ik wacht al maanden op een pleeggezin.
6: Hoe wordt het rusthuis, mijn thuis?
7: Ik weet zelfs nog niet waar ik slaap vannacht.
8: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Daarom vlammen we dit jaar met de warmste week samen voor een warme thuis voor iedereen. Kom zelf ook in actie op dewarmsteweek.be. De warmste week van VRT. Met de warme steun van KBC.
9: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
10: Ah, super. Allee.
9: Ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
10: Ah, dan is het gewoon.
9: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
10: Oh, die zijn van de Afblijkbaar.
9: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
11: Hoogstraten.
9: Hoogstraten aardbeien.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Go Yellow!
3: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
5: Radio 2, 80, 90.

School en de gang met Fresh. Wat ook fresh is, dat is de verf die tegen de muren hangt van het Design Museum in Gent. En ze gaan dit weekend openen. De komende dagen is er feest eigenlijk. Dit weekend is het ook gratis open. En ze doen dat nu met een straatfeest. Straks om 8 uur gaan de gebroeders De Walen van Soulwax een DJ-set spelen van 2 uur. Je kan toekijken van op de graslei, van op de brug en zo. En nu we het over Soulwax hebben, dit is uit 2003 van hen.

Zouden ze dat straks spelen op het balkon van het Designmuseum op de Graslei? Het zou kunnen, hè. De gebroeders De Walen gaan daar DJ'en. En ik verwacht wel wat volk in Gent in het centrum straks. Je hoorde een mashup van hen, hè. En dit is Ilse de Lange, So Incredible.

0: Ilse de Lange. Even lang als de files. Ja, op de E314 richting Nederland is in Lummen een ongeval gebeurd. Er staat 1 uur file vanaf Diest naar Antwerpen op de E19, 20 minuten erbij. Vanaf Braschaat op de E313 een half uur erbij vanaf Massenhoven. Op de E34 staat in Oelichem een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de E19 een half uur extra van Mechelen-Zuid tot Rumst. Daar is een ongeval gebeurd. Op de A12 een half uur file vanaf Wilrijk. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland meer dan 1 uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. De weg is ondertussen wel vrijgemaakt. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zellik. Op de binnenring een kwartier extra tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Daar staat wel een defect voertuig op de weg. Op de E40 richting Gent 3 kwartier aanschuiven van Groot-Bijgaarde tot Ternat. Daar is een ongeval gebeurd. Op de E17 richting Kortrijk nog 20 minuten file van Kalken tot Gentbrugge. De weg is ook daar vrijgemaakt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant.

0: Even een hulplijntje voor Kotmadam Ingeborg. Dit was er met Zo Dichtbij. En ja, je hebt de melodie wel herkend, hè, natuurlijk. Want oorspronkelijk was dit Hello World van Bella Perez.
1: Mama, ik ga dan 2 dagen shoppen, hè. Doei!
2: Het weekend van de klant komt eraan.
3: Een onvergetelijk winkelweekend op zaterdag 3 en zondag 4 oktober.
2: Laat je verwennen bij tienduizenden winkeliers en handelaars.
1: Mama, ik heb wel 2 bankkaarten nodig, hè.
2: Ga shoppen in jouw buurt en misschien word je wel bediend door onze Radio 2-presentatoren in heel Vlaanderen.
3: En op zaterdag 3 oktober vind je Radio 2 in Roeselaren met live-uitzendingen, veel ambiance en verrassingsoptredens in de winkelstraten.
2: Check het volledige programma op weekendvandeklant.be.
4: In je buurtsuper, groot of klein, mag het altijd wat meer zijn.
5: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Radio 2, 80, 90.

kassa mag nog ook even rinkelen. Ka-ching, voilà, het is gebeurd. Mika! Radio 2. En wat er ook gebeurd is, wel, dat is dat de Studio Brussel-presentatoren Eva de Roo en Dries Leenaerts, dat ze zijn aangekomen. Ze hebben gestunt, hè. Je kon ze bij Peter van der Veire deze ochtend al eens horen. Ze hebben de warmste tocht gedaan, dat om de warmste week te lanceren. En wat hebben ze gedaan? Een warme thuis, een tiny house op wielen, hebben ze voortgesleurd op Man and Girl Power, hebben ze dat gedaan, van Genk, dat is de stad waar het vorig jaar allemaal te doen was, naar Mechelen, de stad waar het nu allemaal te doen is. En ondertussen hebben ze allerlei mensen onderweg tegengekomen, mensen die hun verhaal hebben gedeeld, of mensen die gewoon brute kracht hebben ingezet en meegetrokken, mee enthousiast geworden zijn. En het was een huisje van hoeveel? 750 kilo. En het is gelukt. Ze zijn aangekomen, dus dikke proficiat. Heel fijn initiatief. Op slechts 5 dagen tijd zijn maar liefst 536 acties geregistreerd. Dus dat ziet er allemaal geweldig uit naar einde jaar toe, als de warmste week dan effectief wordt georganiseerd in Mechelen. Dikke proficiat. Hier is de Frank Brooijen groep.

George Michael en Too Funky. Yeah, yeah, yeah. Ik krijg hier een berichtje van Griet Guldemond uit Meissen. En Griet stuurt: Hallokes, de Staten zijn hier afgesloten. En de Liedekerkenaren beginnen buiten te komen. Het is weer de tijd van het jaar. Kermis Deppenstraat. Tot en met maandagavond is er hier plezier en vertier. Iedereen in het beste pak. Graag Willy Sommers. Hier is

grappig. Het is voor iedereen uit Liedekerken eigenlijk. Het is Griet Guldemond die het heeft aangevraagd. Ze zegt, het is kermis, deppenstrot. Tot en met maandagavond is er hier plezier en vertier. En we gaan op en af, zoals ze dat zeggen. En vanavond is er kermis de kikkervuif. Dat is wel goed gevonden. Niet Kermit de kikker, maar kermis de kikkervuif. En dan nog Giro Café. En ze zegt, ik woon er middenin en ik vind het zalig. Kijk, voor alle Liedekerkenaren die Willy soms dus. We gaan richting Nieuws uit. Dat doen we met deze Chris Ria. And I can hear your heartbeat.

0: Chris Rea. Ik word altijd blij van zijn muziek. Echt waar, je hoort hem met I Can Hear Your Heartbeat. En ik heb straks nog heel veel.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
0: Straks nog Natalia, we hebben Xink, Christina Aguilera, Michael Jackson. En misschien heb je zelf ook nog wel een suggestie voor Radio 2 80, 90 en Elise.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Het is 7 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. Bij de leerlingenprotesten in Luik deze voormiddag zijn 4 mensen opgepakt. Volgens de politie hebben jongeren geprobeerd de ingang van verschillende scholen te forceren, hebben ze straatmeubilair omvergeworpen en met stenen naar politieagenten gegooid. Ook verschillende winkels hebben schade opgelopen. In totaal kwamen zo'n 500 mensen op straat in Luik tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. De stad Antwerpen en het CAW, dat is het Centrum Algemeen Welzijnswerk, starten een proefproject om dak- en thuisloze jongeren te helpen om de band met hun ouders en hun netwerk te versterken. Zo willen ze voorkomen dat conflicten verder escaleren en dat jongeren daardoor langer op straat moeten leven. Want voorkomen is belangrijker dan genezen, zegt Antwerpschepen Nathalie van Baren.
4: We merken dat er inderdaad nood aan is, dat de wachtlijsten in onze jongerenopvang inderdaad aangroeien, maar dat we door op deze manier te werk gaan, dat we veel kunnen voorkomen. En vooral dat we erger kunnen voorkomen. Want als die jongeren in de nachtopvang terechtkomen, dan komen er vaak ook nog andere problemen bij kijken. En we willen dat uiteraard op deze manier proberen aan te pakken.
3: Het project loopt nog tot en met volgend jaar. De gemiddelde verwachte jaarfactuur voor energie ligt in oktober zo'n €900 hoger dan in maart. Dat blijkt uit een analyse door onze redactie. De contracten van maart waren nog gebaseerd op de prijzen van februari. En toen was er nog geen blokkade van olie- en gasuitvoer in het Midden-Oosten. Daarna zijn vooral de gasprijzen gestegen. Sinds maart kwam er gemiddeld €700 extra bij voor een jaar. Voor elektriciteit gemiddeld ruim €220 extra. Er zijn wel grote verschillen tussen de leveranciers. Wie in maart zijn energieprijs vastklikte in een vast contract, die heeft daar alleszins goed aan gedaan. Op het EK wielrennen in Slovenië is onze landgenoot Niels Driessen derde geworden bij de belofte mannen. Driessen moest enkel de Spanjaard Alvarez en de Pool Jackovic voor zich laten. Vorige week werd Driessen nog vijfde op het wereldkampioenschap voor belofte in het Canadese Montreal. En hij is blij dat hij vandaag dus wel een medaille kon veroveren.
5: Ik denk dat het wel verdiende, zeker om deze kampioenschap af te sluiten met een medaille. We hebben beide wedstrijden als ploeg heel sterk collectief gereden, dus het was jammer dat hij in Montreal dan niet beloond werd met een medaille. Dus ik denk dat we wel tevreden kunnen zijn.
3: Het weer vannacht licht bewolkt met tegen de ochtend lokaal kans op mist. Minima rond 10 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken en hoge wolkensluiers. Bij maxima rond 21 graden. En ook de dagen daarna mooi, rustig en zacht herfstweer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dankjewel, Katrien. Op de E313 een half uurtje file vanaf Massenhoven. Op de E34 staat in Oelichem een defect voertuig op de rechterrijstrook. Daar is het uitkijken. Naar Antwerpen op de E313 een half uur file vanaf Massenhoven. Op de E34 hadden we al de E19 dan een half uur van Mechelen-Zuid tot Rumst. Daar is een ongeval gebeurd. Op de Antwerpse ring richting Nederland ruim een half uur extra tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. Bij Antwerpen-Zuid is er hinder door een aanrijding. Richting Gent een kwartier aanschuiven van Antwerpen-Noord tot Deurne. Op de buitenring rond Brussel dan een half uur file golven tussen Sint-Stevens, Woerden en Zellik. En op de binnenring is in Halle een aanrijding gebeurd op de rechterrijstrook. Op de E40 richting Gent bijna een uur aanschuiven van Groot-Bijgaarden tot Ternat. Ook daar is een ongeval gebeurd. Daardoor ook 25 minuten kijkfile in de andere richting, richting Brussel, vanaf Aflichem. En op andere plaatsen enkel kleine vertragingen.
6: Radio 2 80, 90 en Nillies.
1: Dirk Gijs.

In de file gaat het misschien niet vooruit, maar met deze plaat gaat het dan toch mentaal een beetje vooruit. Ja, toch? Christina Aguilera, maar ze heeft wat vriendinnen meegebracht. Ze heeft ook Pink meegebracht en Maya en Little Kim. Deze ken je wel zeker. Let ook vooral op de gitaarsolo. Die is van Eddie Van Halen van Van Halen. Maar die komt straks, hè. Dit is Michael Jackson en Beat.

Altijd weer tik de klok en altijd weer komen er berichtjes binnen. En dat vinden wij een goede zaak. Dat vinden we net tof dat dat gebeurt. Suggesties voor Radio 8290 Nelies. Ik heb hier een suggestie uit Zonhoven van Jelke Motmans. En Jelke stuurt graag.

0: Voilà, en de boodschap van Jelke is aangekomen. Dankjewel Dirk, de plaat was speciaal voor mijn man. Geert Ponnet hebben we meteen dan ook even vermeld. Trouwens, deze Oepsapsite is hierop gebaseerd. Ja, dit was het origineel, dus de Gap Band. Maar ze zijn netjes betaald voor het gebruik van samples.
1: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als het u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Profel.
3: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
4: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
5: Radio 2. Radio 2, 80, 90 en Nelly's.

Ah, want ze gaat voor een Christmas experience, hè. Ja, dat is pas in december dat dat start. Dat is haar tour. Speciale kersttournee langs grote zalen, hoor. Capitool Gent, Rixo Arena, Hasselt enzovoort. Ben benieuwd. Krijg een berichtje van Mark van de Putten uit Oosterzeelen. Goedenavond, Dirk. Graag tribute Ride On van de Pasadena's om het weekend op gang te schieten. Dat is een goed idee, Mark. Hier is hem. Dankjewel voor de suggestie. Dat is een dorpsgenoot van mij, hè.

0: Pasadena's met een tribute aan hun grote muzikale helden zoals Smokey Robinson, The Supremes, Ike and Tina, Wilson Pickett, Jackson 5, allee, noem maar op. Niet allemaal draaibaar hier in Radio 82-90 Millis, maar dit liedje natuurlijk wel. Is er eentje die bedraait op verzoek van Wie was het, bent even kwijt. Mark van der Putten, dat was het. Inderdaad, even naar de weg. Naar Antwerpen op de E313. Een half uur file nog vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel 45 minuten extra van Grimbergen tot Zellik. Op de binnenring in Halle is een aanrijding gebeurd. Op de rechterrijstrook uitkijken daar. Op de E40 richting Gent 3 kwartier aanschuiven nog van Groot Bijgaarden tot Ternat. Daar is een ongeval gebeurd. Daardoor ook 20 minuten kijkfile richting Brussel vanaf Aflichem. En op andere plaatsen slechts kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Michael Walden, grote meneer, hoor, schreef aan de hitcells I Wanna Dance With Somebody van Whitney Houston of Mariah Carey of zelfs Aretha Franklin. Dit was hem solo.
1: Mannekes,
2: Bompie.
1: Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
2: Oh.
1: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
3: Ik heb er al direct 2 nodig.
4: Oh, ik heb 20.
3: Dacht het wel.
1: En wel, het is het moment.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma, Gamma.
5: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
7: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
8: klinken op het wijnfestival.
7: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
8: Oh, dan de die. En de die?
7: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: En de die?
7: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Oh, zalig, hè?
10: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
9: Oh.
10: Oei.
9: Mijn enkel.
10: Schat, ça va?
9: Nee.
10: Wat kunt er nog op staan?
9: Zo'n beetje.
10: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
9: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
10: Ah, oh, dat is in orde dan.
11: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Joehoe!
9: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
12: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met uw verhuis.
9: Oh my, zalig, merci.
11: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
12: B-Bad.
11: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelcubus in je brievenbus.

En de gouden barley uit graan, dan denk ik aan deze mooie zonsondergang. Die kleurt ook alles goud. Moet er een beetje van genieten, hè? Klinkt ook heerlijk melodisch. Dan gaan we nu toch een beetje breken met een heel ander geluid. Met dit geluid. Dit zijn de Rolling Stones, je hebt ze misschien al herkend. Ik kreeg een berichtje van Martien Volkaert uit Aantrein. Martien stuurt: goedenavond Erik, we zitten zeker nog een uurtje in de wagen op weg naar huis. Mag ik een liedje van de Stones? Bedankt, fijne avond. Ja, natuurlijk. Tempo een beetje optrekken na die Fields of Joy. Of Gold. The Stones, on the cover of the...

Jean Thomas en voor haar. Maar waar kan je haar altijd een plezier mee doen? Met een boeketje bloemen natuurlijk. Krijg je net een berichtje van Marleen Hageman uit Gent. En Marleen stuurt: goedenavond Dirk, hoe heerlijk is dit met Radio 2. Mijn bloemenwinkel aan het klaarmaken voor mijn eerste weekend van de klant. Ik heb dan ook nog eens dubbel geluk, want morgen komt Wouter Landuit me helpen. Ja, dat is een collega-dj uit Oost-Vlaanderen. Spannend. Groetjes nog en een fijne avond. Je kan hem cactussen laten verpotten bijvoorbeeld. Ik zeg maar niet.

En als ik dit hoor, dan denk ik aan die zomer van 1986. Dat is een beetje de soundtrack ervan, hè. Ticento, Mattia Bazaar. En hier is Soft Cell.

0: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
1: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
0: In Libelle naar...
1: De vijf beste looks van nu.
0: In Feeling of naar...
1: De hotste adresjes in je buurt.
0: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
2: In het leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en... zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
3: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Pink Oktober, de maand van de borstkankerpreventie, is gestart. Een goed moment om het te hebben over het recht om vergeten te worden. Deze Belgische regeling zorgt ervoor dat mensen niet meer levenslang beoordeeld worden op een vroegere ziekte wanneer ze bijvoorbeeld een schuldsaldoverzekering die de terugbetaling van bepaalde kredieten waarborgt of een verzekering gewaarborgd inkomen willen afsluiten. Sinds 1 juni 2026 werd dat recht bovendien uitgebreid. Wie 5 jaar kankervrij is zonder te hervallen, moet een genezen kanker niet langer systematisch aangeven voor deze verzekeringen. Zo kan je, eens genezen, opnieuw vooruitkijken, in alle vertrouwen. Tot maandag voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
5: We zijn 2 uur bezig, nog maar half weg, hè, voor Radio 82, 90 en Lili's. En had je een suggestie? Dan mag je het zeker sturen via VRT Max.
6: Elke dag, telk voor 2, VRT Radio 2.
7: Het is 8 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Persman. Vanaf volgend jaar wordt het duurder om pakjes en brieven te versturen. Bpost verhoogt op 1 januari zijn prijzen. Een gewone postzegel kost nu 1,63 euro. Vanaf volgend jaar wordt dat 1,77 euro. De prijs van een priorzegel stijgt van 2,52 euro naar 2,73 euro. En ook aangetekende zendingen en internationale brieven worden duurder. En voor een pakje betaal je vanaf volgend jaar in het postkantoor 9 euro in plaats van 8,60 euro. De prijsstijgingen zijn onvermijdelijk, zegt Mathieu Goudefroy van Bpost.
8: Het aantal brieven dat ieder jaar verstuurd wordt, dat daalt steeds sneller. Vorig jaar hebben de Belgen tot wel 15% minder brieven verstuurd. Dat komt onder meer natuurlijk door die elektronische facturatie en ook gewoon het feit dat dat minder in de gewoonte van de mensen ingepakken zit. Maar dat zorgt er natuurlijk voor dat heel dat distributiesysteem dat wij hebben, van sorteercentra, distributiecentra en die postbode, dat die prijs per brief natuurlijk stijgt.
7: Postzegels die nog aan het oude tarief gekocht zijn, mag je blijven gebruiken. Bij leerlingenprotesten deze voormiddag op verschillende plaatsen in Wallonië heeft de politie tientallen mensen opgepakt. Er werd opnieuw actie gevoerd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In Charleroi pakte de politie 49 mensen op, onder wie 42 minderjarigen. Ze zouden onder meer bouwmateriaal van een werf hebben meegenomen en voorwerpen naar de politie hebben gegooid. In Luik zijn 9 mensen opgepakt. Daar zou straatmeubilair vernield zijn en de politie is bekogeld met stenen. Om 9:15 beginnen de Rode Duivels aan hun Nations League duel in Luik tegen Turkije. Een belangrijke wedstrijd met het oog op het behoud in de A-divisie van de Nations League. Peter van den Bemt in Luik. Voor welke opstelling heeft bondscoach Mark van Bommel gekozen?
9: De vraag was natuurlijk of Romelu Lukaku vandaag een basisplaats zou krijgen. Maar het antwoord is nee, hij blijft op de bank voorlopig. En de ketelaar is in de derde op in volgende wedstrijd. Ook nu dus de diepe spits van Mark van Bommel. 3 wijzigingen overigens in vergelijking met de wedstrijd van maandag tegen Frankrijk. De Kuiper weer op linksachter in de plaats van Seis. De verrassende vervanger van Lavia die rust krijgt is niet Raska, wat iedereen had gedacht, maar wel Van Aken. Dus een middenveld met Tielemans, De Bruyne en Van Aken. In steun van de ketelaar met links nog altijd de Gods. En aan de rechterkant de verwachte vervanger van de geschorste Moreira met Luque Bacchio. Ook Lammers, Castagne, Ngoy en Mechelen hebben hun ploeg in het, of hebben hun plaats in het basiselftal behouden. En een inderdaad belangrijke overwedstrijd. Winnen tegen Turkije betekent dat de Turken bijna zijn uitgeschakeld voor de top 2. En dat Van Bommel een goede start heeft genomen bij het begin van zijn Amsterdam.
7: Dankjewel, Peter. Het weer nog, vannacht licht bewolkt met tegen de ochtend lokaal kans op mist. Minima rond 10 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken en hoge wolkensluiers. Bij maxima rond 21 graden. En ook de dagen daarna mooi, rustig en zacht herfstweer. Meer op vrtnieuws.be.
5: Dankjewel. Naar Antwerpen op de E313. Een kwartier file nog vanaf Massenhoven. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten extra van Grimbergen tot Wendel. Op de binnenring 10 minuten extra van Groot-Bijgaarden tot Jetten. Op de E314 richting Lummen schuif je 25 minuten aan van Rotselaar tot Aarschot. En op andere plaatsen slechts kleine vertragingen.
10: Radio 2 80, 90 en Nilly's.
5: We openen met Dolly Parton.
11: Dirk Gijs, VRT Radio 2.
5: Allee, we waren al geopend vanaf 6 uur, maar nu na het nieuws gaan we door met Dolly Parton. 9 to 5.

Dolly Parton, je hoorde ze met 9 to 5. En ze werd nog bekroond vorig weekend op de Music Awards. De MTV Music Awards. Enfin, bekroond. Het was eigenlijk Taylor Swift die een dikke prijs kreeg. En ze droeg hem op aan Dolly Parton. Een heel mooi gebaar. Hier is Bobby Brown en Two Can Play the

Wine Paris en de Dolce Vita. Ik kreeg een berichtje van Dominique Stormen. Stuurt, hoi Dirk, zou het mogelijk zijn om iets van Talking Heads te spelen? Wat? Dat is geen probleem, want het is gewoon allemaal goed. Dan laten we Stef Mattens uit Overijse de knoop doorhakken. Goedenavond Dirk, als je nog graag een suggestie hebt. Deze is ook wel leuk. Talking Heads met Once in a Lifetime. Nog net 80's. Ja, klopt. Heerlijke suggestie, dankjewel.

die zou wel aanzingen over een ziekbed terwijl ze nu zelf herstellende is. Ik heb hem zo lief. En nu ja, terug naar de 90s. Hè. 1990 om precies te zijn was er de eerste single Step by Step. Dit was de opvolger Tonight. Ik heb het over de New Kids on the Block die voorbeeld zouden staan voor boybands als Backstreet Boys of

Tadaa, toontje lager, net als in de film. Radio 2. Ik krijg een berichtje van Wim van den Hoek. Die stuurt daar Dirk na een gezellige dag buiten. Genieten van het mooie weer. Nu met de vrienden Rummikub aan het spelen in de caravan te Bredene. Al zouden we ook kunnen genieten van de Spaanse zon. Ja, in Bredene is de Bredense zon natuurlijk. Hè. Nee, hij stuurt graag Venga Boys. We're going to Ibiza.

0: mooie gedachte om daar te zijn. Maar weet je, geniet van Bredene.
1: Dirk Gijs. Elke dag telt voor twee. Radio 2, 80, 90 en Nilly's. Radio 2. Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system. Cause we're going.

0: Charles Barkley en Crazy. Op de E40 richting Gent een half uur vertraging van Groot Bijgaarde tot Ternat. Dat komt door een ongeval op de middenrijstrook. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten extra van Strombeek tot Zellik. Op de E314 richting Lummen schuif je nog 20 minuten aan van Rotselaar tot Aarschot. En op andere plaatsen enkel kleine vertragingen.
1: Radio 2, 80, 90...

Bart Kael en Zeil je voor het eerst. Ik wou... die wil ik toch even terughalen. Nee, ik wou nog dit laten horen. Hè. Ja. Want ik krijg een berichtje van Wim uit Gent. Die stuurt morgen is er van 13 tot 16 uur de Radio Bene Duitse 40 bij Radio Bene. Ja, dat klopt, Wim. En daarom dacht ik aan een Duitse hit met een Engelstalige titel. Andreas Dorau met Girls in Love. Groeten, Wim. Maar ik krijg tegelijk ook een berichtje van Francie de Matin uit Liedekerk. En die stuurt, Dirk, morgen is het Duits feest op Radio Bene. Ik stemde op Duf met Kodo op 1. Peter Schilling met Major Tom op 2. En Kraftwerk met The Model op 3. Kies er maar eentje uit als je wil. Ja, je voelt me al een beetje komen natuurlijk, hè. Ja, zeker luisteren morgen. Dat is afgesproken. Dat is een goed plan. Wordt bijzonder. Helmut Lotti presenteert. Dit is jouw nummer 2.

Je moet toch al even aan de paddo's hebben gezeten om zo'n titel te verzinnen. De meeste zingen over een schoon nieuw lief. Of over het lief dat ze weer kwijt zijn geraakt. Deze zingen over, ja, Walk Like an Egyptian. Hoe komen ze erbij? Ik snap er niks van, maar het is wel een wereldhit geworden natuurlijk. Hè? Dit is ook een bijzondere titel hoor. Meredith Brooks,

0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Radio 2, 80, 90, Nillies. We gaan straks nog een uurtje door. Maar het is tijd voor het nieuws. En de Belgen hebben gescoord tegen Turkije. Het is momenteel 1-0, maar straks...

0: Het is 9:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. Na een debat van bijna 11:00 heeft het Vlaams parlement de septemberverklaring van de Vlaamse regering goedgekeurd. De oppositie was erg scherp voor het akkoord van de Vlaamse regering. De beslissing om het extra geld dat beloofd was aan openbaar vervoersmaatschappij De Lijn te halveren, vinden oppositiepartijen PvdA en Groen niet te verantwoorden. Groen parlementslid Bogdan van den Bergen.
1: Er moesten bijkomende ritten en bijkomende haltes komen, collega's. En jullie hebben dat opnieuw weer niet kunnen doen. En wij krijgen de belofte, het zal volgend jaar zijn, het zal het jaar daarna zijn, zoals we dat nu al 2 jaar na elkaar krijgen. Mevrouw de minister, u hebt gevochten als een leeuw voor die luchthaven van Deurne. Maar voor De Lijn, daar doet u niks voor. En dat laat u rustig verder verrotten.
0: Mobiliteitsminister De Ridder ontkent dat er sprake is van een pure besparing. Vanaf volgend jaar wordt het duurder om pakjes en brieven te versturen. Een gewone postzegel kost nu €1,63. Vanaf 1 januari wordt dat €1,77. De prijs van een priorzegel stijgt van €2,52 naar €2,73. En voor een pakje zal je in het postkantoor €9 moeten betalen in plaats van €8,60. De prijsstijgingen zijn onvermijdelijk omdat er al maar minder brieven worden verstuurd, zegt Mathieu Goudefroy van Bpost.
2: Het zou een utopie zijn om te denken dat we mensen opnieuw kunnen aanzetten om meer brieven te versturen door de prijs te verlagen van de postzegels. En ook bedrijven sturen steeds minder papieren brieven naar elkaar. Bpost moet mee met zijn tijd. Wij moeten transformeren naar een pakjesbedrijf. Die brieven doen we er zeker nog met alle plezier bij. Maar om dat nog op een economisch verantwoorde manier te doen, moet die prijs per postzegel nu naar omhoog.
0: De Europese Unie roept Rusland op om de inwoners van het Zuid-Oekraïnse stadje Oleski te laten gaan. Oleski wordt al sinds het begin van de oorlog bezet door Russische troepen, maar de laatste maanden wordt het ook totaal geïsoleerd. De inwoners krijgen geen eten, medicijnen, drinkbaar water of basiszorg. Mensen eten er gras en duiven om te overleven. Rusland beschiet Oekraïnse vrachtwagens die hulp proberen te leveren. En in Luik zijn de Rode Duivels een kwartier geleden begonnen aan hun Nations League-duel tegen Turkije. Peter van den Bemt, hoe staat het daar?
3: 1-0, dat is al de voorsprong voor de Belgen. De Bruyne scoorde na 9 minuten na een aanval door het centrum. Mooi afgemaakt door Kevin De Bruyne. Maar het was een moeilijke openingsfase tegen de Turken die goed druk zetten over het hele veld. De Belgen die maar niet in hun spel kwamen, iets te veel balverlies hadden en dus nog niet aan een echte kans waren geraakt in een wedstrijd zonder al te veel doelgevaar. Ook Luke Bakio nog een ongevaarlijk schot en daarnet ook Güler met de eerste trap van afstand voor de Turken. Simpel gepareerd door Lammers. Op Sclessin, een thuiswedstrijd in principe, maar heel veel enthousiast Turkse fans en dus die laten zich horen. Maar de voorsprong die is wel voor de Belgen. 1-0.
0: Dankjewel, Peter. Het weer nog. Vannacht ligt bewolkt met tegen de ochtend lokaal kans op mist. Minima rond 10 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken en hoge wolkensluiers bij maxima rond 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten extra van Strombeek tot Zellik. Op de E314 richting Lummen schuif je een kwartier aan van Rotselaar tot Aarschot. En op andere plaatsen kleine vertragingen.
5: Radio 2 80 90 en Millies.
6: Hey, hey. Dirk Gijs.

Absent-Minded. Een stukje poëzie op muziek gezet, hè. Wat is wel vertaald, hè? Het was en voix, dus oorspronkelijk in het Frans. En nu veel muziek. Ik hoef hem niet aan te kondigen, hè. Ray Parker Jr. had geen goesting om te zingen over Ghostbusters. Hij dacht, daar kun je toch niet zingen, Ghostbusters. Heeft het slim aangepakt, heeft er een shout van gemaakt. Zo. En dan gaat het wel.

0: helaas heeft hij maar één hitje gehad. Zo'n one-hit wonder is Philippe Cataldo, Le Diva du Dancing. Kreeg je nog een leuk berichtje binnen van Dries de Schepper uit Erpenmeren. Dries stuurt: dag Dirk, sinds 6 uur vanavond ben ik met mijn broer aan het luisteren en we hebben nog geen Roxette gehoord. Wow, toevallig geen Big L in de aanbieding?
1: Ja, we

Als ze maar veel lacht aan, als dat de wereldvrede oplevert, dan ben ik helemaal voor, Jorde Yevgeny. Radio 2. Morgen vroeg presenteert Ruben van Gucht weer Radio 2 Week Watchers. Ze komen live vanuit Abdij van Vlierbeek in Kesselo. Is dat voor het weekend van de klant. Xavier Taverne is erbij. Christophe gaat zingen. Dus niet te missen. Morgen vroeg tussen 8 en 10. Radio 2 Week Watchers. Kijken en luisteren kan ook via VRT Max of Canvas. Abdij van Vlierbeek in Kesselo is dat voor het weekend van de klant. Xavier Taverne is erbij, Christophe gaat zingen. Dus niet te missen, morgen vroeg tussen 8 en 10. Radio 2 Weekwatchers. Kijken en luisteren kan ook via VRT Max of Canvas.

0: Phil Collins, You Can't Hurry Love. We zullen toch eens hurryen naar het verkeer op de binnenring rond Brussel. 20 minuten extra van Zellik tot Jette. Op de E40 richting Gent. Een half uur erbij van Groot-Bijgaarden tot Ternat. Daar ligt een obstakel op de linkerrijstrook, dus daar even uitkijken. Op andere plaatsen kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant

Bee Gees die ook al bezig zijn van in de jaren 60, maar ja, hits aan de lopende band hebben gescoord. Dit was toch uit een latere periode, die Paying the Price of Love. Krijg een berichtje. Goedenavond Dirk, ik wil heel graag het liedje van Foreigner, I Want to Know What Love Is. Groetjes, Hilde Moordgat uit Buggenhout. Mooie keuze. Hier is die Hilde.

0: Tada!
1: Lekker gitaartje van onze kreuners en verliefd op Chris Lomme. Krijg een berichtje van Patrick Petit uit Meissen. Heeft een suggestie. Hij wil deze Melanie C. Never Be The Same Again. Wel Patrick, hier is Melanie Chris Holmes, Spice Girl, Sporty Spice. In samenwerking met die van TLC, Lisa Left Eye Lopez, die doet daar raps in. Luister maar.

We don't have to take our clothes off to have a good time. Als jouw ploeg scoort, dan heb je ook een good time. Hè? Bijvoorbeeld de Rode Duivels, 1-0 staan ze voor. Voorlopig is het rust, hè? Tegen Turkije. Wie ook zijn kleren aanhoudt. Althans, misschien gaan ze kleren uitdoen en dan werkkleren aandoen. Dan heb ik het over onze DJ's. Want morgen is het weekend van de klant. En overmorgen ook. En onze DJ's gaan meehelpen in handelszaken. We zenden uit vanuit gaststad Roeselaren. Peter en Xavier die doen hun jobjes ook vanuit Roeselaren. En er zijn daar optredens van Udo en Matthias Mesmans. Disco Barriosus en MC Spaghetti. En in de stad Roeselaren zie je pianoman Wim. Die is blind, maar die speelt werkelijk alles.

Style Council bij Radio 82.90. En Nilly's met Shout to the Top. En over topprestaties gesproken. De strafste showbiz stunt gaat deze week ongetwijfeld naar Clouseau. Want ze kunnen het nog. Hè. Na de uitverkochte concerten op 4 en 6 augustus komt er dus een derde stadionavond. 3 keer het Koning Boudewijn Stadion. Chapeau. Dit was Radio 82.90. Nilly's, merci voor het luisteren. En we maken er nog één. Morgenavond van 6 tot 10. Luister, hè.

0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op Facebook.

0: Het is 10:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Persman. Bij een cyberaanval op de scholengroep Bernardus Scholen in Oudenaarde in Oost-Vlaanderen zijn de gegevens van zo'n 4200 leerlingen en personeelsleden gestolen. Dat meldt het laatste nieuws en de scholengroep bevestigt de hacking. De school heeft meteen alle accounts geblokkeerd tot iedereen zijn wachtwoord heeft gewijzigd. Onderzoek moet nog uitwijzen welke gegevens de hackers precies buitgemaakt hebben. Maar de scholengroep roept leerlingen en personeelsleden op om extra waakzaam te zijn. Dat zegt directeur Rick van Welde.
1: Die buitgemaakte gegevens kunnen uiteraard door de hackers gebruikt worden om geloofwaardige phishingberichten de wereld in te sturen. En dus vragen wij aan onze ouders, aan onze leerlingen, om de komende periode, maar ook op langere periode, want soms wachten hackers ook wel enkele weken, maanden, om dan pas toe te slaan. Dus om extra waakzaam te zijn en niet op onverwachte links te klikken, geen bijlagen te openen die verdacht zijn, altijd goed de naam van de afzender bij e-mails te controleren.
0: Na een debat van bijna 11:00 heeft het Vlaams parlement de septemberverklaring van de Vlaamse regering goedgekeurd. De oppositie was erg scherp voor het akkoord van de Vlaamse regering, onder meer over de hervormingen in het groeipakket, beter bekend als de kinderbijslag. Zo wordt het startbedrag geschrapt vanaf het tweede kind en studerende kinderen krijgen nog tot hun 23ste kinderbijslag in plaats van tot hun 25ste nu. Minister van Welzijn Caroline Genee zegt dat er pijnlijke beslissingen nodig waren, zodat er niet geraakt moest worden aan het basisbedrag van het groeipakket.
2: Dit is niet noodzakelijk een begroting met alleen maar maatregelen waar we vrolijk van worden. Maar dit is wel een regering die keuzes maakt en die moeilijke keuzes maakt. Wordt dat gedaan met heel veel ambitie, met heel veel goesting? Nee. Maar het is wel een gerichte focus die we in het groeipakket steken.
0: De Europese Unie roept Rusland op om de inwoners van het Zuid-Oekraïnse stadje Oleski te laten gaan. Oleski wordt al sinds het begin van de oorlog bezet door Russische troepen. Maar de laatste maanden wordt het ook totaal geïsoleerd. De inwoners krijgen geen eten, medicijnen, drinkbaar water of basiszorg. Mensen eten er gras en duiven om te overleven. Rusland beschiet Oekraïnse vrachtwagens die hulp proberen te leveren. De vrouw die twee executiepogingen overleefde in de Amerikaanse staat Tennessee is in kritieke toestand, dat melden haar advocaten. De vrouw overleefde twee dodelijke injecties en werd naar het ziekenhuis gebracht. Ze wordt nog altijd beademd. Volgens haar advocaten is de dodelijke substantie niet in haar bloed terechtgekomen, maar verspreid in haar lichaam. De vrouw werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor moord, maar die werd pas deze week uitgevoerd en mislukte. Sport. De Rode Duivels spelen in Luik hun Nations League-duel tegen Turkije. Ze zitten er in de tweede helft. Peter van den Bemt, hoe doen de Belgen het?
3: Het is een moeizame wedstrijd voor de Belgen, maar ze leiden wel nog altijd met 1-0 goal van de Bruyne. En nu de 2-0 zelfs met een fenomenale trap van Kevin de Bruyne. 2-0 de voorsprong en daarmee zijn de Duivels flink bedeeld. Twee doelpunten de Bruyne, eerste na 10 minuten. Maar de Turken laten zich hier van hun beste kant zien. De Belgen die veel ruimte weggeven geraken, maar heel erg moeilijk in hun spel. Al hadden ze ook wel een paar doelpunten kunnen maken. Luke Bakio twee keer het doelkader getroffen en ook nog kansen voor Van Aken. En voor Gods aan de overkant ook wel een paar mogelijkheden voor de Turken. Maar die scoren zo moeilijk. En kijk, twee klasse flitsen op twee moeilijke momenten voor de Belgen. 1-1 en nu 1 na de rust. En zo leiden de Duivels nu ineens dankzij de tweede van Kevin de Bruyne met 2-0.
0: Dankjewel, Peter. Het weer vannacht licht bewolkt met tegen de ochtend lokaal kans op mist, minima rond 11 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken en hoge wolkensluiers bij maxima rond 22 graden dan. Ook de komende dagen krijgen we rustig en zonnig herfstweer. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2.

luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister op

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op Veer.

0: Het is 11 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Peijersman. De auditeur van de Raad van State adviseert om de toewijzing van 4 strandbaarvergunningen in Knokke-Heist te schorsen. Daar was de afgelopen maanden veel over te doen in de kustgemeente. 6 uitbaters die er de voorbije jaren een strandbar hadden, verloren hun vergunning aan nieuwe spelers. Zij trokken naar de Raad van State en de auditeur geeft nu 4 van de 6 uitbaters voorlopig gelijk. Het advies is niet bindend. Over enkele weken volgt het definitieve arrest. Het Nederlands Koningshuis was met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek op vraag van koning Willem-Alexander zelf. Het Koningshuis verdiende tussen 1600 en 2025 bijna 576 miljoen euro aan de koloniale geschiedenis, voornamelijk uit het voormalige Nederlands-Indië. Er kwam nauwelijks kritiek vanuit de koninklijke familie. Koning Willem-Alexander noemde het een schrijnende en confronterende conclusie.
1: U laat zien dat kolonialisme en slavernij door stadhouders en koningen actief werden ondersteund, inclusief instemming met het neerslaan van verzet. Daarmee waren zij kinderen van hun tijd. Het waren toenertijd de heersende opvattingen in Nederland en in heel Europa. Maar dit doet niets af aan de constatering dat tegendraads leiderschap ontbrak, waar dat wellicht wel een verschil had kunnen maken.
0: In Congo zijn nu al meer dan 4000 mensen gestorven aan ebola. Dat blijkt uit officiële Congolese cijfers. Wellicht ligt dit werkelijk aantal doden nog een stuk hoger, want niet alle gevallen worden geregistreerd. Vooral in de noordoostelijke provincies blijft de ziekte zich nog altijd snel verspreiden. Daar woeden verschillende conflicten en is er weinig overheidscontrole. De Rode Duivels hebben vanavond hun derde Nations League-duel gewonnen. In Luik versloegen de Belgen Turkije met 3-0. Een verslag van Peter van den Bemt.
2: De Rode Duivels pakten de broodnodige 3 punten, maar het ging een pak moeilijker dan de score laat vermoeden. Turkije speelde met lef en zette de Belgen vaak onder druk. Die kregen geen controle over het middenveld en lieten veel ruimte en waren ook vaak te slordig aan de bal. Maar België kon wel rekenen op de grote klasse van Kevin De Bruyne voor de 1-0 na 9 minuten en de geweldige 2-0 op het uur. Luke Bakio had 2 keer pech met ballen tegen paal en lat. Maar Turkije, in de regie van de ijzersterke Güler, bracht de Rode Duivels vaak in de problemen, maar onder andere Bardakci en Demiral lieten grote kansen liggen en doelman Lammers stond al weer goed te keepen, ook op een vrije trap van Güler. Een kwartier voor tijd benutte de ingevallen Lukaku zijn eerste kans voor 3-0. Een tweede bal ging nadien nog rakelings naast. De Turken bleven wel aandringen, maar de belangrijke winst was dus wel voor de Belgen die op koers blijven voor de top 2. Maar de wedstrijd en de prestatie, die moeten tegelijkertijd wel goed bestudeerd worden met het oog op het vervolg.
0: Het weer vannacht licht bewolkt met tegen de ochtend lokaal kans op mist, minima rond 11 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken bij maxima rond 22 graden. En ook de komende dagen rustig en zonnig herfstweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: 12 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Katrien Peijersman. De Rode Duivels hebben vanavond hun derde Nations League-duel gewonnen. In Luik versloegen de Belgen Turkije met 3-0. Een verslag van Peter van den Bemt.
1: De Rode Duivels pakten de broodnodige 3 punten, maar het ging een pak moeilijker dan de score laat vermoeden. Turkije speelde met lef en zette de Belgen vaak onder druk. Maar België kon wel rekenen op de grote klasse van Kevin De Bruyne voor de 1-0 na 9 minuten en de geweldige 2-0 op het uur. Maar Turkije, in de regie van de ijzersterke Güler, bracht de Rode Duivels vaak in de problemen. Maar onder andere Bardakci en Demiral lieten grote kansen liggen. En doelman Lammes stond alweer goed te keepen, ook op een vrije trap van Güler. Een kwartier voor tijd benutte de ingevallen Lukaku zijn eerste kans voor 3-0. Een tweede bal ging nadien nog rakelings naast. De Turken bleven wel aandringen, maar de belangrijke winst was dus wel voor de Belgen die op koers blijven voor de top 2. Maar de wedstrijd en de prestatie, die moeten tegelijkertijd wel goed bestudeerd worden met het oog op het vervolg.
0: De auditeur van de Raad van State adviseert om de toewijzing van 4 strandbarvergunningen in Knokke-Heist te schorsen. Daar was de afgelopen maanden veel over te doen in de kustgemeente. 6 uitbaters die er de voorbije jaren een strandbar hadden, verloren hun vergunning aan nieuwe spelers. Zij trokken naar de Raad van State en de auditeur geeft nu 4 van de 6 uitbaters voorlopig gelijk. Het advies is niet bindend. Over enkele weken volgt het definitieve arrest. Na bijna 11 uur debat heeft het Vlaams parlement de septemberverklaring van de Vlaamse regering en daarbij dus ook het begrotingsakkoord goedgekeurd. De hele vrijdag is er stevig gedebatteerd over de verschillende besparingen. En uiteindelijk stemde de meerderheid voor, de oppositie stemde tegen.
2: 119 leden hebben aan de stemming deelgenomen. 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
0: De septemberverklaring van minister-president Diependalen moest 2 dagen uitgesteld worden nadat minister Krevits en een kabinetchef van Vooruit tijdens de onderhandelingen onwel waren geworden. Bij een cyberaanval op de scholengroep Bernardus Scholen in Oudenaarde in Oost-Vlaanderen zijn de gegevens van zo'n 4200 leerlingen en personeelsleden gestolen. De school heeft meteen alle accounts geblokkeerd. Onderzoek moet nog uitwijzen welke gegevens de hackers precies buitgemaakt hebben, maar de scholengroep roept leerlingen en personeelsleden op om extra waakzaam te zijn, zegt directeur Rick van Welde.
3: Die buitgemaakte gegevens kunnen uiteraard door de hackers gebruikt worden om geloofwaardige phishingberichten de wereld in te sturen. En dus vragen wij aan onze ouders, aan onze leerlingen, om de komende periode, maar ook op langere periode, want soms wachten hackers ook wel enkele weken, maanden, om dan pas toe te slaan. Dus om extra waakzaam te zijn en niet op onverwachte links te klikken, geen bijlagen te openen die verdacht zijn, altijd goed de naam van de afzender bij e-mails te controleren.
0: In Congo zijn nu al meer dan 4000 mensen gestorven aan ebola. Dat blijkt uit officiële Congolese cijfers. Wellicht ligt het werkelijk aantal doden nog een stuk hoger, want niet alle gevallen worden geregistreerd. Vooral in de noordoostelijke provincies blijft de ziekte zich nog altijd snel verspreiden. Daar woeden verschillende conflicten en is er weinig overheidscontrole. En Iraanse luchtvaartmaatschappijen mogen opnieuw van en naar Irak vliegen, ondanks de zware Amerikaanse sancties. Het gaat enkel om vluchten naar Najaf, een Iraakse stad die heilig is voor de Sjiïten. Het akkoord is bereikt na bemiddeling van Irak en groen licht van de Verenigde Staten. Irak wil het veel religieuze bezoekers op die manier makkelijker maken om te reizen. Het weer vannacht licht bewolkt met tegen ochtend lokaal kans op mist, minima rond 11 graden. Zaterdag opnieuw zonnig met enkele stapelwolken en hoge wolkensluiers bij maxima rond 22 graden. En ook de komende dagen krijgen we rustig en zonnig herfstweer. Meer op vrtnieuws.be. Je luistert naar

0: tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister

naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo.

0: is 1 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Rode Duivels hebben hun derde wedstrijd in de Nations League voetbal gewonnen. Ze versloegen Turkije met 3-0. De Bruinen maakten de eerste twee doelpunten, Lukaku het derde. De aanvoerder van de Rode Duivels, Jori Tielemans, was vrij tevreden met het resultaat.
1: Thuis winnen was ons doel vandaag. We hebben onze kansen kunnen afmaken. We hebben er nog meer gecreëerd en hadden goals moeten maken. Als wij die laatste pas of trap nog beter uitvoerden, dan was het nog meer. Maar ik denk dat we wel tevreden mogen zijn vanavond.
0: Door deze overwinning blijven de Belgen op de tweede plaats staan in hun groep. Ze hebben 1 punt minder dan Frankrijk dat de voorbije avond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. In het Vlaams parlement is de voorbije avond de septemberverklaring van de Vlaamse regering goedgekeurd en dus ook het begrotingsakkoord. Dat gebeurde na een debat van bijna 11 uur. Uiteindelijk stemde de meerderheid voor, de oppositie stemde tegen.
2: 119 leden hebben aan de stemming deelgenomen, 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee, niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
0: De septemberverklaring van minister-president Diependalen moest 2 dagen uitgesteld worden nadat minister Krevits en een kabinetchef van Vooruit tijdens de onderhandelingen onwel waren geworden. In Antwerpen is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Ze reed op de fiets toen ze moest uitwijken voor een autodeur die werd opengezwaaid. De vrouw kwam daarbij ten val. Ze werd met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. En bij een cyberaanval op een scholengroep in Oudenaarde in Oost-Vlaanderen zijn de gegevens van zo'n 4200 leerlingen en personeelsleden gestolen. De school heeft meteen alle accounts geblokkeerd. Onderzoek moet uitwijzen welke gegevens de hackers precies buitgemaakt hebben. Leerlingen en personeelsleden worden opgeroepen om extra waakzaam te zijn. Dat zegt directeur Rick van Welde.
3: Die buitgemaakte gegevens kunnen uiteraard door de hackers gebruikt worden om geloofwaardige phishingberichten de wereld in te sturen. En dus vragen wij aan onze ouders en onze leerlingen om de komende periode, maar ook op langere periode, want soms wachten hackers ook wel enkele weken, maanden om dan pas toe te slaan. Dus om extra waakzaam te zijn en niet op onverwachte links te klikken, geen bijlagen te openen die verdacht zijn, altijd goed de naam van de afzender bij e-mails te controleren.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 11 graden. Tegen de ochtend is er lokaal kans op mist. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen rond 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 2:00, goedenacht. WRT Nieuws met Joppe Matijn. De Rode Duivels hebben hun derde wedstrijd in de Nations League voetbal gewonnen. Ze versloegen Turkije met 3-0. De Bruinen maakten de eerste 2 doelpunten, Lukaku het derde. Rode Duivel Maxime de Kuyper had veel lof voor zijn teamgenoten.
4: We zijn heel blij dat ze er nog steeds bij zijn. Dat ze nog steeds hun tijd in de nationale ploeg steken en ons willen helpen als jonge gasten, als nieuwe generatie. En alleen maar appreciatie daarvoor.
3: Door deze overwinning blijven de Belgen op de tweede plaats staan in hun groep. Ze hebben 1 punt minder dan Frankrijk dat de voorbije avond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. In het Vlaams parlement is de voorbije avond de septemberverklaring van de Vlaamse regering goedgekeurd en dus ook het begrotingsakkoord. Dat gebeurde na een debat van bijna 11 uur. Uiteindelijk stemde de meerderheid voor, de oppositie stemde tegen.
5: 119 leden hebben aan de stemming deelgenomen, 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich, het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
3: De septemberverklaring van minister-president Diependaele moest 2 dagen uitgesteld worden nadat minister Krevits en een kabinetchef van Vooruit tijdens de onderhandelingen onwel waren geworden. Voor de kust van Oman, nabij de straat van Hormuz, is opnieuw een schip aangevallen, waarschijnlijk met een raket. Het gaat om een olietanker. Dat meldt de Britse maritieme veiligheidsdienst.